is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar dat al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren, is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: Nou, 15 euro per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik app het je wel even.
5: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
1: Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt Klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt. Hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje!
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Hey, lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
0: Dit is de muziek van

0: NL.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong, ik was...

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is ermee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graad hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt. En dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met mist en lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het is feest. Mesken BV's Mulde bestaat 75 jaar. Een vertrouwde naam en veelzijdig in techniek. Dat is Mesken BV. Vier ook ons jubileum mee. Iedereen is welkom op onze open dag op zaterdag 3 oktober tussen 10 en 3 uur. Mesken BV. Al 75 jaar.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
3: Wij hebben per direct plaats voor medewerkers in de binnen- en buitendienst. Belangstelling? Loop dan zeker even binnen tijdens onze open dag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is welkom. Mesken-bv.nl.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Kozijnen, deuren en schuifpuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Goedemorgen, het is 4:06 op deze vrijdagochtend bij de ANWB vandaag. Erwin de Hart, goedemorgen.
4: Haha, die Lars, hoe is het ermee?
3: Ja, fantastisch. En met jou?
4: Ja, goed, we zijn begonnen aan vrijdag en dat betekent bijna weekend.
3: En zo is dat.
4: Zo, in het hele land met uitzondering van het zuiden komen mistbanken voor. Dus dat is stemmig, maar kan ook hinderlijk zijn voor het verkeer. Op de A15 Rotterdam Europoort staat alweer die file bij de Sandra Zuurhofbrug. Flauw, hè?
3: Ja.
4: Nee, 3 kilometer file. Je moet via de vluchtstrook. Er zitten allemaal scheuren in het asfalt. Wanneer dat gemaakt wordt, dan zal die file afgelopen zijn. Maar dat is voorlopig nog niet.
3: Nou, het ging nog een paar weken duren of zo, toch?
4: Een paar weken. Ja.
3: Jammer.
4: Flitsers. A2. Utrecht-Amsterdam, hectometerpaal 40,0. Even kijken, de A4 Rotterdam-Amsterdam 47,5. En de A27 Almere-Utrecht 112,9. Oeh, nee, 3.
3: Echt, alsof ik 100 meter na zat. Dag Erwin.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van deze vrolijke vrijdag met zometeen Gerard Joling en Maak Me Gek.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Goedemorgen, Lars. Fijne weekend.
0: Nederland ontwaakt. Radio NL staat aan. Dit is de Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.

0: Dans met de Duivel, Samuel Welten zojuist bij Radio NL. Ik zag afgelopen week nog een filmpje voorbij komen van Samuel bij de Puma NL Awards. U wel bekend natuurlijk. Werd hem gevraagd, goh, hè, wat is je outfit? Waar heb je alles vandaan?
1: Hoi, ik ben Samuel en dit is mijn outfitcheck. Schoenen zijn van Prada, sokken zijn van Gucci, pak is van Gucci. En de bril is van Gentle Monster, want ik ben een Gentle Monster.
0: Hij is zo lekker gewoon gebleven.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Nou dan, goedemorgen. 12 minuten over 6 op de vrijdagochtend. 2 oktober alweer vandaag. Vandaag een mooie dag. Allerlaatste en de allereerste vrijdag tegelijkertijd van deze week. En dat hebben we deze morgen met live muziek. Later deze ochtend dan is Raymond Hermans bij ons te gast. Vanaf 8 uur zul je hem horen hier in het ochtendprogramma. Eerst gaan we even kijken naar het nieuws van deze vrijdag, de 2e van oktober. Het gaat over de week van ons eten. Midden-Drenthe is vandaag de gastgemeente voor de landelijke opening van de week van ons eten. Het gebeurt in Bijlen. Op zorgboerderij Het Hof komen zo'n 250 gasten samen rond lokaal, gezond en duurzaam voedsel. De week loopt daarna door tot en met 10 oktober. En zal ook behandeld worden op de basisscholen. Hè? Dat hoort er dan bij natuurlijk. Een van die onderdelen is ook nog een keer de nationale voorleeslunch. Dat heeft dan weer te maken met de kinderboekenweek. Dat wordt vandaag door heel het land gedaan. En dan wordt er voorgelezen aan ouderen. Dus dat is dan wel weer geinig. Meer dingen te doen voor deze vrijdag, de 2e van oktober. Het Leids Ontzet begint vandaag. Met onder meer de kermis, de Waardemarkt, de Hutspotmaaltijd. Vaste ding. En vanavond de taptoe door de binnenstad. Morgen volgt dan de grote optocht. De traditionele viering, 3 oktober, Leids Ontzet. De binnenstad is vandaag en morgen moeilijk bereikbaar. Dus moet je daar heel toevallig zijn? Nou ja, goed, dan moet je er even rekening mee houden. Maar dat had je zelf ook wel kunnen bedenken, denk ik. Deze morgen beginnen we wat mistig. In het noordoosten van het land is daarvoor dan ook code geel afgegeven. Het is eventjes extra opletten. Na de mist, geregeld zon en vrijwel overal droog. Temperatuur ligt vandaag tussen de 19 en de 22 graden. Dat is lekker. Vrijdag 2 oktober is ook nog een bijzondere dag voor de zoon van Jannes. Zijn liedje is namelijk officieel uit.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: En zoals beloofd, draaien we hem uiteraard eventjes in het ochtendprogramma. Jan Wolters, zoon van, heet Ik Wil Jou.

0: Danny Christian en zijn Besa Memucho. Het is 6:50. Goedemorgen. Tijd voor de spreuk van Ad. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. En goedemorgen, Clubke. Het is vandaag vrijdag. En we eindigen deze week met een gedicht.
0: Een gedicht.
1: En dat luidt... De week valt stil. De klok tikt zacht. De ochtend rekt zich uit met kracht. Een vrije dag, een lege straat, waar iedere plan nog open staat.
0: Oh, mooi.
1: De lucht ruikt naar een nieuw begin. Rust waait langzaam naar je binnenin. Dus adem diep, laat zorgen gaan. Het weekend mag nu voor je staan. Nou mensen.
0: En zo is dat dan.
1: Ik zou zeggen...
0: We zijn begonnen hoor deze vrijdag, lekker zeg. Jouw tekst of audio appie, die is ook welkom in de app van Radio NL. Gaan we eens even kijken wie er allemaal wakker is vandaag.

0: hele goede morgen voor Arjan.
1: Lakske, goedemorgen, clubke. Iedereen wakker is. Hou dan doos voor mij. Ja, ja. Niet eens toer als een wandelende vloer. Lekker met de jongens in de muis. Vandaag. Oh, een keer is anders. Hoppie, hoppie. Wat goeie weer, dus. Ja, we gaan genieten. Zeg, bukken door de panty van de hoofd. Hey, oh, de ballen.
2: Bukken door de panty.
0: Inderdaad, Arjan. Ja, nou ja, goed. In het zuiden van het land is er op dit moment geen mist aanwezig. Dat zijn de berichten namens het KNMI. In het noordoosten geldt dus code geel vanwege de mistbanken. Dus het is even extra opletten onderweg. Code geel, dat geldt tot 9 uur deze morgen. En daarna dan zal de zon moeten gaan schijnen. Als we de berichten mogen geloven. Dan komt er een bericht binnen van Diana. Goedemorgen allemaal. Een hele fijne dag, lekker weekend gewenst. Een appie van Rinus. Goedemorgen. Even over dat liedje van de zoon van Jannes. Jan Wolters, ik zou hem Hollandse Nieuwe maken als ik jullie was. En draai hem nog even een keer deze ochtend. Staat genoteerd. Arvid, goedemorgen.
3: Laatste keer. Ik ben weer onderweg naar de carpool. En daar zal Wesley op mij wachten. Mijn zeer gewaardeerde collega. Goh, en dan gaan we weer naar het mooie zonnige Zeewolde toe. En dan gaan we hem de puntjes op de i zetten. Want wij hebben gewoon 2 weken over de Rudewijk.
0: Ja.
3: We hebben alle vandaag die er al is met riool en water. Dus dan gaan we vandaag even de puntjes op de i zetten. Een wilde koffie drinken. En een verder hard naar binnen wang. En een lekker weekend. Hey, Kils Kalleman, Joe de Bako en Toekenoeke.
0: En een mooie dag, Arvid. Happy van Martin, goedemorgen. We kunnen lekker beginnen deze vrijdag 2 oktober 2026 vandaag natuurlijk. Het is vandaag Nationale Ouderendag. Dus misschien wel gefeliciteerd met jouw dag vandaag. Hè? Denk er even een klein beetje om vandaag. Verder is het dus de kinderboekenweek waar we in zitten. Week van ons eten wat begint, week van de smaak. Ze verzinnen wat tegenwoordig. Voor ons is het gewoon vrijdag. En dat is waar we het mee mogen doen, volgens mij. Deze dag lekker weekend voor de boeg. Heerlijk zeg.
4: Hey, Laske, goedemorgen, jongen. Hey, daar zijn we weer op de vrijdag, hè. Ja, ja. Hey, het is nog donker, het is fris. Het is koud aan de knikkers, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
4: Maar jou wel de korte broek aan, jongen. Hey, dat wil ik maar zeggen. Ik ben nou onderweg naar Oost, naar de koffiepot. En dan gaan we nog eens even een toertje door het Brabantse land maken hier. Dan zullen we eens een beetje gaan rondhobbyen. En dan zo ziet je zomers op richting het weekend. Daar ook nog een beetje klussen en een beetje doen. Dus werk zat en leuke dingen in het vooruitschiet. Dus alles gaat de goede kant op. Maar eerst moet er nog gewerkt worden vandaag.
0: Ja, maar ja, goed. Leuke dingen in het verschiet, maar eerst moet er gewerkt worden vandaag. De boodschap is duidelijk. Jan, succes. Lekker weekend alvast. Draaien wij zo Wesley Klein.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: De R is weer in de maand, dus liggen de rollade stamppotwasjes en rookworsten weer in de automaten van Kalverhouderij Groen in Dedemsvaart. 24/7 geopend, puur ambachtelijk en boordevol smaak. Ja, lekker hoor. Je kan deze producten ook bestellen via kalfsvleesdedemsvaart.nl. Kalverhouderij Groen, Ommer Kanaal 27, Dedemsvaart.
4: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubel Concurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubel Concurrent in Zwolle of Slagharen.
3: Onze winkel naast de boerderijautomaten is geopend op vrijdag tussen 10 en 5 uur en op zaterdag tussen 9 en 1 uur. Kalverhouderij Groen, Ommer Kanaal 27, Dedemsvaart.
5: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
6: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
5: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
7: Leukes outdoor in Wolvenga.
8: De tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
7: Genieten van je tuin.
8: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
7: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
11: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
10: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: op Gamma Muurverf. Ook op Mengwerf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
3: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Deze ochtend beginnen we mistig. In het noordoosten van het land geldt daarvoor dan ook code geel. Na deze mist dan is het zonnig. Tenminste, dat zijn de voorspellingen. En vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 19 tot 22 graden. Kijken we naar het weekend. Verandert te weinig. Ook dan zonnetje, wolkje weer. En de temperatuur die blijft exact hetzelfde. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers kunnen wel steeds meer uitsluiten. Het kwam niet door bijvoorbeeld werkzaamheden of vonken van het spoor in de buurt. Bij in ieder geval 6 sportbonden kunnen trans- en non-binaire amateursporters niet zomaar meedoen aan wedstrijden. Pointer kwam erachter dat ze bijvoorbeeld een medische keuring moeten ondergaan. En bondscoach Xavi vindt dat hij een fout heeft gemaakt met de manier van spelen van Oranje gisteren tegen Griekenland. De eerste helft was heel slecht, wat leidde tot een 2-0 achterstand. Het werd uiteindelijk 2-2.
4: Oké, dan dankjewel. Ja, wel mooi dat hij dan in elk geval hand in eigen boezem steekt. Kijk, het zijn natuurlijk de spelers waar je het mee moet doen. Maar hij heeft zelfs gezegd, ja, volgens mij heb ik een paar spelers door de war gehaald. Vind ik leuk dat je dat gewoon zegt als bondscoach. Andere zaken vielen meneer Erwin bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
6: Het wordt wel een andere zaak. Het wordt natuurlijk wel een andere zaak als je een heel seizoen lang
4: zegt, iedereen door de war haalt.
6: Ja, sorry, ik heb een fout gemaakt.
4: Ik had al zo'n voorgevoel dat die keeper niet voorin moest.
6: Maar. Ja, hij is zo aardig, hè, die man. Ja,
4: toch,
6: ja. Jammer dat hij niks wint, maar ja, het is super aardig.
4: Ik vind het wel grappig. Als er nu een filmpje over hem wordt gemaakt, dan worden er ook van die Spaanse gitaren onder gezet.
6: Holle!
4: Ja, precies. Zometeen komt er nog een toreador en dan komt er een keer de stier. Ja, goed. Dat zie ik al voor me.
6: Een calamari-productie. Ja, geweldig, hè, dat stereotype beeld van Spanje. Ja, leuk. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen afrit Brielle en de Suurhofbrug. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging op dit moment. A28 Zwolle richting Assen. Door een ongeluk bij afrit Ruinen. 2 kilometer file en 6 minuten vertraging. Eens even kijken wat er van de flitsers is. De A2 Utrecht-Amsterdam. Hectometerpaal 24,6. De A6 Lelystad-Muiden 62,1. En de A27 Utrecht-Almere 107,7. Oh, 8.
4: 8.
6: Bijna.
4: Later beter. Dank u, Erwin.
6: Dag.

0: vanzelf. Ik ga niet van roosje naar roosje. Daarvoor Lizzie en speel niet met mijn voeten.
1: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Zo, goedemorgen. Het is bijna 6:45. Zometeen is het alweer tijd voor Tini. Hè, onze Tini van de receptie. Zal weer een liedje voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag om dan eventjes de oren te spitsen. Goed mee te luisteren. De vraag is dan, welk liedje is dat ook alweer? Maar zover zijn we nog niet. Eerst even lekker horen hoe het is in den landen. We hebben er zin in vandaag. Komt natuurlijk ook wel omdat het vrijdag is, het weekend voor de boeg staat. En ieder leuke plannen heeft komend weekend. Een audio-appje komt binnen via onze app van Rob. Goedemorgen.
3: Hey Lesje, goedemorgen. Goedemorgen clubpies. Oh, lekker. Laatste dagje, dan mooi anderhalve week vrij. Oh, waar zal ik ervan genieten. Oh, heerlijk man. Ja, dus ik vandaag nog eens... Even een druk dagje, denk ik. Want ze weten wel dat je vakantie krijgt. Dus ze laten de zomer niet gaan. Dus ze hebben wel weer het werk zo nagemaakt dat je weer kijk druk bent vandaag. Maar ja, doe maar. Dus dan mag de pret niet drukken. We kloten wel een lent heen. Nou, Lasje, dan ga ik jullie allemaal een goed weekend wensen. Iets moois. Ik ga naar de koffie. En ik zal zeggen van tot over anderhalve week. Yo, later.
0: Later op. En nou ja, geniet ervan. Dat zijn lekkere vooruitzichten. Vandaag mogen we je misschien wel feliciteren. Want de kans is aanwezig dat je het gezien hebt. Hey, dat kan natuurlijk. Voor mij is er geen denken aan dat ik het gezien heb. Ja, dan was het de herhaling. Vandaag bestaat de Nederlandse televisie 75 jaar. Hey. 1951, toen begonnen duizenden mensen stonden voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie had de beeldbuis op Paleis Soestdijk even aangezet. Er waren in 1951 nog maar zo'n 500 tv-toestellen in het land. Ja, en de invloed die televisie zou hebben, dat was toen nog niet in te schatten. Hè? De radio, daar gebeurde het. En

0: in elk geval het kijken van lineaire en live televisie. En de radio is populairder dan ooit. Ja, serieus. En dat zeg ik niet omdat ik hier op de radio zit natuurlijk. Maar ja, dat zal er misschien mee te maken hebben dat ik het onderwerp aansnijd. Maar goed, dat is het dan ook, zeg maar. Anderhalf uur duurde de allereerste uitzending op televisie 75 jaar terug. Ook dat is niet meer voor te stellen. Want ja, de spanningsboog houdt op met ongeveer 20 seconden tegenwoordig natuurlijk.
1: Hey Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, het is vrijdag, hè. Biggle Friday. Dus bij deze wens ik iedereen een heel fijn weekend. Laske ook een fijn weekend. Ik weet niet of je nog wat leuks gaat doen, Laske.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, iedereen een fijn weekend en tot de maandag weer. En dan zou je even een nummertje willen draaien van de Fantastico's. Nou, ik zou zeggen, die horen we al heel lang niet meer.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, ciao de bako, rietiti en tot de maandag.
0: Tot maandag. Ik ga morgen met heel familie Van Dijk uit eten. Ja, dat is echt ongelooflijk dat voor elkaar komt. Dat geregeld kan worden. Want probeer tegenwoordig nog maar eens een keer een dag met mensen te plannen. Dat iedereen kan dan ook, hè? Nou ja, goed, die dag dat is dus morgen. Dat is echt een hele lange tijd geleden is dat al vastgelegd. Dus ja, we hebben natuurlijk ook geen keus dan. De eerstvolgende datum die beschikbaar was, die stond direct vast. Nou, dat is 3 oktober. Ik denk dat we het vlak voor de zomervakantie hebben georganiseerd. Nou ja, dan weet je hoe het er ongeveer naartoe gaat. Abby van Jacob Jelle, goedemorgen strijders. Hou vol, nog even een dagje. Jacques het Eerbeek laat weten dat het erbij is. Goedemorgen. Op naar een mooie dag. Lekker weekend voor de boeg. Is het tijd voor Tini? Het is tijd voor Tini. Zeker 7:15. Dat betekent dat ze een liedje voor ons zal gaan lallen. Ik heb trouwens een scoop. Ik weet niet of ik... Ja, ik weet niet of ik het mag vertellen eigenlijk, maar... Misschien dat je wat voorbij hebt horen komen van een bepaalde reis, bepaalde cruise rondom de kerst richting Newcastle. Hey. Ik weet toevallig dat Tini van de receptie meegaat. Ja, la la la la la la la. Ik weet niet of ik het van haar mag vertellen, maar die komt dan live vanaf de boot. Ja, dat is leuk. Gaan we wat voor regelen. Eerst gewoon de normale zaken. Aan jou de vraag om even goed te luisteren. En misschien wel eventjes een appie te sturen met daarin het juiste antwoord van de vraag van deze morgen. Welk liedje zingt Tini onder de douche vandaag? Het gordijn dat zal gaan sluiten en dan gaat de kraan stromen. Daar komt-ie.

0: Hij is wel lastig. Ja, we kunnen bij gratie vragen of Tini het nog een keer wil doen natuurlijk. Dat, als Tini het nog een keer wil doen, hè, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Dat is nummer 2 natuurlijk.
1: Nummer 2.

tafel vandaag voor onze teenie van de receptie, volgens mij. Maar aan jou de vraag om even een appje te sturen met de titel van de plaat. Dat is voldoende. Dat doen we voor deze ronde van de vrijdagmorgen. Ja, en als je denkt, hey god, die radio loopt vast, wat klinkt dit raar? Nee, dit hoort gewoon zo hoor. Vincent nu bij Radio NL.

0: Even serieus en bijna de Gasolina. Daarvoor Vincent, niet morgen maar vandaag. We hebben onze Tini van de receptie horen lallen. Aan jou de vraag, welk liedje is dit ook alweer? Ja, en daarvoor hebben we aan de telefoon Alex. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar vandaan, Alex?
1: Nieuwegein.
0: En dat is jouw woonplaats, dat is je standplaats.
1: Mijn woonplaats is Amersfoort, Hooglanderveen.
0: Oh ja, dat is bij Hoevelaken linksaf, zeg maar, daar.
1: Precies.
0: Ja, Hooglanderveen, wie kent het niet, mensen? Maar mag ik vragen wat je Nieuwegein doet dan? Dat is even een klein stukje.
1: Ik ben momenteel hoogwerker aan het ophalen.
0: Ja, precies. En daar mag jij op staan, op die grote hoogtes dan ook vandaag.
1: Nee, alleen ophalen en plaatsen.
0: Oh ja, is dat ook niks voor jou dan? Heb je een hoogtevrees?
1: Nee, dat niet per se.
0: Dan niet, maar slechts van het transport?
1: Ja.
0: Ja, dat gekund natuurlijk. Maar het is niet dat je gewoon een keertje zegt van jongens, ik ga even mee naar boven. Ik wil ook even meekijken.
1: Ja, dat kan wel, dat kan wel.
0: Heb je het ook een keer gedaan?
2: Nee.
1: Nee.
0: Ja, hè? Waarom zou je als het niet moet, toch?
1: Ja, precies.
0: Ah joh, leuk man. Hey Alex, vanuit Nieuwegein. We hebben onze Tini van de receptie uiteraard even horen lallen. Aan jou de vraag, wat is ook alweer de titel van het liedje? Volgens mij was hij vrij lastig. Ik weet niet wat jij ervan vond.
1: Nou, ik had hem op zich wel door.
0: Oké, ja, je dacht, dat kan er wel zijn.
1: Ja, ik deed maar een gok.
0: Ja, nou ja, goed, een gokwagen, dat kan natuurlijk altijd. Wat is dit ook alweer?
1: Ja. Ik zou zeggen, jij bent zo van Jeroen van der Boom.
0: Ja, dat doe ik. Nou Alex, dat wilde gokje op de vrijdagmorgen levert jou de hartelijke groet en een emmer vol met eeuwige roem op. Gefeliciteerd, hele fijne vrijdag en succes met de hoogwerker.
1: Dankjewel, tot goed.
0: Lekker weekend.
1: Hoi.

0: hebben.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
3: Nou,
2: naar Zwaagstra.
4: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
2: Al aan de A37.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier. Nieuw-Leuzendalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van €20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag 4, zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
11: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest band, das Tirol Team. Lange biertafels, braadwoest. Ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 19:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
14: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
13: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
15: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghatten. Dejonghatten.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de nationaal coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in 2 delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoestte ongeveer 100 hectare natuurgebied en de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
0: Check de voorraad op overson.nl.
16: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omheen nog grote verhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
21: Het is feest. Mesken BV's Mulder bestaat 75 jaar. Een vertrouwde naam en veelzijdig in techniek. Dat is Mesken BV. Vier ook ons jubileum mee. Iedereen is welkom op onze open dag op zaterdag 3 oktober tussen 10 en 3 uur. Mesken BV, al 75 jaar.
22: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
23: Wij hebben per direct plaats voor medewerkers in de binnen- en buitendienst. Belangstelling? Loop dan zeker even binnen tijdens onze open dag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is welkom. Mesken-bv.nl.
24: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
25: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
26: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
27: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
26: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
27: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
3: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Goedemorgen, het is 7 minuten over 7.
7: Hey, wat ben je vrolijk, Lars?
6: Ja, we hebben...
7: Wat is er aan de hand?
6: We hebben een beetje een uitdaging hier in de studio. We hebben nu een paar weken zeg maar, de nieuwe studio in gebruik genomen. En dat meubel, dat desk, dat bureau, zeg maar, dat is in hoogte verstelbaar. Ja. Alleen er zijn nu twee problemen. Hij is niet meer in hoogte verstelbaar en hij staat op zijn laagste stand. Dus die laagste stand komt bij mij tot mijn knieën. Dus ik zit nu op de grond. Dat vind ik leuk.
7: Ja, ik zie het nou op de webcam.
6: Ja, ik kan er wel even bij gaan staan. Dan zie je zeg maar ja, hoe hoog... Ja, dat is geen doen. Ik kan nu gewoon alleen op de grond zitten.
7: Ja. Nou, een sit-down actie eigenlijk. Het heeft ook wel iets. Misschien wordt het ook een goed programma nou.
6: Ja. En bedankt hè, vriend.
7: Ja, leuk. Hey, verkeer, want dat is het enige wat me echt bezighoudt. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Den Hoorn. A15 Rotterdam Europoort. Nog geen 10 minuten bij de Suurhofbrug nu. De A28 Zwolle richting Assen. Een kwartier vertraging door een ongeluk tussen Hogeveen en Afrit Ruinen. 3 kilometer file dan de flitsers. A4 Rotterdam. Amsterdam, hectometerpaal 47,5. De A12 Arnhem-Utrecht 75,0. En A13 Den Haag-Rotterdam 5,9. Oh, nee, ja. Heb ik het zelf verklapt. Nee, dan doen we er nog eentje. A27 Almere-Utrecht 108,4. Ja, nee, 1. Haha.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Naast van Dijk. Met straks het officiële keuzemoment van deze vrijdagmorgen. En muziek van Marco Schuitmaker is onderweg. Ga ik er weer even bij staan. Dit doet pijn aan mijn knieën.
8: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Marco Schuimaker en Vergeef Me Zojuist bij Radio NL. Zometeen de twee liedjes in het keuzemoment van vandaag. Eerst even naar het nieuws kijken op hoog niveau. Het bureau is ons steeds niet bijgesteld. Ik weet niet of de Arbo dit goedkeurt, zeg maar. Maar goed, dat zijn meer zaken die daar naar geleiden. Even het nieuws van deze vrijdagmorgen met je doornemen van deze 2e van oktober. Na jarenlang onderzoek wordt vandaag het onderzoek naar het koloniale verleden van het koninklijk huis gepresenteerd aan koning Willem-Alexander. Hij had zelf opdracht gegeven tot dit onderzoek. Duidelijk wordt wat de rol is geweest van het huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden. En het gaat dan om het jaar 1600 tot nu. Meer zaken voor deze vrijdag 2 oktober. In Utrecht vindt het Gouden Kalverengala plaats. Gouden Kalverengala, dat is de uitreiking van de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. Dit geldt dan voor films, series, documentaires en digitale cultuur. Het gaat om de 46e editie van het Nederlands Filmfestival. En we gaan kijken wie daar mee naar huis gaat, hè, met die dingen. Dat is de prijs. Dat wil je winnen. Nou ja, goed, als de televisiemaker dan natuurlijk, hè, filmmaker. Meer te doen voor deze vrijdag 2 oktober. Er wordt veel gesproken over de voetbalwedstrijd gisteren. Oranje tegen Griekenland. Uiteindelijk werd het gelukkig nog een 2-2. Oranje dat gewoon niet al te best voetbalde. Nou, moeten we heel eerlijk zijn. De arbitrage hadden we ook niet helemaal mee, hè, de scheidsrechters. Dat vind ik ook altijd een hele stomme smoes, maar... Er is een doelpunt, ja, twee uiteindelijk hoor. Maar één daarvan was wel heel erg discutabel, was hij afgekeurd. Maar goed, hè, so be it. Daar kun je zelf weinig aan veranderen. Het is gelukkig nog 2-2 geworden. In plaats van een nederlaag van 2-1. Komende zondag, dan spelen we nog een keer. Dan in Eindhoven, een thuiswedstrijd. Dan wordt er gespeeld tegen Servië. Goed, kunnen wij naar het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. Twee liedjes die we tegenover elkaar hebben staan. Twee keer van de Nieuw Voor vandaag. Keuze A is deze ochtend voor Ademloos.

0: Laske jongen, hey, dat gouden kalf, hè, waar ga je het net over hebben? Ja. Staat dat ook op die boeren- en boerinnenkalender?
1: Nee, dat zou mooi zijn.
0: Hey.
1: Daar staan veel interessantere dingen op, Jan. Keuze A deze ochtend voor Ademloos van de Nieuw Voor. B voor halverwege Amsterdam en Bremershaven. Welke van de twee mag het zijn?
2: Oké! Okay.

Kanters. Het leven is een kermis op de vrijdagmorgen. Dat bedoel ik. Het is bijna 7:30. Tijd voor het keuzemoment van deze vrijdagochtend. We hebben twee liedjes van De Nieuw Voor tegenover elkaar staan. Keuze A deze ochtend voor Ademloos en B voor Halverwege Amsterdam en Bremershaven. Aan jou dus de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Mag je doorsturen via de app van Radio NL, tekst of een audio-appie met daarin de muzikale voorkeur. Laten we je ze nog even één keer horen. Gaan we daarna ook direct door de lijst met stemmen heen. Dus mocht je nog niks hebben achtergelaten, nou ja goed, ik wil de druk niet opvoeren, maar dan is dit wel je moment. Aatje voor Ademloos.

0: Keuze B is deze ochtend voor halverwege Amsterdam en Bremershaven.
1: Halverwege Amsterdam en Bremershaven moest ik mijn truck aan de kant laten staan.
2: Hey, goedemorgen Lars.
0: Henk.
2: Tussen Amsterdam en Bremershaven natuurlijk een beetje. Ahoy.
0: Staat genoteerd, dankjewel hè. Gaan we eens verder kijken wat het mag gaan worden vandaag. Keuze B deze ochtend voor Tijn vanuit Borger. Beetje voor Ronnie, zegt Ron uit Lutjebroek. En dan heb je vanuit Sprangkapelle Erik, goedemorgen.
3: Laske, doe maar een beetje jongen vandaag.
0: You, Marco uit Brezant, goedemorgen.
4: Goedemorgen, doe maar een beetje. Groetjes aan de padvinders.
0: Aan de padvinders, precies. Een beetje voor Daan vanuit Klazina Veen. Karin uit Halle, die gaat voor keuze B vandaag. Dan is het een A'tje voor Mark uit Asten. Volkert vanuit Kaatsheuvel, een A'tje voor mij. B voor William uit Serenberg. Een B voor Steven uit Puttershoek. Keuze B voor Arnie uit Bovenkarspol. Keuze B voor Brenda uit Wochnum. Dikke vette B, zegt Herman vanuit Buurmalsen. Jaco uit Papendrecht, goedemorgen.
5: Goedemorgen Lars. Ik kies vandaag voor een beetje.
0: B voor Dennis uit Rukven. Een beetje voor Leon uit Uithuizermeden. Keuze B voor Jolanda vanuit Almost. Een B voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Audio-appie vanuit Apkoude. Leo, goedemorgen.
6: Koffiebaas in de morgen.
0: Hey.
6: Goedemorgen Lassie. Morgen. We gaan voor een B, jongen. We gaan voor een B. Fijn weekend.
0: Dat lijkt het ook wel een beetje te worden, geloof ik. Dankjewel. Ook een fijn weekend. Pierre uit Klundert, die gaat voor keuze B. Een beetje voor Olaf vanuit Grote Gas. Pieter uit Zomeren. Keuze B voor mij. B voor Michel uit Raalte. Rob het Boven Leeuwen. Keuze B. En de laatste is voor Arjan.
7: B, Lassie. B. Jij.

0: Jazz horen. De nieuw voor halverwege Amsterdam en Bremerhaven. Bijna 19:30. Nieuws weer verkeer is onderweg. En zometeen voor een van de laatste keren de Hollandse nieuwe van deze week. Gisby. Die draagt de titel vol trots. Tenminste, dat kunnen we ons voorstellen. Fort Sierra gaan we straks voor je draaien. Eventjes lekker wakker worden met de koe.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wat is dit heerlijk.
3: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
2: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
3: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
2: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
3: Ja.
1: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
5: Ik heb een toeter op een waterscooter. Waarmee toeter ik nou ja.
1: Radio NL.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
9: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Onderweg op de A28? Stop dan bij restaurant De Lichtmis. Voor koffie, lunch, een warme maaltijd of een heerlijke pannenkoek. Ook het adres voor uw zakelijke bijeenkomst of feest. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij. Kijk op delichtmis.nl.
11: Zo, klus klaar?
12: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
11: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
12: Hoe dan?
11: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
12: Mag wat kosten zeker?
11: Nou, 15 euro per maand.
12: Echt? Hoe heet het?
11: Ik app het je wel even.
12: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
13: Energieprijzen zijn hoog. Profiteer nu van de laagste prijs bij Kuiper Koekangen. Met de allergrootste voorraad houtpellets van het noorden grijp je bij Kuiper Koekangen nooit mis. Keuze uit vele soorten en wij bezorgen eventueel ook aan huis. Wees prijsstijgingen voor en bestel nu. Kijk voor onze aanbiedingen op kuiper-koekangen.nl. Want je weet het, Kuiper heeft het.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar $9,95 op vitapro.nl.
25: Charm
0: met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Vanochtend is er wat mist aanwezig. Daarvoor geldt ook code geel in het noordoosten van het land. Maar mist trekt weg en maakt dan zometeen ruimte voor de zon. Het is vrijwel overal droog vandaag. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden. Morgen opnieuw zonnetje wolkje weer met dan opnieuw 19 tot 22 graden. Goed, gaan we naar het nieuws van 7:30. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters kunnen bij zeker 6 sportbonden niet zomaar meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of rugbywedstrijden. Pointer ontdekte dat ze medische keuringen moeten ondergaan of eerst toestemming moeten vragen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en het oosten van de stad getroffen. Ook een flat werd geraakt en daar zou zeker 1 dode zijn gevallen. En het was afgelopen zomer record warm in Europa, heeft klimaatdienst Copernicus uitgerekend. Iets meer dan de helft van de Europeanen had last van zeer sterke hittestress, ofwel gevoelstemperaturen van 38 graden of hoger.
4: Oké dan, dankjewel. Dan hebben we deze ochtend Erwin de Hart. Ja, kan je zelf ook niet zo doen natuurlijk. Ja. Bij de ANWB, nee. Goedemorgen.
25: Goedemorgen, ja, ik moest die toch zijn, dus ik denk ik ga de files even lezen. A9 Amstelveen richting Alkmaar, 5 kilometer file tussen Uitgeest en Knoop het Kooimeer. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. 20 minuten is de vertraging. Op de A28 Zwolle richting Assen, een hoop schade daar bij afrit Ruinen aan de weg. Na een ongeluk met een auto en een vrachtwagen, 4 kilometer file, kwartier vertraging. En er zijn werkzaamheden in het Westland en daardoor op de N223 Hoek van Holland richting Delft. De file bij de A4, 2 kilometer. Dan de flitsers. Ik ben benieuwd. Even kijken hoor. De A1 Amersfoort-Hengelo, hectometerpaal 84,8. De A4 Rotterdam-Amsterdam 47,5. En de A6 Lelystad-Muiden 62,
4: ja, goh, 3 denk ik. 3?
25: Ja. 3 is goed.
4: Nou ja, zeg.
25: Doet je niet zo heel veel.
4: Nee, ja. Nou, ik sta een beetje met mijn mond vol tanden. Dat is gelukkig.
25: Paf.
4: Ja, anders had ik een kunstgebied nodig natuurlijk.
2: Radio NL.
3: Deze week
2: is Ford Sierra van Gisby de Hollandse nieuwe.

0: Gatsby deze week, de Hollandse nieuwe Forchera. Tot en met zondagavond mag je de titel gaan dragen. Daarna wordt het stokje overgedragen. En later deze morgen hoor je aan wie. En dan mag je zelf beslissen of het verdiend is, ja of nee natuurlijk. Hè, want het blijft een eigen smaak.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ik heb in de wandelgangen iets opgevangen. Ik zeg ja. Ja, gaaf. Leuk. Eerst eventjes andere zaken. Iets waar we genoeg over kunnen vertellen. Namelijk het dobbelspel van de vrijdagmorgen. Het is 7:50. En dat betekent dat het daar weer tijd voor is. We gaan even de lijst met mogelijkheden bij langs. Daarna gaan we dobbelen. Kijken welke categorie we mogen gaan aantijgen vandaag. Hey, welke we een liedje mee mogen gaan verzinnen. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over vroeger. 2 is categorie slapen. 3 gaat voor vakantieliedjes. Nummer 4, dat is een mooie. Activiteiten die niet naast het zwembad mogen. Hè? Waarvoor word je toegefloten? 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter M. En die M die staat al heel erg lang vast op het dobbelspel. Maar dat komt ook omdat we nummer 6 niet gooien natuurlijk. Daar hebben we weinig zeggenschap over. Even kijken wat het wordt hoor, gaan we. Hij tolt nog even na, dus het is nog even onduidelijk wat het zal gaan worden. Nou, in elk geval geen 6, dus die letter M die blijft nog wel eventjes staan. Sowieso tot maandag. Het is nummer 2 geworden vandaag. Ach. Oogjes dicht en snaveltjes toe. We gaan op zoek naar Lee.

0: Chris Schuurmans en Als ik haar zie, daarvoor Stef Wekkel, René Karst. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Hele goede morgen, vrijdag vandaag. En we zijn bezig met het dobbelspel van deze vrijdagmorgen. Deze dag zijn we op zoek naar liedjes in de categorie slapen. De meest creatieve, die pikken we er eventjes uit. Dus even zien wat er zo al is binnengekomen via de app van Radio NL. Nou, het duurde niet heel erg lang, toen zagen we Hepie en Hepie binnenkomen. Ja, niet echt natuurlijk, maar... binnen. Onder andere door Mark uit Asten. Hè, die vroeg om ik lig op mijn kussen stil te dromen. Ja. Meer suggesties in de categorie slapen. Koos Alberts.
1: Ik slaap vanavond op de bank, schat.
0: Ja, tuurlijk.
1: Deze keer krijg jij geen gelijk.
0: Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Thomas, die gaat voor een liedje van Mark Bens. Ik slaap met jouw pyjama aan. Keren zagen we het liedje Dromenland van Mieke voorbij komen.
2: Dromenland, wonder boven wonderland.
0: Gaan even bellen met Buddy.
2: Het is fijn voor groot en klein om hier te zijn.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hey, Buddy, goedemorgen, alles goed?
3: Goedemorgen, jongen. Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Ja, lekker man. Een weekend staat voor de deur. Heb je nog leuke plannen voor de komende dagen?
3: Vanavond een feestje. Het weekend rustig aan, hè?
0: Ja, nou, dat is aan bijkomen van vanavond, neem ik aan.
3: Nee, joh, dat hebben we niet meer nodig.
0: Je zou toch zeggen, Marine, hoe ouder je wordt, hoe langer je moet herstellen. Maar dat werkt niet zo bij jou.
3: Ja, of beter getraind, dat kan ook, hè?
0: Wat zei je?
3: Beter getraind.
0: Je bent getraind. Oh, ja, zeg dat dan. Hé, hey, Buddy, we zoeken liedjes in de categorie slapen. Wat mag het zijn voor deze vrijdagmorgen?
3: Ja, ik had er twee, hè?
0: Ja.
3: Ik wil slapen met Jan Smit en Glenn Faria. Ja. Dat lijkt me wat een mooie.
0: Die heb ik niet voor je klaarstaan. Ja, dat, je stuurt eerst een liedje in en dan vervolgens wil je toch wat anders horen.
3: Ja, dat doen die anderen maar.
0: Ja, nee, nou ja, goed, nou mag je de keuze maken. Worden het de drie A's, worden het toch Jan en Glenn?
3: Dan doen we de drie A's maar, helaas.
0: Ik heb net Jan Smit klaargesleept. Wacht even hoor. Zo, ja. Lekker rommelig, Buddy.
3: Heel goed, jongen. Goeie vrijdag.
0: Ja, fijne vrijdag. Ik hoop dat hij vanavond wat soepeler verloopt dan deze morgen.
3: Het gaat vast goed komen. Dankjewel.

0: All-Stars Band. Zagen we ook een paar keer. Dag Jannes van Samantha Steenwijk, Wolter Kroes. Hè, die ambiëren volgens mij nog steeds gewoon een beetje een carrière als groenteboer. Sla, wat heb je? Ja. Slapen doen we s'nachts in het dobbelspel. Kees en Marjan, een slaapzak en twee gitaren, zegt Appie vanuit Steenwijk. Marcel uit Bergentijn, die gaat voor Weltrusten, kleine jongen. Dat is ook een erg mooi liedje. Hazes en Paul de Leeuw met Droomland, zegt Kevin vanuit Pijzen. De pil in brand, zegt Ronnie vanuit Meel. Slaapkop van Romy, zegt Gerrit uit Almelo. En toen zagen we daar in één keer John West, Monk en Billy Dans. Leven, nou, dat is hip, hoor.
1: Leven, voor altijd bij jou zijn. Jouw warmte, het verwarme, dat gevoel, dat is zo fijn.
0: Dit liedje werd aangevraagd door Jolanda. Jolanda kent haar klassiekers.
1: We zaten samen aan de wijn.
0: U dacht eventjes aan een beetje schuur op de vroege morgen, volgens mij. Want dat past hier wel bij, dacht ik. Goed, Timo aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Morgen wat.
0: Morgen. Uitgeslapen?
2: Ja, ja, zeker. Dan gaan we aan het werk, hè.
0: Lekker, man. Wat mag je doen vandaag, Timo?
2: Het logistieke proces bij een bandenrolleerbedrijf.
0: En dan is het hoe laat weekend voor jou? Uurtje of vier?
2: Half vijf.
0: Half vijf, kijk eens. En dan is ook het complete magazijn weer schoongeveegd, toch?
2: Ja. Dan gaat het dopje er weer af.
0: Gaat de doppie eraf. Hey Timo, we zoeken liedjes voor het dobbelspel van vandaag in de categorie slapen. Wat mag het zijn?
2: Ja, wakker worden van Jeffrey Schenk en Suzanne Reus.
0: Ja, het leek me wel mooi om hiermee af te sluiten dan voor het dobbelspel.
2: Dat dacht ik ook.
0: Hey, dankjewel Timo en een fijn weekend.
2: Yes, werk ze.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Mensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Dat werkt wel.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
2: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
8: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
9: Nu 111 fietsenolie tankstations.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker.
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Honderden bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn. Maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. En dan het weer van Weer Online. Eerst soms nog dichte mist. In het noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
3: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.

0: vond het echt leuk, papa en mama.
1: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzendalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van €20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag 4, zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
2: Kooiboy en Indianen in Coevorden. En binnenkort ook in Hogeveen. Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar €100. Of 20 liter voor maar €50. Inclusief BTW.
3: De prijzen vallen mee. Bij Horeca JNP.
2: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Een hele goede morgen. Het is 7:07 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, Erwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, er komt nog mist voor in het hele land, met uitzondering van Zeeland en Limburg. Op de ANWB... Zo, hallo.
8: Hoi.
9: Het schiet me echt, het doet me iets. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en Knoop het Kooimeer 6 kilometer file door een ongeluk, 25 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Dat betekent nu al een half uur vertraging tussen Schiedam Noord en Knoop het Terbrechtseplein. Omrijden via de Benelux tunnel, via de A4, A15 en de A16. Op de A28 Zwolle Assen nog steeds opruimen geblazen na een ongeluk bij afrit Ruinen, 10 minuten extra. Dan flitsers. Even kijken hoor. De A12 Arnhem-Utrecht, hectometerpaal 75,0. De A27 Almere-Utrecht 108,1. En dan de A28 Assen richting Zwolle 160,4. Nee. Nou, je hebt het maar één keer gewonnen. Tot nu toe. Dus,
8: maar wat is het wel?
9: Nog één kans. Oh. Ja, dat is 7 natuurlijk.
8: Oh, ik zit er niet meer dan een kilometer naast.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Naast Van Dijk.
8: Met muziek van Antoon onderweg. En deze ochtend in de studio Raymond Hermans met live muziek.
10: Dit is de muziek van

0: Antoon, zojuist bij Radio NL en de enige op de vrijdagochtend, 12 over 8. Goedemorgen, 2 oktober vandaag, de vrolijke vrijdag. Het weekend staat weer voor de boeg en we nemen je even gauw mee naar het nieuws van vandaag. Door de opgelopen brandstofprijzen is de inflatie de afgelopen maand weer iets hoger uitgevallen. Het inflatiegetal staat op 3,4%. Dat blijkt uit de eerste CBS-raming over de maand september. In augustus ging het nog om een stijging van 3,3%. Slechts 3,3 in plaats van 3,4. Dat zien we dan ten opzichte van een jaar eerder. Inflatiegetallen worden dan kenbaar gemaakt op de dingen die je dagelijks nodig bent. Hè? Gewoon je echt je behoeftes die je uit de supermarkt haalt. Maar dus ook de brandstofprijzen. Geinig dingetje. In België, hè, daar onderzoeken ze natuurlijk ook wat het inflatiegetal is. Daar is ook de prijs van een reep chocola meegenomen in de inflatiegetallen. Dat doen ze al jaar en dag, want dat is daar een eerste levensbehoefte. Meer dingen dan op deze 2e van oktober. Het gaat vandaag over de televisie. Dat is namelijk jarig. 75 jaar Nederlandse tv. Nou zeg. Misschien herinnert u het zich nog. Het was 2 oktober 1951 dat de allereerste televisieuitzendingen in Nederland daar was. Er stonden toen nog maar zo'n 500 tv-toestellen in het land. Waaronder in etalages. Dus mensen stonden voor de winkel door het raam naar de televisie te kijken. De uitzending duurde 1,5 uur. Dat is tegenwoordig ook niet meer voor te stellen. Ik kwam toen live uit een studio in Bussum. Eens even kijken hoe dat klonk bij de NOS.
1: Op het dorpje Lopik aan de Lek worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisiezendmast.
0: Wat praten ze daar ook dan nog zo netjes, hè? Nou, het ontvangst dat liet zich soms nog wel een beetje aan de wensen over. Maar volgens het Polygoonjournaal van destijds was dat maar goed ook.
2: Aan de samenwerking op hoog niveau tussen voetbal en televisie danken we dat we bij de laatste wedstrijd tegen België in onze huiskamer soms op meer dan 100 kilometer afstand niet hoefden te zien hoe Nederland verloor.
0: Ja. Goed zeg. 75 jaar televisie. Goed. Andere zaken. Het is geen tv natuurlijk. Het is radio. Deze ochtend te gast in de studio Raymond Hermans. Raymond, goedemorgen.
3: Ja, hele goedemorgen.
0: Mooi dat je er bent. Fijn dat je er bent.
3: Vind ik ook.
0: Kerstverse papa.
3: Ja.
0: Hoe is dat nou?
3: Nou, dat is het, alle clichés zijn helemaal waar.
0: Ja, echt?
3: Geweldig.
0: Ja.
3: Het mooiste wat je kan overkomen, denk ik.
0: Ja, ik geloof je direct. Het is mij niet overkomen, maar dit is jouw eerste, hè?
3: Ja, zeker weten. En ik was op... Maar ik was er altijd een beetje nuchter over, weet je wel. Van ja, oké, okay, maar ja,
0: het zal wel.
3: Vanaf het moment dat het op de buik van mama werd gelegd... was ik helemaal om en verliefd. En echt super.
0: Ja, en de tijd daarnaartoe, dat lijkt me natuurlijk ook wel een spannende tijd.
3: Zeker.
0: Je gaat dingen regelen, maar ook eventjes. Kijk, het moet ook te combineren zijn met je werk, hè? Want heel veel dingen hebben natuurlijk hun verlof. Maar jij staat gewoon nog steeds overal op het podium, zeg maar.
3: Ja, nou, en ik moet zeggen, even denken, de tijd vliegt, maar... ze is vorige week maandag geboren. En de zondag daarvoor, toen heb ik nog lekker op de bühne gestaan. En we zeiden altijd voor de gekheid, joh, als ze lekker mij het weekend laat uitzingen, kunnen we zondagnacht beginnen. Hè, met alle weeën en toestanden. Ja. En dan kan het eigenlijk ergens maandag worden geboren.
0: En het is ook zo gegaan.
3: En het is exact zo gegaan. En dan kan ik de vrijdag erop weer lekker de bühne op.
0: Maar ja. je moet kan ik weer aan het werk. Ja, maar je moet toch een scenario hebben gehad waar je rekening mee hield. Van ja, goh, zo meteen sta ik op het podium. Dan wordt het gebeld.
3: Dat was eigenlijk wel het meest voor de hand liggende scenario. En ik moest de weekenden ervoor nog best ver weg. Ik weet even niet uit mijn hoofd waar naartoe. Maar toch naar het noorden van het land en het oosten van het land. Dus ik dacht van ja, dan zitten we zo 2,5 uur van huis verwijderd.
0: Lijkt me ook spannend hoor.
3: We gaan maar van huis en we zien het wel. Dat is dus niet gebeurd. Maar dat is wel spannende tijd inderdaad. Maar het is wel echt... de geboorte was mooi en het gaat goed. Dus ik heb er eigenlijk bijna geen woorden voor. Zoveel liefde voor een kindje, voor onze dochter.
0: Nou ja, goed, het is je gegund. Papa Hermans.
3: Ja, dankjewel, mooi.
0: Hey, eventjes vooruitkijken, want je bent hier uiteraard eigenlijk met twee redenen. Dat is je nieuwe plaat, is nu eventjes uit.
3: Oh, ik dacht voor de koffie.
0: En voor de koffie, dat is reden nummer 2 natuurlijk. En je staat binnenkort met je eigen concert in Evenaar.
3: Ja, zeker weten. In leuk. Eindhoven. Met een live band, alles erop en eraan. Leuke gastartiesten, dus spannend.
0: Spannend,
3: precies. Kan ik over één maandje, 1 november. Dus ja, we gaan het meemaken.
0: Leuk, wil ik het zo meteen nog even over hebben.

Goedemorgen. Zoals gezegd is deze ochtend Remel Hermans live in de studio met live muziek. Dat gaan we zo meteen horen. Nog even een klassiekertje uit opa's kast zo meteen van Ben Lansing. Na Viva Holiday, Franzi Bauer gaan we voor je draaien. Nou hé, om de vrolijke vrijdag even lekker mee te beginnen.

0: En voor de oude van Ben Lanzink, het meisje van mijn dromen. Daarvoor Viva Holiday, Fransie Bauer. Raymond Hermans deze ochtend te gast in de studio. Goedemorgen.
1: Gezellig, goedemorgen.
0: Nog een maandje, hè, dan is het daar, de FNR.
1: Yes.
0: Dat is, ik schets net even het voorbeeld. Het is een beetje alsof een Amsterdammer die voetbalt een keer in de arena wil staan. Is dat dan ook een beetje voor jou zo met de FNR? Want dat is toch...
1: Maar dan net iets kleiner, zeg maar.
0: Ja, nee, qua formaat. Nee, maar als in de plaats, daar wil je een keer opgetreden.
1: Ja, nee, zeker bij ons in Brabant. Dat is gewoon hartstikke top. En ja, je hebt een aantal mooie zalen, waaronder de FNA. Dus dat is gewoon super om daar in te mogen staan.
0: En daarna doe je het Philips Stadion.
1: Dat zou een klein mooi opstapje zijn, inderdaad. Dan heb je een mooi trapje, hè?
0: Leuk zeg. Live met Bent over een weekje of vier. Dat lijkt me ook spannend.
1: Ja, zeker. Kijk, heel eerlijk gezegd, wij treden natuurlijk 99% van de tijd op met band. En nu met Bent. En niet met de minste Bent, samen met de Mickey Visser Band. Dus dat zijn alleen maar toppers. En ja, dat is toch, hè, als muzikant, artiest zijn, het toch wel het mooiste om te doen. Hè. Ik heb een paar keer zo met Bent gespeeld. Ja, dat live, dat swingt van links naar rechts. Dat swingt de pan uit. Dus.
0: In hoeverre is dat dan anders? Want je moet natuurlijk wel samengesteld zijn of op elkaar afgesteld zijn. Als je dat niet bent, dan gaat het heel stroef juist, lijkt mij. En als je dat dan voor de eerste keer doet... Ja, ik weet niet dat je zenuwachtig wil maken.
1: Wij zijn allemaal goed, hè?
0: Steengoed.
1: Ja, lekker een paar keer repeteren en dan valt het wel op zijn plek. Ja. Dus, ja, kijk, ik zing die liedjes al jaren en die band die speelt ook dag in dag uit muziek. En als het op de basis samenkomt, dan geloof ik daarin dat dat helemaal goed komt.
0: Nu niet met band, maar inderdaad met band. Mag ik je uitnodigen?
1: Oh ja, leuk, zeker.
0: Welke ga je als eerste doen?
1: Mijn favoriet.
0: Dat is toevallig ook mijn favoriet, dus dat is
1: mooi.
0: Goed op elkaar afgestemd. RadioNL.tv, dat is de plek waar je deze morgen mag gaan zijn. Mocht je een handje over hebben, dan kun je live meekijken naar het podium, naar het live optreden van deze vrijdagmorgen. Raymond Hermans, die is hier in de studio. En we gaan hem nu dus horen met mijn favoriet.

live hier in de studio, Raymond Hermans. En je hoorde hem met mijn favoriet goed nieuws. We zijn nog niet van hem af. Tot 9 uur is hij hier bij ons met onder andere nog zijn nieuwste single. Dat straks. Eerst muziek van Nelis.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Dan ga je op zoek naar pallets?
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
8: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Bij Hal18.nl zit je goed. De webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Onze winkel naast de boerderijautomaten is geopend op vrijdag tussen 10 en 5 uur en op zaterdag tussen 9 en 1 uur. Kalverhouderij Groen, Ommer Kanaal 27, Dedemsvaart.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
14: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
13: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
15: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
19: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
20: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
20: Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht.
22: Vandaag op zich wel een mooie dag. We beginnen wat mistig, maar dat trekt gauw weg en dan krijgen we zo meteen een zonnestraal. Het is vrijwel overal droog vandaag. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met zon en wolken en dezelfde temperaturen. Goed, gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Twee dodelijke ongelukken met auto's vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder en in het Overijsselse Oldenzaal werd een fietser doodgereden. De oorzaak van de ongelukken is nog niet bekend. Bij zeker 6 sportbonden is het voor trans- of non-binaire mensen moeilijk om mee te mogen doen. Volgens Pointer zijn er in onder meer het amateurvoetbal, rugby en wielrennen drempels. Bij wielrennen is een medische keuring verplicht. En Max Verstappen maakte indruk tijdens de eerste training van de Grote Prijs van Bahrein. Hij reed de snelste tijd voor George Russell. De race is van Bahrein uitgeweken naar Maleisië onder oorlog in het Midden-Oosten.
22: Van de week las ik nog een artikeltje over Max Verstappen. Dat was, ik wil toch in elk geval een keer winnen dit seizoen. Nou, dat lijkt me toch wel een ding waar je dan voor aan het strijden bent. Iets over...

0: Nou, het valt mee op de A1 de Amsterdam Amersfoort bij Hoevelaken. Daar staat helemaal geen file. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij Leende. Ook geen file. Wel degelijk file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Den Hoorn 4 kilometer. 10 minuten is de vertraging. En dat komt door werkzaamheden op de N211. Ook daardoor op de N223 een file richting Delft bij de A4. Een kwartier vertraging. Dan de flitsers. A13 Den Haag richting Rotterdam. Hectometerpaal 5,8. A27 Breda-Gorkum 31,1. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij hectometerpaal 14,6.
1: 5.
2: Ah, ik zat in de buurt, hè.
0: Fijn weekend.
1: Fijn weekend. Ja.

deze morgen Raymond Hermans live in de studio. En nu eerst op de vrolijke vrijdag Justin de Wild met zijn Cheerio.

0: Goedemorgen, ik vertrouw je niet meer. Daarvoor Justin de Wild en Centurio.
1: Ben je jaloers, Raymond?
2: Op wie?
1: Op zo'n liedje als Centurio. Dat je denkt van, die had ik wel even willen hebben dit jaar.
2: Nee, niet jaloers. Ik vind het, ik denk dat je dat altijd wel wilt. Zo'n liedje à la, dat kaliber. Maar niet jaloers. Ik vind ook Justin een topper. En weet je, dan moet je zelf beter je best doen, hè? Als je liedje, alleen als je hard werkt en goed je best doet en een beetje geluk erbij, dan heb je kans op een hit. Ja, ik heb dat 10 jaar geleden dan in een iets kleinere vorm met mijn favoriet gehad. En nu is de tijd helemaal anders.
1: Kan je wel wat langer op teren dan natuurlijk.
2: Zeker. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dat liedje nu... Maar als ik dat niet zou zingen, dan is mijn optreden niet compleet voor de mensen. Dus,
1: heb je het een keer gedaan? Want natuurlijk, je denkt de hele dag... het is natuurlijk jouw beroep. Je denkt, wat ga ik doen? Ga ik wat anders doen? Je denkt op een gegeven moment wel van... als ik daar maar 30 minuten mag staan... Dan moet dat ene liedje wel en dat andere liedje niet. Dat is een moeilijke keuze.
2: Ja, maar het liefste favoriet... Dubbel. Beginnen en eindigen.
1: Ja,
2: nee,
1: goed.
2: Nee, ik zing niet altijd. En weet je wat het is? Een hit... Of zo'n hit, dat overkomt je ook. Dat kun je ook niet plannen, dat kun je ook niet creëren, kun je niet maken. Dat is alleen maar mooi. En ik vind het alleen maar mooi dat de Hollandse muziek nu zo extreem leeft. Ik bedoel, dat wordt alleen maar meer en meer. Dus
1: Jij treedt overal op. Met overal heb ik het nog net niet over uitvaarten. Maar verder sta je wel overal. Bruiloften, tentfeesten, dat maakt allemaal niet uit. Wat vind je nou het moeilijkst?
2: Het moeilijkst?
1: Ja.
2: Ik vind het moeilijkst. Dat maak ik niet vaak meer mee. Maar je hebt wel eens een feesttent. Dat de mensen staan en dan denken van ja.
1: Ja, wie is dan die kleine jongen daar op het podium?
2: Wat moet ik ermee? Of als mensen helemaal lazarus zijn. Hè, en, als je na 12 optreedt. Dat vind ik dan moeilijk. Want ik ben wel zo iemand. Ja, ik maak muziek omdat ik het echt leuk vind. En het mijn passie is. Dus een klein beetje waardering is dan wel eens leuk, weet je wel.
1: Ja, maar wat doe je dan? Want je gaat er ook niet op het podium staan van... jongens, even... Chop chop, toe even, gas geven.
2: Ja, dan is het maar zo, weet je wel.
1: Dan zing je tijd
2: uit. Maar dat maak ik gelukkig niet vaak mee. Ik bedoel, de meeste plekken waar ik kom is het lekker feest. Dan wordt je muziek zwaar gewaardeerd. En tegenwoordig met het liedje dat ik heb gemaakt... op bruiloft en ceremonies. Dat zijn toch wel een van de mooiste dingen die je kunt doen. Ja. Daar is de waardering alom. Ja.
1: Mag ik je voor de tweede keer uitnodigen naar het podium?
2: Tuurlijk.
1: Wat ga je nu voor ons zingen?
2: Ja, over een gezellig liedje gesproken. Maximaal.
1: Kijk,
2: daar gaan we.
1: Super zeg. Deze ochtend Raymond Hermans bij ons in de studio. Hij is onderweg richting het podium. En dat kan je zien op radio.nl.tv.

15 natuurlijk. Raymond Hermans hier deze ochtend live in de studio van Radio NL. Met zometeen zijn nieuwste liedje. Ons pakken ze niet. Ga je live horen. Na Guus Meeuwis en Vakant. Want verliefd zijn is

0: jongens, want verliefd zijn is veel leuker. Raymond Hermans deze ochtend in de studio. Goedemorgen.
1: Ja.
0: Twee liedjes zitten er alweer op. En we hebben nog één van je te goed zometeen.
1: Zeker weten.
0: Dat is de nieuwste. Ons pakken ze niet. Doet het goed?
1: Zeker weten, ja. Ik moet zeggen, ik deed hem al een paar weken voordat ik hem zou releasen. Deed ik hem al in het land. En meteen hand in de lucht, polonaise, alles op en eraan. Dus ja, dat is leuk.
0: Toch bijzonder, hè, dat er zo gauw in zit. Hand in de lucht en polonaise. Dat hoort er gewoon op een of andere manier een beetje bij of zo.
1: Ja, kijk, dat is ook iets feestelijkere muziek. Dus dat is wel leuk als dat dan ook natuurlijk direct een feestje wordt. Maar ja, het is altijd maar afwachten, hè, met nieuwe muziek.
0: En nu zit jij over 4 maanden in de Evenaar voor je eigen concert.
1: 3 weken.
0: Of 4 weken, zeg maanden.
1: Sorry. Ja, maakt niet uit. Maar voor dat mensen niet over 4 maanden daar waar die Evenaar staan, dan hij is er niet.
0: Hey, jammer. Ja, nee, maar hoe breng je dat feest dan over met band? Want dat is dan toch dat is wat lastiger. Je zit natuurlijk wel met een goede band. Alleen, ja, dat is dan toch anders dan een band, hè, waar je normaal gesproken over heen zit. Dat knalt er direct in. En zo'n band moet toch wel even gas geven.
1: Ja, ja, dat was ook de opdracht inderdaad. Maak het wel meteen feestelijk en knal erin. En, dus ja, dat is dus natuurlijk nog maar eventjes op basis van vertrouwen. Maar ik vertrouw die gasten wel. Ik bedoel, meteen alles, ja, alles op en eraan. En kijk, weet je, het is wel zo'n concert. Dat is natuurlijk een beetje rustige muziek, daar lekker feestmuziek. Dus ik denk wel, als de band dan eenmaal feest gaat geven, dat het dan wel ook volle gas gaat.
0: En, weet je al met welk liedje je gaat beginnen?
1: Ja, dat is toch wel mijn favoriet.
0: Ja.
1: Daar heb ik toch wel alles aan te danken tot nu toe.
0: En dat is de afsluiter natuurlijk, hè? Want je doet het 2 keer.
1: Dat is maar de vraag natuurlijk. Ik zou niet alles weggeven. Nee, maar daar ben ik super trots op, dat liedje. Dus dat moet wel hoog gehouden worden.
0: Wanneer ga je voor de eerste keer echt repeteren? Zeg maar dat iedereen bij elkaar is?
1: Kijk, over 2 weken.
0: Dus
1: dat is allemaal wel kort voor een concert natuurlijk. Dus we gaan het meemaken.
0: En dan heeft papa Hermans het eventjes druk.
1: Ja, papi heeft het druk, ja.
0: Ja,
1: papi stond afgelopen weekend ook weer meteen op de bühne. Dus, maar ik moet heel goed zeggen, ze slaapt al lekker lang in de nacht. Dus papi heeft nog geen last van gebroken nachten. Althans, ja, nu wel. Nu ik zo vroeg naar de radio moet, dan wel.
0: Oh ja, sorry. Excuses.
1: Met alle liefde.
0: Nee, maar heb je daar... Je moet er wel rekening mee houden natuurlijk, hè? Dat, als het dan zo meteen richting het concert in een slapeloze nachten gaat, dan...
1: Dan heb ik het zwaar inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Maar ja, goed. Ik moet je wel eerlijk zeggen, Lars. Zo'n kindje, dat maakt je wel een ander mens. En dat geeft toch wel weer een nieuwe energie.
0: Je ziet er ook een stuk volwassener uit ten opzichte van een half jaar terug.
1: Niet normaal, hè? Baardgroei, rimpels erbij.
0: Ja, vooral die rimpels en die wallen. Nee, goed. Voor de laatste keer naar het podium. Ons pakken ze niet. Daar sluiten we mee af. Mag ik je bedanken voor je komst?
1: Jullie bedankt.
0: En dan gaan we nog 1 keer naar je luisteren.
1: Zeker weten.
0: RadioNL.tv, dat is dus de plek waar je kan en mag zijn voor het laatste optreden van Raymond hier deze vrijdagmorgen in het ochtendprogramma. Denk je van, ja, god, op terugkijken, dat kan ik veel beter doen. Dan kan dat uiteraard ook nog later vandaag. Want de liedjes, de live liedjes, die komen uiteraard gewoon online te staan. En dat is dan te vinden via de bekende wegen. Als afsluiter voor het ochtendprogramma van deze vrijdagmorgen, Raymond Hermans en Ons pakken ze niet.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
8: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Yes, get los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest band, das Tirol Team. Lange biertafels, braadwoest. Ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 7:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Twee dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapte mee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10:00. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Het is feest. Mesken BV's Mulde bestaat 75 jaar. Een vertrouwde naam en veelzijdig in techniek. Dat is Mesken BV. Vier ook ons jubileum mee. Iedereen is welkom op onze open dag op zaterdag 3 oktober tussen 10 en 3 uur. Mesken BV. Al 75 jaar.
19: Bendyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
16: Wij hebben per direct plaats voor medewerkers in de binnen- en buitendienst. Belangstelling? Loop dan zeker even binnen tijdens onze open dag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is welkom. Mesken-bv.nl.
22: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
23: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
22: Altijd snel geleverd.
24: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
25: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
23: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
26: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
27: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
26: Beren goed, thanks Bo.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: En actie Olifant.
28: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is 6 minuutjes over 9. Hartelijk goedemorgen op deze vrijdagochtend. Dit is Werk en Uitvoering tot aan 12 uur. We hebben het verkeer voor je en dat wordt gemeld door Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
30: Goedemorgen, hier is de ANWB met de gratis verkeersinformatie.
1: Ook dat nog.
30: Ja, want zo zijn we dan ook wel weer.
1: Ja.
30: Even kijken. Er zijn ook wat files op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Den Hoorn 3 kilometer file. Door werkzaamheden op de N211. Daardoor ook file op de N223 richting Delft. Tussen De Lier en de A4. Dat ruimt 25 minuten extra, dat wel. A27 Almere richting Utrecht. De enige file op de snelweg. Tussen afritten Almere Haven en Eemnes 6 kilometer file. Door opruimwerkzaamheden een kwartier vertraging. Dan de flitsers A2 Utrecht Amsterdam. Meterpaal 40,3. De A7 afsluitdijk Heerenveen 107,8. En de A27 Breda-Gorkum 31,1.
1: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar iets na 10 nog een keertje.
30: Dat doen we.
1: Tot zo. Hoi, hoi.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Kunnen we beginnen met Werk en Uitvoering. En het is de Vrolijke Vrijdag. Daar hoort vrolijke muziek bij. Sven Versteeg en Likkepep met De Blikkendag.
31: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

eentjes achter elkaar waar je volledige energie van krijgt op de vrolijke vrijdag. Je hoorde als eerste natuurlijk de blikkendag van Likkerpijp samen met Sven Versteeg. En dit was Numidia samen met John West en Habibi. Nou, vrolijke vrijdag is het zeker. Als je met live muziek binnenkomt op je werk, dan is het toch één groot feest. En feest was het zeker in het uur hiervoor met Raymond Hermans. Live op het podium bij Radio NL. Dat maakt de vrijdag nu al leuk. Zijn we nog maar net een kwartiertje onderweg in werk en uitvoering. Moet je je voorstellen, hebben we nog bijna 3 uur te gaan.

Je wilde bijna zeggen de huidige single van Monique Smit. Maar sinds een week is natuurlijk ook de nieuwe plaat uit. Met niemand minder dan de hitsingle uit de Radio NL Top 30 natuurlijk. En dat is Guido van der Graaf. En samen hebben ze daar weer een nieuwe plaat mee. Dus het is een beetje een overlap. En dat zal morgen ook wel blijken in de Radio NL Top 30. Maar daar morgenmiddag pas wat meer over. Want dan hebben we de lijst weer voor je tussen 1 en 3 hier op Radio NL. En zondagmiddag tussen 4 en 6. Over lijstjes gesproken, de inchecklijst van het hotel pakken we er zo meteen even bij. Een belofte maakt schuld, de vrolijke vrijdag. Zouden we net even iets meer dan 2 liedjes gaan draaien. In de redactieoverleg van gistermiddag is besloten om er vandaag 4 uit het hotel te halen. Jawel, 4 stuks. We gaan het zo meteen allemaal beleven tussen 9:30 en 10:00. Het Radio NL Muziekhotel. En in de verte hoor ik een deurbel. Oh, ja, het feest met de Johnny's. Dans je de hele nacht met mij.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
1: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
1: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste? Je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
9: Lieve mensen, aan die handen.
8: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: En, heb je de klus?
11: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
10: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
11: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, mag ik een broodje?
15: Een broodje, hè?
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
17: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
18: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
17: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
21: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
20: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
22: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: kan zo voorstellen dat je erbij was bij de jubileumconcerten van Jan Smit. Want de tijden van een van die concerten, dit was volgens mij de zaterdageditie, toen hebben ze de clip opgenomen al daar, de 3J's, en je zit in mijn hoofd. En als je dan al die shots van het publiek ziet, dan denk je bij jezelf van ja, dit is wel helemaal te gek dat ik erbij mag staan en dat je daartussen zit. En dan wordt het zo'n zoektocht, hè. Dan ga je zoeken van sta ik erop, ja of nee. Nou, het hele concert van Jan is eind oktober, 24 oktober is het te zien op, bij de NPO. En dan is het de zoektocht naar jezelf, sta je ertussen, ja of nee. Heerlijk liedje waar je geen genoeg van krijgt, je zit in mijn hoofd. En het mooie daarvan is, ze staan nog steeds hoog in de lijst en dat zal morgen blijken in de top 30.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het andere lijstje hebben we voor je, het Radio NL Muziekhotel. En we hadden beloofd om er 4 te gaan draaien. Dus wij gaan zo meteen een snelle ronde spelen met onze computer om even 4 cijfertjes naar voren te toveren. En dan weten we meteen welke kamers geopend gaan worden en welke 4 we wegspelen. Daarvoor in de plaats hebben wij weer 4 nieuwe liedjes nodig. Laat het dan maar weten wie wij in het hotel mogen plaatsen. Even de naam van de artiest en het bijbehorende liedje. En dan kunnen wij straks vlak voor 10 de 4 nieuwkomers welkom heten op de inchecklijst van het Muziekhotel. Ga snel kijken welke 4 kamers er geopend gaan worden. Ik denk dat ik even mee moet schrijven, want dit gaat zo meteen heel Spaans. De eerste cijfer is de 6. Die hebben we. Dan de tweede cijfer is de 9. Kamer nummer 9 is dat. Even kijken. Volgende cijfer 4. En dan de laatste. Ja, dat is de 1. Dat zijn ze. Jongens. 4 stuks. We hebben ze.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dan gaan we snel kijken. Laten we even bovenaan beginnen. Kamer nummer 1 zat ertussen. Zag ik inderdaad Petra uit Bodegraven. Die kwam met de suggestie. Jannes, ik wil naar Griekenland. Die gaan we ze met... Ja, Griekenland. Ja, nee, gisteravond. Niks aan land. 2-2 mensen. Het voetbal even daar gelaten. Jannes, gaan we ze meteen voor je draaien. Ik wil naar Griekenland. Kamer nummer 1. Kamer nummer 4 was de inzending van Walter Pen uit Warmond. Hij had gevraagd naar Marloes en Frank van Etten. Ik weet niet waarom. De nieuwe single dus. Kamer nummer 6, Ancora. Door storm en woeste regen. Dat is aangevraagd door Adrie uit Geldermalsen. De laatste van deze reeks, de 4e kamer, dat is kamer nummer 9. Bram Mulder uit Wieringerwaard. Die schrijft Rob de Nijs met Jan Klaassen, de trompetter. Dat zijn ze. We gaan de eerste erbij pakken. Laten we dan meteen beginnen bij kamer nummer 1. Gaan we het in die volgorde ook draaien. Dan komen we uit bij Jannes. Ik wil naar Griekenland. Dan beginnen we daarmee. 4 stuks achter elkaar. Het Radio NL Muziekhotel. Te beginnen met Jannes. Ik wil naar Griekenland.
1: Radio NL Muziekhotel.

en we gaan snel door, want kamer nummer 6 en 9 mogen ook geopend worden. En dit is kamer nummer 6. De inzending van Adrie uit Geldermalsen, Ancora, door storm en woeste regen. En zometeen de suggestie nog van Bram Mulder uit Wieringerwaard. En dan hebben we Rob de Nijs voor je, met Jan Klaassen, de trompet.

0: De afsluitende in de reeks van vier liedjes uit het Radio NL Muziekhotel. Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter. Mooie herinnering aan dit liedje. Jarenlang op hetzelfde feest mogen draaien. Ieder jaar kwam dat feest weer terug waar heel veel jeugd was. En het was traditie om dit liedje voor een bepaalde groep altijd te draaien. En dan zongen ze het veel luidkeels mee. En dat waren jeugdigen van 16 tot, wat zal het zijn, ergens begin 30. Dus wat dat betreft is de muziek van Radio NL inderdaad voor alle leeftijden. Wij gaan even de lijst erbij pakken.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Want ja, vier kamers vrij, daar mogen er natuurlijk ook vier nieuwe in. En dat is gelukt. Chris uit Kokkengen, die komt met de suggestie. Willem Duin, Ruwe Bolster, Blanke Pit. Mooi liedje, Chris. Gaat bij deze ingecheckt worden. Kamer nummer 1, Brendan uit Tiendeveen. Die schrijft, doe mij maar normaal met Hendrik Haverkamp. Daarvoor hebben wij kamer nummer 4 gereserveerd. Gaan we naar de volgende kamer, dat was kamer nummer 6. Joyce uit Hoofddorp, VOF de Kunst, één kopje koffie. Ook die heeft een plekje gekregen. En de laatste kamer was kamer nummer 9. Jolanda uit Den Helder, die vraagt om Jan Smit, Vrienden voor het Leven. Bij deze zijn die kamers weer gevuld. En het mooie nieuws is, wegens groot succes gaan we het hotel binnenkort verbouwen. Het zit nu nog steeds een beetje in de breedte, maar het gaat omhoog. Ja, we gaan stapelen. Er komt een lift en alles. Ja, we gaan echt groots uitpakken. Dus dat binnenkort in het Radio NL Muziekhotel kunnen we misschien ook wat extra kamers... Ik heb de bouwvergunning nog niet helemaal gezien, maar het zou zomaar kunnen dat we van 10 naar 20 kamers in de hoogte gaan. Ja, straks meer, na 10.

0: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega-assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
5: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
8: klus onder tools. Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
8: Soudal, de bouwverslimmers.
7: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
10: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzen-Dalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding€20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag 4, zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei.

0: Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille optreedt tegen een groep demonstranten. In Lyon hebben die een weg geblokkeerd. De minister van Onderwijs praat vandaag met onder meer vakbonden over de kwaliteit van de lessen op Franse scholen. Een vader en moeder uit de Amerikaanse stad Detroit hangt een celstraf boven het hoofd omdat hun zoontje van 3 op de kinderopvang opeens een geladen pistool uit zijn rugzak haalde. Hij gaf het door aan andere kinderen, maar de leiding greep snel in en het liep goed af. De ouders zeiden tegen de rechter dat hen niks te verwijten valt. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zand vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar De Slimste. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt snel en dan wordt het overal zonnig. Vanmiddag loopt het kwik op tot zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: 9:55. Dat betekent dat wij het tweede deel van werk en uitvoering mogen gaan starten. Doen dat met de meldingen van de ANWB. Maar daar kunnen we kort en krachtig over zijn. Die zijn er simpelweg niet. Geen vertraging op dit moment, dus filevrij doorrijden door Nederland. Wel een aantal controles die worden gemeld bij Flitsmeister. Onder andere de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13,5. De A4 Den Haag-Amsterdam bij 17,2. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar staat er eentje bij 75,1. A28 Assen-Zwolle bij 160,7. Dan de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,1. En de laatste voor dit moment wordt gemeld op de A79 Maastricht richting Heerlen. Daar even oppassen bij 8,6.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Kunnen we snel door met muziek op de vrolijke vrijdag. En ja, we hebben zin in een happy, een sappie en een barbecueetje. De nieuwste van de havenzangers en Jean-Paul.
10: Dit is de muziek van Radio NL.
11: Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
10: Radio NL.
11: Het is

zijn van die liedjes waar je zo relaxed bij blijft. Gewoon lekker genieten, het kabbelt voort, het heeft een heerlijk ritme. Alles zit erop en eraan en dat heeft hij zo ontzettend goed gedaan, deze Jamman. Met als twee druppels water aan het begin van uurtje nummer twee van Werk en Uitvoering. Zometeen is het tijd voor het volgende lijstje met muziek en dat is de 10:30. Laat maar weten wat je graag zou willen horen, spreek het in of stuur een berichtje. Kunnen we zometeen op de vrolijke vrijdag misschien jou een hele mooie vrijdag bezorgen door het draaien van jouw favorietje. Wat ik al zei, de vrolijke vrijdag, het is aftellen richting het weekend. En straks, in het derde deel van Werk en Uitvoering, spelen we een nieuwe ronde van De Kleedkamer Van. En daarmee is een prachtig mooie Radio NL prijs bekend.

Moet je je voorstellen, dit is ergens in je halverwege de jaren 80 uitgebracht. Dit liedje van Nico Haak, uw laatste jas, meneer, die heeft geen zakken. En dan denk je van ja, dat is een leuk liedje, er zit misschien wel een kern van waarheid in. Maar hoe ouder we met z'n allen worden, des te vaker dat je bij jezelf denkt van ja jongens, vier wel het leven, haal eruit wat erin zit. En als je dan de laatste periode pakt met, noem even een dwarsstraat, een jaartje of drie, vier, vijf misschien wel, dat je denkt over bepaalde liedjes, dat dit toch heel vaak naar voren komt. Van jongens, haal er wel uit wat erin zit, leef. En de spaarpot gaat niet mee naar boven, zullen we maar zeggen. Dus geef wel je centjes uit, geniet van het leven, want voor je het weet is het voorbij en je bent hier maar even. En dat was heel goed bekeken. Al in de jaren 80 door Nico Haak, uw laatste jas, meneer. Morgen de Radio Delta op 30 met stevast twee liedjes die al heel lang meedraaien. Dat zijn die van Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, en natuurlijk Cheerio van Justin de Wild. En vanochtend hoorde ik in de Sowieso Ochtendshow Cheerio alweer voorbij komen. En dan denk je van ja, hij gaat morgen zijn 28ste of 29ste week in de top 30. Dat is ongekend veel. Wanneer komt er dan een opvolger? En een paar weken geleden toen liet Justin ons al weten, hij zit eraan te komen. Afgelopen maandag toen spraken we hem en toen zei hij, vrijdag is het zover. Dan komt hij uit, de nieuwe single. En die heeft hij samengemaakt met Donnie. De titel van de plaat, Party Tent. En die ga je nu voor de allereerste keer horen. Oh my-

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Nu een gratis 18 volt Perfect Pro Adapter bij mastertools.nl.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
12: Nu 111 Vietenolie tankstations.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
15: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
16: De 3 na 10:30.
17: Er is alweer de afsluiter voor deze werkweek. Week 40 die achter ons ligt. Bijna achter ons ligt. En die sluiten we af met de 3 na 10:30 voor deze vrijdagochtend 2 oktober. Joris Bleek is het. En die schrijft voor de 3 na 10:30 zou ik tot ziens kleine teddybeer van Sandy willen horen. Mooi op mijn verjaardag. Mijn lievelingsnummer. Teddybeertje staat er ook niets van niets. Al anderhalf jaar op mijn arm getatoeëerd. Fijn weekend en de groeten. Nou, de hartelijke felicitaties Joris namens ons allemaal. Maak er een hele mooie dag van. En als muzikaal cadeautje sturen we jou de single Sandy tot ziens kleine teddybeer. Want ja, ik bedoel het verhaal rondom de teddybeer op je arm getatoeëerd. En dan jarig zijn, dat verdient een liedje. We gaan hem voor je draaien. De 3 na 10:30.
16: De 3 na 10:30. Nummer 1.

0: half elf.
1: Nummer 2.
2: Chicos en chicas, señoras, señoritas. Wij zitten hier in het mooie, warme Mexico. Op een terras, waar de tacos en tequila voor ons op de tafel staan. We nemen onze poncho en sombrero mee, want we gaan weer terug naar ons.

0: Toen de tijd heel veel gedraaid op Radio NL en ook zeker op feesten en partijen. Dus dan is het mooi dat Koen uit de Dongen met deze suggestie komt. Goedemorgen TK, ik zou graag Want de accordeon van Ed Nieman en Goldfinger graag willen horen. Fijne uitzending en ciao de Baco, Rititi staat erbij. Ja, Edje Nieman natuurlijk ook leven de lol. Zijn liedje Deze hebben we veel gedraaid. En Ed is toen de tijd ook nog een tijdje de station voice, zoals dat als een mooie vakterm heet. Gewoon de man die zegt, dit is Radio NL. Dat soort jingles heeft hij toen ook nog een tijdje gedaan. Hij is ziek geworden later en ik heb het even opgezocht. Vorig jaar 12 september 2025, toen is hij overleden. Prachtige man, altijd goed voor feesten en partijen inderdaad. En dan is het goed om de muziek af en toe weer van hem te mogen draaien. Dus Koen uit Dongen, dankjewel.
1: De 3:30.
0: Kijk, dat is het leuke van de 3:30. Zo kom je af en toe weer bij liedjes terecht waarvan je denkt van oh ja, die oh ja momentjes. En dat zijn juist die liedjes die we zoeken in de 3:30. Gerrit uit Almelo heeft ook zo'n liedje. En eigenlijk een beetje diezelfde periode, de beginperiode met... jij denkt maar dat je alles mag, heeft hij toen gehad. En deze komt ook van datzelfde album, Samen op het strand. Ik heb het over Frans Duits. Hij werd aangevraagd door Gerrit uit Almelo. En daarmee sluiten we hem af voor vandaag, vrijdag 2 oktober... als het gaat om het verzoeklijstje in werk en uitvoering.
1: De 3:30.
2: Nummer 3.

geen idee of dat een goed teken is, maar de rode lampjes op de speakers, die branden hier in de studio. Of zou het dan echt te hard staan? Nou ja, het zal ook wel. Het hoort er allemaal bij, de vrolijke vrijdag van Radio NL met de nieuwe van Gisby Forcera. En daarmee heeft hij de Hollandse nieuwe te pakken. Even tot het gaatje. Inderdaad, dit was hem echt helemaal. Het is ongelooflijk wat er allemaal binnenkomt in de app van Radio NL. Vinden we mooi om te lezen. Dank daarvoor. En ik laat ze ook echt allemaal even staan. Want Hessel die komt straks over een uurtje hier naartoe natuurlijk voor op volle kracht voor vandaag. En dan is het altijd lekker dat er al een aantal liedjes zijn aangevraagd. Maar ik denk dat het eerste uur met gemak gevuld kan worden. Dus Hessel, mocht je dit horen, je hebt een makkie op deze vrolijke vrijdag. Zometeen hebben wij nog Robert van Hemert, zoet zout zuur. En daarna is het de start voor het derde uurtje werk en uitvoering. Jij.

0: diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
4: Hij staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
5: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
4: AB Workwear?
5: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken. Zoals Snickers. In de showroom, in de blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
4: Nou, de Fashion Award gaat naar jou hoor.
5: Nee, nee. Naar abworkwear.com.
3: Kijk voor het complete assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
6: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
7: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
6: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
8: OBD Tuning, elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
6: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
9: Onderweg op de A28? Stop dan bij restaurant De Lichtmis. Voor koffie, lunch, een warme maaltijd of een heerlijke pannenkoek. Ook het adres voor uw zakelijke bijeenkomst of feest. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij. Kijk op delichtmis.nl.
10: Energieprijzen zijn hoog. Profiteer nu van de laagste prijs bij Kuiper Koekangen. Met de allergrootste voorraad houtpellets van het noorden grijp je bij Kuiper Koekangen nooit mis. Keuze uit vele soorten en wij bezorgen eventueel ook aan huis. Wees prijsstijgingen voor en bestel nu. Kijk voor onze aanbiedingen op kuiper-koekangen.nl. Want je weet het, Kuiper heeft het.
11: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest band, das Tirol Team. Lange biertafels, braadwoest. Ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 7:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
14: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren waarin je gratis oude beelden kan zien. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
15: Mastertools.nl, jouw plus onze tools. BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
0: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij Mastertools.nl.
19: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
20: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
21: Kozijnen, deuren en schuifpuien met 5 dagen geleverd? Kijk op skodora.nl.
22: Een dagje

0: vond het echt leuk, papa en mama.
1: Zo, klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: Maar 15 euro per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik heb het je wel even.
2: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
3: Kooiboy in Indianen in Coevorden. En binnenkort ook in Hogeveen.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Altijd prettig om even vooraf even een mooi babbeltje te maken met hetgeen wat er speelt in het leven, wat er op de weg gebeurt. En ja, dan is het zomaar weer tijd om het derde deel te mogen openen van Werk en Uitvoering. En dat gaan we er nu ook doen. Nu kunnen we op de radio verder babbelen, Erwin. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ja. Dus volgende keer betaal jij, hè?
6: Dat haal ik dan koffie voor jou. Ja, komt goed. Geen probleem.
7: Ja, precies. Ja, koffie. Hè. Ja, koffie met een knipoog.
6: Zeker.
7: Ja, op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Knoopend Zaandam. 3 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. 10 minuten ook zowat op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven, 7 kilometer file. En de volgende file, de derde file, en dat heb ik ze allemaal genoemd. De N223 Hoek van Holland-Delft bij de A4, 2 kilometer. 10 minuten extra door werkzaamheden op de N211. De flitsers dan, de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij hectometerpaal 61,6. A67 Eindhoven richting België bij 18,1. En de A79 Maastricht-Heerlen bij 8,6.
6: Zo was het ook redelijk weer te doen op deze vrijdagochtend, Erwin. Geen problemen.
7: Zeker weten. Nee, geen problemen.
6: Dankjewel en alvast een fijn weekend.
7: Jij ook. Hoi.
6: Hoi, hoi. Hoi, hoi.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Straks een nieuwe ronde van de kleedkamer van. Je mag raden van wie die kleedkamer is. Maar eerst muziek van Edwin Evers, zijn nieuwste vaste grond.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een vrolijke vrijdag van Radio NL mag je niet ontbreken natuurlijk. René Schuurmans en Laat de zon in je hart. Daarvoor draaiden we de allernieuwste van Edwin Evers. En dat is de titel Vaste Grond. Het is 13 minuten over 11, de hoogste tijd voor een spelletje.
1: De kleedkamer van...
0: We hebben zo meteen een aantal aanwijzingen. Met die aanwijzingen mag jij gaan puzzelen om zo te achterhalen van wie mogelijk deze kleedkamer zou zijn. En als je denkt te weten van welk artiest de kleedkamer is, stuur je de naam in via de app van Radio NL. En rond 11:15 maken we bekend wie de winnaar is geworden. Dan maken we ook bekend om welk artiest het gaat. En de deelnemer die we dan in de uitzending krijgen te spreken, die gaat er vandoor met het Radio NL prijspakket. Met van alles en nog wat erin. Alles wat we maar hebben aan goodies van Radio NL zit daarin. Dus ja, dit is in één klap de hele voorraad aanvullen, zou ik zeggen. Wij hebben de kleedkamer. En zodra wij de kleedkamerdeur openen, zien wij een spiegel. Die staan natuurlijk in meerdere kleedkamers. Ik begrijp wel dat je daar niet zo gek veel mee kan. We zien ook een voetbal ergens in de hoek liggen. We zien een prachtig schilderij van de Amsterdamse Jordaan aan de muur hangen. En op de tafel ligt een geheim recept. Dat zijn tot nu toe de aanwijzingen waar je het mee moet doen. De eerste ronde. Een geheim recept. Een spiegel. Een prachtig schilderij van de Amsterdamse Jordaan. En in de hoek van de kleedkamer ligt een voetbal. Als jij denkt te weten van wie deze kleedkamer is, stuur je alvast de naam in. En wie weet ga jij er straks vandoor met dat goed gevulde Radio NL prijzenpakket. Ik ben benieuwd naar jullie inzendingen. Nieuwe muziek op Radio NL. Vandaag uitgekomen de nieuwe van Fons Feurink. En dit is Polonaise door de nacht.

0: Dikke Simon en Kijk Omhoog. Daarvoor draaiden wij muziek van de dame die afgelopen dinsdag bij ons was in de studio, Romy Montero. En Spaans Burnout. Het is tijd om even terug in de tijd te gaan.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: En dat gaan we ook zeker doen met een bekend stemgeluid wat er klaar ligt op de draaitafel. En ik heb hem zojuist een klein beetje beluisterd. Het kraakt en het piept wel een beetje, maar ja, dat mag in dit item. Hij werd geboren als Wilhelmus Jacobus. Dat je daar alvast even over nadenkt. Hij heeft zoveel dingen gedaan, is drummer geweest. Was bekend natuurlijk rondom zijn stevige bouw, die bekende bril. En een forse beharing, hoofdhaar, snor, baard. En ja, die grote mond werd vertaald naar Big Mouth. Zodat hij later inderdaad met McNeil het podium op kon. Daar internationaal succes mee haalde. Onder andere het Eurovisie Songfestival. Maar niet te vergeten ook zijn eigen solo-carrière. Die fantastisch was met heel veel mooie liedjes zoals we die bijna dagelijks wel mogen draaien. En in het vinylarchief kwamen wij een single tegen, Wat maakt dat nou uit? En die ligt voor je klaar om gedraaid te worden vandaag op deze vrijdagochtend. Ik heb het uiteraard over Willem Duin.
1: Het Radio NL Vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jutstra.
2: Buitenvaart Hoogeveen.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
8: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
9: Jansen en de Wit.nl.
8: Dat werkt wel.
6: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
9: Jansen en de
8: Wit.nl. Dat werkt wel.
10: De R is weer in de maand. Dus liggen de rollade stamppotwasjes en rookborsten weer in de automaten van Kalverhouderij Groen in Dedemsvaart. 24/7 geopend. Puur ambachtelijk en boordevol smaak. Ja, lekker hoor. Je kan deze producten ook bestellen via kalfsvleesdedemsvaart.nl. Kalverhouderij Groen. Ommer kanaal 27 Dedemsvaart.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Onze winkel naast de boerderijautomaten is geopend op vrijdag tussen 10 en 5 uur en op zaterdag tussen 9 en 1 uur. Kalverhouderij Groen, Ommerkanaal 27 Dedemsvaart.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
16: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
17: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
16: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
18: Zo. Klus klaar?
19: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
18: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
19: Hoe dan?
18: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
19: Mag wat kosten zeker?
18: €15 per maand.
19: Echt? Hoe heet het?
18: Ik app het je wel even.
19: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
18: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Ga
0: met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.
3: Dit is Radio NL. Altijd aan.
22: Radio NL.
3: Weerbericht.
23: 11:53 om even te kijken naar het weerbericht. Vanmiddag schijnt de zon geregeld en is het droog. Hooguit trekken er nog een paar velden met sluierbewolking over. Maar dat is het dan ook. Middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en daarbij staat weinig wind. En zeker in het zonnetje is het vandaag aangenaam. Vanavond dan komen er, en komende nacht dan komt er een hoeveelheid sluierbewolking binnen. Het blijft wel droog. Regionaal ontstaat wat mist en het koelt af naar 8 tot 12 graden. En wanneer je dan denkt van hey, we hebben een mooie vrijdag gehad, er komt een kopie van op de zaterdag. Eerst ontstaat wat mistbanken. Later zal de mist verdwijnen en ook de sluierbewolking is dan weg. Overdag veel zonneschijn, temperatuur ook morgen rond de 20 graden. En ook dan staat er weinig wind. Dus wat dat betreft een kopie van de vrijdag met een goed vooruitzicht. Ja, ik bedoel, hallo, je kan slechter het weekend instappen. Kom op dan. Zullen wij er ook een vrolijk schepje bovenop doen? Lijkt me wel. De huidige nummer 1 uit de Radio NL Top 30 hebben we voor je. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.

0: Even een stukje nostalgie op de radio, moet kunnen. En meezingen, ja, gegarandeerd. Het is koud zonder jou, André Hazes op Radio NL. We gaan een kleine extra ronde spelen van...
1: De kleedkamer van...
0: Ik zag toch al een paar goede antwoorden, maar er zijn ook heel veel mensen die zitten in een hele andere hoek te zoeken. En ik kan me wel voorstellen waar dat vandaan komt. Dat heeft waarschijnlijk met een aanwijzing te maken die we zo meteen nog een keer met je mogen delen. Wij zijn op zoek naar een artiest, spelen het spel De Kleedkamer van. En in die kleedkamer staat een spiegel. Op de tafel ligt een geheim recept. Aan de muur hangt een prachtig schilderij van de Amsterdamse Jordaan. En in de hoek van de kleedkamer ligt een voetbal. En ik denk dat velen daar zoiets hebben van... oh, dan moet het wel zijn, maar die is er niet. Nee, komt zo meteen wel. Ook zagen wij nog een logootje van RTL Boulevard. We zagen een oud document waarop staat... dat deze persoon een talentenjacht heeft gewonnen in de Shorts of London... toen destijds aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Er ligt nog een notitie en daaruit hebben wij kunnen ontcijferen... dat dat het telefoonnummer is van Sven Kokkelman. En als laatste aanwijzing... een sticker van de ANWB. Dat zijn de aanwijzingen. Je krijgt exact 2 minuutjes de tijd... om de naam in te sturen waarvan jij denkt wie wij zoeken. Van wie is deze kleedkamer? 2 minuutjes, daarna zullen wij 1 iemand bellen met het juiste antwoord. En hij of zij vindt dan het Radio NL prijspakket. Gaan we nu even dansen, tussendoor op de vrijdagochtend. Op de muziek van Django Wachter. Dit is Bachata Bailando.

0: Maandag hadden we het daar stiekem al een beetje over. Vergooi je afgelopen weekend al hoog. En wie weet wat er dit weekend gaat gebeuren. Morgen weten we tussen 1 en 3 in de Radio NL Top 30. Bij Chatta, bij Lando, je hoorde Django Wagner.
1: De kleedkamer van...
0: Wij gaan een belletje doen met de persoon, of meerdere personen... die inderdaad het goede antwoord hebben gegeven. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. En we gaan even kijken of de persoon die nu in mijn schermpje staat...
2: Handblok open.
0: Peter, goedemorgen. Je spreekt met Teken Wouden, Radio NL.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
2: Goed. Ja, ja? Ik denk dat Dries Hilvink is.
0: Ja. Oh, jij denkt, ik geef meteen even het antwoord.
2: Ja, ja.
0: Nou, Peter, wegspelelement. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Nee, zo houden we de snelheid er wel in op deze ochtend. Dan blijft er ook weer wat meer ruimte om muziek te kunnen draaien. Inderdaad, ja. Dries Hilvink is het juiste antwoord. Bij welke aanwijzing had je hem?
2: Eigenlijk ook al de voetbal en de Jordaan.
0: Toch wel, ja. Hè? Ja, ja, ja. Nou, ik ga ze snel even met je doornemen. De spiegel, nou, zoals de Dries kennen, is hij best wel ijdel. Ziet er altijd goed uit. Het geheime recept is natuurlijk van de gehaktballetjes van Dries. De welbekende balletjes van Dries. Een prachtig mooi schilderij. Hij werd geboren en groeide op in de Jordaan. Een voetbal. Dries speelde namelijk vanaf 1978 drie jaar in het tweede elftal van FC Amsterdam. Waarvan het eerste elftal toen destijds in de eerste divisie uitkwam. De sticker van de ANWB zegt natuurlijk alles over de reclamespot in 2007, waar de welbekende gele zwembroek een hele grote rol in speelde. Het telefoonnummer van Sven Kokkelman heeft te maken met dat Dries tussen 2018 en 2020 een radiocolumn had op Radio 1. RTL Boulevard, Dries maakte namelijk items voor Boulevard vanaf het Binnenhof, een beetje politiek verslaggever. En hij won inderdaad in 1985 een talentenjacht in de Shorts of Londen op het Rembrandtplein. En twee jaar later mocht hij een platencontract tekenen. Dus ja, dit was in het kort de geschiedenis. Dries Hilvink, gefeliciteerd Peter.
2: Ja, dankjewel.
0: Je krijgt het Radio NL prijzenpakket thuisgestuurd en het komt zo snel mogelijk naar Lierop.
2: Oké, okay, ja, oké.
0: Okay. Fijn weekend.
2: Ja, succes met de uitzending. Hoi, hoi.
3: Je foto naast mij op de stoel.

Er is niks mis mee hoor, met folders lopen. Nee, ik spreek uit eigen ervaring. Die bij mij thuis die heeft zo'n folderwijkje één keer per week. En als het dan, hey, kun je even helpen? Ik heb een druk. En dan loop je op zaterdagochtend of vrijdagavond mooi even wat foldertjes in de wijk rond te brengen. Dus niks mis mee. Deze man die heeft dat zeker niet nodig. De creditcard van Staal. Je hoorde Gerard Joling tegen het einde van werk en uitvoering voor deze vrijdagochtend. Ik denk dat ik in één klap heel veel mensen blij ga maken. Niet zozeer met de aankondiging als het gaat om de Hollandse Nieuwe, maar zeker door het draaien van het liedje. Want vanochtend heb ik dit liedje ontzettend vaak voorbij zien komen. Draai even, draai even. Ja, ik kon niks zeggen natuurlijk, want dat is beroepsgeheim. Maar dat geheim mogen we nu met elkaar delen. Want er werd steeds gevraagd, wil je de Nieuwe van Jan Wolters draaien? Ik wil jou. Dat wil ik met alle liefde doen. Sterker nog, we mogen hem feliciteren. De hartelijke felicitaties. Want Jan heeft aankomende week de Hollandse Nieuwe te pakken. Vorig jaar natuurlijk al een prachtig optreden met zijn vader in Ahoy. En dat smaakt naar meer. En daar is dan de eerste solo-single. En die wordt meteen bekroond tot Hollands Nieuwe. Aankomende week zal hij veelvuldig te horen zijn in alle programma's hier op Radio NL. Ik wil

werken uitvoering voor de vrijdagochtend. Wens ik een heel fijn weekend. Heel graag tot maandag. En vooral die mensen die gewoon ruim 2 à 3 uur hebben zitten wachten op dit liedje. Daar is hij. De Hollandse Nieuwe voor aankomende week. Jan Wolters, ik wil jou.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
6: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
5: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
7: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar 295 euro.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
9: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
10: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
11: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
10: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
12: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
15: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Leukes outdoor in Wolvenga.
9: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
8: Genieten van je tuin.
9: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
8: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
13: Nou, wat geweldig nieuws zegt dat die Hollandse Nieuwe van Jan Wolters. Jan, van harte gefeliciteerd, man. Hebben we de verkeersinformatie? Laten we daar even mee beginnen. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbruk staat 13 minuten vertraging. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch voor Beest vanaf Everdingen, daar staat 11 minuten vertraging, 5 kilometer. Aan de A2 tussen Luik en Maastricht, Gronsveld, Maastricht-Zuid staat erbij, 15 minuten. En ook de weg van Oberhausen naar Arnhem, vaste prik, Beek, Duiven dit keer. Er staat op de A12 een file van zo'n 11 minuten en die schijnt 8 kilometer lang te zijn. Nou, en dan de flitsers, die hebben we ook kenbaar gekregen door Flitsmeister. Op de A2 staan ze bij Zijderveld. Dat is tussen Utrecht en Den Bosch bij 79,5. En ook de flitsers worden gemeld op de A4. 2 bij Weteringbrug, 21,1. En even verderop bij Den Haag nog een keer bij 46,9. In de polder op de A6, 2 stuks. Lelystad, 62,2. En even verderop tussen Jouren en Emmeloord bij Band, 291,1. Bij Beverwijk zijn ze ook actief op de A22, hectometerpaal 14.7. En de laatste melden we vanaf de A67, Eindhoven richting de Belgische grens, hectometerpaal 18.1. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: De parameter staat net een stukje hoger, want het is vrijdag. We gaan er een feestje van maken samen met jou. Goedemiddag trouwens.
0: Hoi. Dit is de muziek van...

0: Het is echt zo leuk om die clips te bekijken die bij die liedjes horen. Je zult verbaasd staan, probeer het maar eens. Gewoon even de app downloaden en dan draait het automatisch mee. En dan zag je een Frans Bauer in een wat oudere setting met Christian voorop de scootmobiel. Frans helemaal kaal met grijs haar op de zijkantjes. Leuk hoor. Nou, bijzonder goedemiddag. We gaan het doen vanmiddag. Op volle kracht natuurlijk, hè. Weer op verzoek. Dus heb je een leuk verzoekje?
1: Volle kracht!
0: Laat het even weten, want ik zit er weer.

0: De procedure zo langzamerhand wel. De app is de kortste klap om dat even te realiseren. En dan gaat zometeen misschien je liedje wel voorbij komen. En ik wil het even hebben over de week, hè, die we afsluiten. Wat moet jij vandaag nog even kwijt voordat het weekend mag beginnen? Want we zitten hier in het voorportaal van het weekend. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Een irritatie van de week of een compliment of iets wat thuis gebeurd is of op je werk of een bekentenis of gewoon een verzoekplaat. Laat even weten, want dat is misschien even een mooie insteek. Dus vraag hem aan.
1: Hessel Dijkstra op volle kracht.

0: beste goal.
1: Ja, het zit hem gewoon in de genen.
0: En ga ik door met...
1: Het was Anton uit Warten die hem aanvroeg. En dat moest even zijn. Deze plaat Jongensdroom van Klaas Henstra. Een mooie plaat over zijn opa Rommy. Inderdaad. Nou, opgelost. Lambert uit Middenbeemster. Goedemiddag, Radio NL. Mijn collega Elwin en ik. Ik wil graag Corrie Konings horen met Amore. Het liefst na 1 uur. Want dan is onze pauze afgelopen. Dan horen we het. Oké. Nou, is handig dat ik dat nu doe dan, zeg maar. Ik heb het liedje ook klaarstaan. Dus ik hoop dat jullie het horen. Ik ga het ook niet meer veranderen. Luc Genet uit Annapolona. Zou je de grote race kunnen draaien van Quintus? Even voor Jim van Klaveren. Ja, dat is goed. Ga ik doen. Maar vertel even wat meer over die Jim van Klaveren. Wat doet die man? Waar zit hij te luisteren? En wat doe jij, Luc Genet uit Annapolona? Even wat meer in.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
0: klus onder tools. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij Mastertools.nl.
2: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest band, das Tirol Team. Lange biertafels, braadwoest, ons, die beste artiesten. Tent open vanaf 19:30. Bestel nu je tickets op oktoberfestnijenveen.nl. Auf geht's!
3: Hey, vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
4: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
5: Jansen en de Wit.nl.
4: Dat werkt wel.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Janssen en de Rits.nl.
2: Dat werkt wel.

0: voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Tech. Hecht aan kwaliteit.
1: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzendalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van €20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag 4, zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
2: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter Grolsfust voor maar €120. Of 20 liter voor maar €65, inclusief BTW.
3: De prijzen vallen mee bij Horeca JMP.
2: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
4: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
1: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
0: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Misschien ook wel met zaterdagavond. Je hoort natuurlijk Marco Schuitmaker. En dat doet me gelijk even denken aan zijn moeder. Want moeder Ria heeft ook liedjes. Ik heb even contact met haar gehad laatst. Ik weet alleen niet meer hoe het is. Dat Ria, als je luistert, is dat met Willemien samen, dat liedje? Of hoe zit dat eigenlijk? Ik hoor het wel even. Ja, Marco Schuitmaker dus, en zaterdagavond. Petra uit Heerenveen. Ik zou graag mijn moeder willen feliciteren met haar verjaardag. Ze is net weer begonnen met borduren. Groet van Falco. En ik stuur dit berichtje nu op haar telefoon. En moet ze zelf zo weg? Is het mogelijk om door het oog van de naald voor haar te draaien? Ja, dat wil ik wel even doen. Ze is 48 jaar geworden, staat hier. Oké. Petra, van harte gefeliciteerd door het oog van de naald. Als je toch aan het borduren bent, hier is Erik van Klinken.
1: Hey, zit die er al in?

Aan de waterkant in Gent. Dankjewel Hilbert voor je verzoekplaat. Helemaal goed. Zo meteen nog meer verzoekplaten. Maar af en toe moeten we ook even jong talent laten schitteren. Op de zender zoals Damien van Os. Hard to get.

zonder liedje al twee keer uitgebracht. Dit 2023. En eerder al was. En Martin Savoy is de uitvoerende artiest in dit geheel. En de titel van de plaat is Leven zonder jou. Er is een autogarage in het noorden van het land. In het plaatsje Grijpskerk. Die hebben ook in Zeeland tot Grijpskerk. Maar Grijpskerk is ook in Noord-Nederland, in de provincie Groningen. En daar zitten een paar mannen aan een broodje hamburger te genieten bij de radio. Te wachten op het weekend. Of te wachten, ze moeten hard werken daar. Voor de kost. En een van die mannen heet Sietse Dijkema. En die doet hier een verzoekplaatje voor zijn collega. Hoe leuk is dat? Voor Bonnie. En ook voor Douwe Fink, begrijp ik. Of het even een Groningstalig liedje kan zijn van de, ja, van de Groningse troubadour. Eigenlijk is het de Bruce Springsteen van de Lage Landen daar. En ik vind het zo leuk dat ze dat even aanvragen. Want deze man is ook zo ondergewaardeerd. Hij heeft een heel mooi liedje gemaakt over zijn oude brommer. Zijn moeder die was maar aan het zeuren dat hij schuur opgeruimd moest worden. En toen ging hij de schuur in om, om die schuur wat op te ruimen voor zijn oude moedertje. En toen deed hij het kleed van de oude poeg af. En toen dacht hij van, hé, daar ga ik een liedje over maken. Ik heb het over Seidse Scheringa. Op

0: komt uit Arnhem van Mariska Jansen. Die wilde heel graag dit liedje horen van Samantha Steenwijk. Met één blik is genoeg. Zometeen wordt het ook speciaal op de radio, want dan gaan we voor Gerrit uit Almelo mandolinen in Nicosia draaien. We hebben voor Fico, zijn collega Fico. En dat is dan natuurlijk van Zangeres Zonder Naam, dat kennen jullie vast wel. Ga ik zo meteen doen. Eerst even de broodnodige reclames en dan komen we zo meteen vlug bij terug.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl. Daar werk je beter mee.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Het is feest. Mesken BV's Mulde bestaat 75 jaar. Een vertrouwde naam en veelzijdig in techniek. Dat is Mesken BV. Vier ook ons jubileum mee. Iedereen is welkom op onze open dag op zaterdag 3 oktober tussen 10 en 3 uur. Mesken BV. Al 75 jaar.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Wij hebben per direct plaats voor medewerkers in de binnen- en buitendienst. Belangstelling? Loop dan zeker even binnen tijdens onze open dag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is welkom. Mesken-bv.nl.
8: Met deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
8: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
13: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
12: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Dus jij hebt een ID. Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
10: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
14: Ja.
10: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er 580 miljoen euro aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in één dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
23: Grootpakket.
24: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
23: Woninrichting Hans Jetstra.
24: Buitenvaart Hogeveen.
25: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
26: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
27: Soedal, de bouwverslimmers.
26: Soedal, de bouwverslimmers.
28: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
29: Santino, Santino.
30: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
29: Santino.
31: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
34: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
33: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
34: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
35: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
0: Goedemiddag, het is dat heerlijke vrijdagmiddaggevoel, hè? Dat overheerst de gezellige, zeg maar. Dat... Even de verkeersinformatie voor je. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, even dingen naar Beest. 15 minuten vertragingen op de A2 tussen Luik en Maastricht. 16 minuten inmiddels, 4 kilometer. En op de A12 tussen Beek en Duiven. Dat is 15 minuten genoteerd, 7 kilometer. En op de A58 Tilburg-Eindhoven, Moergestel naar Best. Ongeval gebeurd, 40 minuten. Dat is best wel een lange, 9 kilometer. Nou, dan even de flitsers. Die heb je hier ook binnengekregen. Op de A4 staan ze bij Bad Hoeverdorp vanmiddag bij 3,7. En op de A4 bij Nieuw-Wetering bij hectometerpaal 21,4. Dan de A6 bij Lelystad. Daar word je in de gaten gehouden bij 62,3. En ook op de A8 tussen Beverwijk en Amsterdam bij Oostzaan, hectometerpaal 3,1. Op de A28 Zwolle richting Meppel bij 103,6. En ook de A73 staat hier tussen Venray naar Venlo. Oorlo bij 61,1. En dan bij Valkenburg wordt zelfs gecontroleerd de A79. Tussen Heerlen en Maastricht bij hectometerpaal 8,3. En tot zover de verkeersinfo.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Je kunt het bijna niet geloven, maar het komt eraan hoor. Tante Mary met mandolinen in Nicosia. De wijnplukkers, hè?
1: Is de muziek van Radio NL.

0: mandoline. Oh. Ja, ik krijg hier een bericht van Erik Drent. Die heeft het helemaal voorbereid, joh. Die heeft het helemaal op papier geschreven. En hij klinkt als een soort rayonhoofd daaruit uit de Kolommenpomp. Dus Erik, kom er eens even in, jongen.
1: Goedemiddag Hessel Extra. Goedemiddag luisteraars. Ik wil graag een plaatje horen van Bob Offenberg, een knipoog en een kusje. En die speciaal voor het goede weekend. Ik wens iedereen een fijn weekend toe. En ik zeg show de bouwko en rituti.
0: Ja, nou wil het feit dat ik me hier helemaal suf zoek. En ik heb hier alle titels van Bob Offenberg. Hè. Laat me zweven. Kom maar dichterbij, je bent te gek. Toen ik jou zag, als ik jou zie. Laat het verlangen, het leven is met jou is een feestje. Ik voel alleen maar amor. Zij is zo mooi, tot over mijn oren. Nog meer hoor. Aan het ontbijt, à la vida, zomernachten, kleine dorpscafé. Als de bezoekers klinken, 100 keer naar jou gekeken. Ik wil alleen maar dansen en nergens anders heen. Dat zijn alle titels van Bob Offenberg. Maar die knipoog en een kusje staat er niet bij. Dus weet niet hoe dat zit. Kan iemand helpen? Is het liedje wel van Bob Erik, Drent, Rayon Hoofd uit Kolommenpomp, of niet? Nou, zoek het even uit, dan gooi ik het eerst even in de hoek. En er komen groeten uit Sittard van Angela. Die is op pad met haar collega Vlechters, je weet wel. Hardwerkende puntlas mevrouw uit Heerhugowaard. Volop genieten, schrijft ze. Doe maar even een Django'tje, dat maakt onze middag hier vast gezellig. Ja,

0: hij op visite. Gisby en zijn nieuwe single, Sierra. Zou er ook een toeter op zitten? Ja, zet een toeter op hoor. Ja. Leuk, hè? Al die oude dingen komen terug lijkt wel. Hè? Ik had het net al over een oude poeg en ik had nu weer voor Sierra. Het is, vroeger was alles beter, denk je wel eens. Nou, over vroeger gesproken, het is vandaag namelijk exact precies de dag, 75 jaar geleden, dat de Nederlandse televisie officieel begon. Kun je bijna niet voorstellen, maar zo lang is dat nog niet geleden op zich, hè? Toen begon de tv echt te lopen hier in Nederland. En in die 75 jaar allemaal programma's voorbij gekomen natuurlijk. En ik vraag me af, welk televisieprogramma van vroeger zou jij eigenlijk onmiddellijk weer terug willen hebben? He, want denk aan de Playback Show, Werd het dat, Telekids, Talent de Zee in de Lucht. Of bijvoorbeeld de Honeymoon Quiz, Ron's Honeymoon Quiz. Ik heb daar zelf wat bedenkingen bij, want dat zal ik je proberen uit te leggen. Ik weet niet of ze het leuk vinden dat ik het vertel, maar mijn eigen Ineke, die heeft in de jaren 80 de hoofdprijs gewonnen op tv bij Ron's Honeymoon, de quiz. Een reis naar Thailand. Ja, met haar ex. Hè, die ex heeft ze nooit wat van vernomen eigenlijk. Maar het is al waar gebeurd. Ze had ook beelden van. Ja, ze was natuurlijk een hele mooie bruid. Hè. Dat heb ik ook wel gezien. Maar zij won dus die reis naar Thailand. De Tros gaf dat dan als prijs. En weet je wat er gebeurde? Nou, dat zal ik je vertellen. Het was verschrikkelijk. Ze werden daar aan hun lot overgelaten. Midden in een of andere hoerenbuurt, weet ik het. De hoofdstad van Thailand. En was helemaal niks geregeld. Arme meisje heeft de koffers dichtgehouden. Op slot. Ze was doodsbenauwd dat ze de drugs in stopte. Is daar 10 kilo afgevallen. Is met noodtransport weer teruggekomen. En wilde nooit en nooit en nooit weer naartoe. Bedankt nog. Niet best, hè? Ja, en als je het dan op de tv zag, dat was natuurlijk allemaal pracht en praal. Dan kwam die Ron die trap af daar en dan zong die dit. De drie ten bruisbaar.
1: Heb ik steeds gedacht.
0: Prachtig, we zaten er allemaal naar te kijken.

0: hebben het over Bob Offerberg. Hij was piepjong toen nog. Ik weet niet eens hoe jong, maar het is gelukt. Dat was het verzoekje voor Erik Drent uit Kolomapomp. Dus opgelost. Goed, waar moet ik het nog even over hebben? Oh ja, de Willem Ruijs Show wordt hier genoemd door Laura. En even kijken, meer. Johan Bos die zegt, met alle kinderen uit de buurt, familie, zaterdagmiddag kinderprogramma kijken. Inderdaad, elk kind trekt erop. Dat was in de Vogelbuurt in Vaarzen. Of Johan, die zegt uit Veldhoven, Nederland Muziekland. Dat was een van de betere muziekprogramma's. Ja, beter dan nu, zegt hij. Nou, misschien wel. En even kijken, Geef Nooit Op, Love Letters, Nicole Vink gaan terug in de herinneringen. En Jan Bunk die heeft het over Swiebertje, zou die nog wel eens terug willen zien op de tv. Ja, het zijn zo van die reacties die we even tussendoor meenemen. Prachtig. Zometeen meer verzoekplaten, blijf ze insturen, ook de redenen erbij. Je weet de weg, gewoon even de Radio NL app downloaden. En dan aangeven wat je graag zou willen. En misschien, heel misschien, behalve Bianca met de Walkman, William Bonne, draaien we jouw plaatje.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
1: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
4: Wat is dit heerlijk.
5: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
4: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
5: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
4: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
5: Ja.
1: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, de bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Onderweg op de A28? Stop dan bij restaurant De Lichtmis. Voor koffie, lunch, een warme maaltijd of een heerlijke pannenkoek. Ook het adres voor uw zakelijke bijeenkomst of feest. De Lichtmis. Al generaties lang gastvrij. Kijk op delichtmis.nl.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
14: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
13: Kijk op ProStop.nl.
15: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Energieprijzen zijn hoog. Profiteer nu van de laagste prijs bij Kuiper Koekangen. Met de allergrootste voorraad houtpellets van het noorden grijp je bij Kuiper Koekangen nooit mis. Keuze uit vele soorten en wij bezorgen eventueel ook aan huis. Wees prijsstijgingen voor en bestel nu. Kijk voor onze aanbiedingen op kuiper-koekangen.nl. Want je weet het, Kuiper heeft het.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december.

0: en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
2: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Radio NL.
0: Weerbericht.
3: Ja, voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even de zee over, of tenminste de afsluitdijk over, de Zuiderzee over, naar Jan Visser.
0: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
3: Jan, goedemiddag.
4: Hessel, goedemiddag.
3: Ja, ik heb nog steeds die Middellandse Zee in mijn hoofd, want die veroorzaakt al die ellende, maar daar kom je zo even op terug, denk ik, hè?
4: Ja.
3: Leg uit, wat voor weer krijgen we vandaag, morgen en de komende dagen, Jan?
4: Nou ja, vandaag is het eigenlijk prachtig nazomerweer. Ja, dat kunnen we rustig stellen begin oktober. Want de temperatuur is op veel plaatsen nu al zo rond de 20 graden. Kan nog iets bijkomen. En er is veel zon. Noordwesten zitten iets meer stapelwolken. Maar de kans dat er een buitje uitgroeit is niet erg groot. Maar daar is de lucht ietsje onstabieler. Maar ook dat verdwijnt vanmiddag. Dus ja, prachtige middag, net als vanochtend trouwens. En er staat niet meer dan een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust neemt de wind nog iets toe. Maar wordt ook niet sterker dan windkracht 3 tot 4. Mooi weer dus. En dat houden we eigenlijk morgen ook nog. En ook de dagen daarna trouwens. Het is wel zo dat de komende nacht, dat zag je de afgelopen nacht ook al, de kans op dichte mist weer toeneemt. En de temperatuur daalt in het oosten plaatselijk naar een graad of 5. Dus je kan echt wel merken dat we toch wel weer, dat we in oktober zijn aangekomen. Langere nachten, andere luchtsoort en afkoeling en mistvorming. Ja. Nou, morgenochtend lost de mist op, is het weer zonnig, Hessel. En dan in de middag komt er meer sluierbewolking. In de avond wordt de bewolking dikker en kan dan in het noordwesten van het land, Noord-Holland, Friesland, Wadden, kan er wat lichte regen vallen. Maar dat is helemaal aan het einde van de avond het geval, dus rond middernacht. En dan temperatuur morgen 19 tot 20 in het noorden, 21 in het zuiden van dat land. Dus opnieuw vrij warm voor de tijd van het jaar. En slechts een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen. Zondag onder invloed van nieuwe hoogdruk droog weer. Periode met zon, 19 graden. Maandag en dinsdag verandert er niet veel. Miskansen in de nacht en ochtend. Overdag zon, droog weer. En nog steeds zo rond de 19 tot 20 graden. Maar vanaf woensdag, dan worden waarschijnlijk de bakens toch wel wat verzet. De wisselvalligheid neemt dan toe, dus grotere regenkansen en de temperaturen gaan zakken.
3: Ja. Oké. Okay.
4: Nou, en het zuiden van Europa, ja, dat als het hier mooi weer is, is het daar vaak minder, zeker in het najaar. Er zitten allemaal gebieden met veel onstabiliteit en die brengen gigantische hoeveelheden regen. Ik ben, zoals je weet, een weekje op Kreta geweest. Nou, net op tijd weg, want daar is de laatste dagen, er valt zo verschrikkelijk veel regen. In de provincie Retimno, in Anogea, is de afgelopen 3 dagen maar liefst 449 millimeter gevallen. Gisteren alleen al 306 millimeter. Heel veel schade, bruggen ingestort, er is ook iemand overleden. Auto's in het water en de hoogvlakte van La City, waar veel gewassen worden gekweekt, staat onder water. Dus veel schade daar. Nou, aan de andere kant van de Middellandse Zee, veel regen in Tarragona en omgeving. Lokaal vandaag, sinds gisteravond, in het deltagebied van de Ebro, 250 millimeter. Het gaat niet met een klein beetje. Nee, het gaat met bakken en bakken komt het water naar beneden.
3: Ja. En het komt door die Middellandse Zee, Jan? Of?
4: Ja, die is heel warm, de Middellandse Zee. Ja. En ja, dan heb je maar heel kleine zwakke storingen nodig om die zaken op te drijven. Hè?
3: Goed, nou Jan, we gaan vrolijk het weekend in. Wat is de spreuk?
4: Wil er het loof in de herfst niet af, het wil er in de lente niet op.
3: Nee, nou, goed weekend hè.
4: Ja, hetzelfde hè.

zijn nooit te krijgen, die tapsers. Nee. Esmeralda, dat is ook zo'n verhaal, hè? Dat is een beetje hetzelfde. Alleen dit draaide wel in opdracht van Vince uit Rotterdam. Piers, we zijn trouwe luisteraars. Zuiver ons en mijn collega's tapster uit Tijuana willen draaien. We zijn een groot fan van groeten van Eton of zoiets. Oké. Okay. Nou, en dan nog even terug in het verleden naar de series die gemist worden. Mieke van Veen uit Oud-Leuzen zegt... hij is van mij mogen ze gelijk Vrienden voor het Leven weer uitzenden. Hilarische serie. Ik kijk het nog wel eens terug via YouTube. Tranen van het lachen, wat een droogkloot, die Edderpet. En natuurlijk vader met wat lief. Ja. Dat, Vrienden voor het Leven hoort erbij, hè, toch? En ik zat ook te denken aan Patty en Shift met Wonderful. Want Spijkerhoek werd hier ook ingevuld door iemand. Even kijken hoe dat hier zit. Ja. Oh ja, Anita heeft het over Jan Rietman met Los Vast. Weet je nog? Ja, dat weten we nog. Dat waren wel andere tijden allemaal, hè? Oh ja, Albert-Jan Santos uit Assen, die zegt... Spijkerhoek, wie betaalt de veerman? Oppassen, Zwiebertje. En Postbus X en Dr. Deen. Ja, Dr. Deen is er gewoon weer op, hè? Kun je gewoon kijken. Op goed geluk met Carrie Tessen. Op goed geluk. En op volle toeren. Abnormaal, terug op de tv. Leuke ideeën. Willem Ruijs Lotto Show. Ja. Allemaal geweest. Allemaal passé. Patrick uit Staphorst, die zegt... Hessel, zou je iets van Emma Heesters kunnen draaien? Voor mijn collega Arnold. Elke keer als Emma bij jullie op de radio komt... dan moet hij bij ons keihard aan... en de collega's vragen dan wie er zingt. Iets van Hartenbreker of zo. Ja, dat klopt. Emma Heesters heeft Hartenbreker gemaakt. En vanavond is zover, hè? Dan...

is de nieuwe van Emma Heesters. Weer behoorlijk actief na die nare ziekteperiode van haar. En zelfs een optreden 17 oktober in de Brabanthalle in Den Bosch tijdens de Nacht van Brabant Live. Dus het

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het is feest. Mesken BV's Mulde bestaat 75 jaar. Een vertrouwde naam en veelzijdig in techniek. Dat is Mesken BV. Vier ook ons jubileum mee. Iedereen is welkom op onze open dag op zaterdag 3 oktober tussen 10 en 3 uur. Mesken BV. Al 75 jaar.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, koele zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wij hebben per direct plaats voor medewerkers in de binnen- en buitendienst. Belangstelling? Loop dan zeker even binnen tijdens onze open dag op zaterdag 3 oktober. Iedereen is welkom. Mesken-bv.nl.
5: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Altijd snel geleverd.
2: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
5: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
7: Nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
9: En, heb je de klus?
10: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
9: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
10: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis.
11: Deddo, zo simpel is het.
12: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
13: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
14: Nu 111 fietenolie tankstations.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut NINSEE noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. NINSEE is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Op de A9 staat, ik noem ze even langer dan 20 minuten trouwens... Op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen, tussen Velsen en Rotterpolderplein, 20 minuten. Daar staat 4 kilometer file. Dan de A27, Gorkum-Utrecht tussen Nieuwegein en Rijnsweert. Ongeval gebeurd, 43 minuten. En op de A58, Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, 39 minuten. En op de A58, Moergestel naar de brug over het Wilhelminekanaal. Tilburg naar Eindhoven, 21 minuten vertraging, 4 kilometer. Nou, dan de flitsers. Die worden hier ook aangewezen door Flitsmeister. Op de A1 staan ze te controleren bij 13.4 bij Muiden tussen Amsterdam en Naarden. En ook op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij Badhoevedorp bij 4.2. En ook even rustig aan op de A7 tussen de Duitse grenzen Groningen 205.0. Ook de A12 van de partij Maren richting Ede bij Leersum 86.0. En ook de A22 Beverwijk naar Velsen bij Beverwijk, 14.7. De 28 Meppel Zwolle, daar staan ze ook bij Staphorst, 109.7. En de laatste die vinden we tussen Os en Den Bosch bij Rosmalen. A59, hectometerpaaltje, 142.4.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Monique Smit en Kido van der Graaf bezingen Beter Af Alleen. Goedemiddag.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: het is de nieuwe van Even Serieus. En die begint heel apart. En ja, die wordt gelijk heel extreem ook. Het weekend is van mij. Ik krijg een lief bericht binnen vanuit de auto. De auto van Wendy van Hout. Is met Joey op pad. En heeft haar kind gedwongen om even een aanvraag te doen. Let op.
1: Oh, ga je een liedje van mijn moeder aanzetten?
0: Joey. Ja, Joey, leuk. Mams komt eraan met Jij kan de hele wereld aan. Dus bij deze. En dan krijg je nog een berichtje over een oude serie. Jacqueline het Emmen die zegt, zeggen ze A. Ah, dat is ook leuk inderdaad.

0: aan de hele wereld aan. Hatsje. Ik had het net even over Dr. Dane. Toen dacht ik ook gelijk even dit deuntje, weet je nog? En ja, wat hier ook aangereikt wordt, ook van vroeger. Petra van der Terlaak uit Alblas, Amsterdam, die had het over dit. Mooi horen. Ken je dit nog? Dit is ook wel even leuk. Elke woensdagmiddag was het. En een kloddertje hier. En een kloddertje daar. Ik zit nog op mijn harde schijf, ook traumas van die vrouw.
1: Hallo, wie spreekt mij?
0: Ja. Leuk, hè? Ja, toen hadden we dus Mien Dobbelsteen en zo. En elke week keken we hiernaar. Stevast, iedereen, hè? Deed de tv ervoor aan. Dat is niet meer zo, hè? Vroeger wel, hè? Ja, zeg eens aan. Goh, man. We moesten ook altijd kijken. Krijg hier ook een verzoekplaat van Jorn Goossens uit Hilvarenbeek. En dat is ook wel even leuk, want de afgelopen maandag was natuurlijk de Buma NL-dag. En dan zitten alle bobo's daar bij elkaar, hè? Allemaal. Alle sterren bij elkaar. En dan is er s'avonds een prachtige awardshow. En dan komt er één man op en die steelt de show. Dat is fantastisch. Ze hebben jaren uitgelachen, maar hij steelt de show. En dat liedje wordt hier nu aangevraagd. En dan heb ik het over Dries Rolfink. Echt waar, het dak ging eraf met de man. Hij was de beste van de hele avond voor... Oh nee, Thomas Kars was er ook.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje

0: Janken sterken. Niet janken, maar planken. Mooi. Heel mooi. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Wij hebben vanavond iets te doen. En mijn gewaardeerde collega Rory Jonkegouw is daar onderdeel van. Want Rory wordt op pad gestuurd om... de boerinnenkalender te keuren of zo. Rory, goedemiddag.
1: Hey Essel, goedemiddag. Ja, klopt inderdaad. Ik vertrek vanmiddag naar Raalte. Daar is vanavond de grote presentatie van de boerinnenkalender. En trouwens ook de boerenkalender. Die mogen we ook zeker niet vergeten. Ja. De ogen zullen toch vooral gericht zijn op de boerinnenkalender. Die wordt daar gepresenteerd. Daar is een heel feest bij ook. Daar zijn onder andere ons welbekend boer Benny, die is daarbij. Ik ben heel benieuwd hoe lang hij erover heeft gedaan met qua nadenken voordat hij zei, ja is goed, ik ga daar wel optreden. Ja. Ik denk dat dat niet heel lang heeft geduurd. Er is een catwalk show, dus er is daar van alles te beleven vanavond.
0: Ja, maar even, want de boerinnenkalender, dan denk ik een beetje aan halfnaakte vrouwen die staan te poseren op een tractor en zo.
1: Nou, dat is ongeveer wel wat het is, ja. Tenminste, heb ik mij laten vertellen. Nee. Ja,
0: jij weet dat donders allemaal... goed, want jij wil natuurlijk vrijwillig wat naartoe.
1: Ja, ik heb een beetje mogen bladeren.
0: Ja.
1: En het is wel leuk, want het is dus heel erg trouw aan de boeren. Het is ook...
0: Ratel, wacht even. Waarom vragen ze jou en mij niet bijvoorbeeld? Dat lijkt mij ook wel leuk.
1: Had jij meegewild, had ook gemogen.
0: Nou ja, boerinnen die half naakt zijn, dat is toch super?
1: Dat vindt iedereen leuk. Nou, we hebben nog gedacht aan een bedrijfsuitje. Dat we gewoon met een bus met heel Radio NL daar naartoe gaan.
0: Ja. Hey, vanavond bij Ivo in de uitzending. Hoe gaat dat dan precies?
1: Ik neem een microfoon mee. En er is ook iemand mee die gaat videobeelden maken. Die zul je dan achteraf kunnen zien op Radio NL, op Instagram en zo. Radio NL FM kun je dat vinden. Maar vanavond gaat het vooral om de radio-uitzending. Ik ga daar mensen interviewen. Ik ben wel heel benieuwd ook hoe de dames en heren het zelf vinden. Hoe zij in de voorbereidingen zitten. Ja. De organisatie gaan we natuurlijk even spreken. Dus we gaan gewoon eigenlijk alles wat daar gebeurt. Die catwalk show proberen we bij te zijn. Misschien kunnen we nog iets meepakken van het feestje. Dus er is daar genoeg te beleven.
0: Ja, ik begrijp het. En hoe laat wordt dat uitgezonden?
1: Wij zijn daar eigenlijk vanaf 6:30 bij. En die catwalk show die begint, hoe laat is dat? Ergens na 8:00, 7:45 geloof ik. Ja. Ik ben benieuwd hoeveel we dan daarna nog kunnen doen. Maar in ieder geval vanavond grofweg tussen 6:30 en 8:30 zijn we daar sowieso wel bij.
0: Superleuk. We gaan allemaal luisteren. En iedereen is getipt bij deze om de radio lekker op Radio NL te laten staan. Dankjewel, Rory.
1: Dat zou ik zeker doen. Yo, graag gedaan.
0: Succes. Hoi.

0: Onze winkel naast de boerderijautomaten is geopend op vrijdag tussen 10 en 5 uur en op zaterdag tussen 9 en 1 uur. Kalverhouderij Groen, Ommer kanaal 27 Dedemsvaart.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jutstra.
2: Buitenvaart Hogeveen.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
4: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
5: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
6: Jansen en de Wit.nl.
5: Dat werkt wel.
7: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
6: Jansen en de Wit.nl.
5: Dat werkt wel.
8: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
10: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
9: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
8: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Yes, kids los! Ben jij er ook bij? Zaterdag 24 oktober. Oktoberfest, feesttent Nijenveen. DJ Thomas Tannenbaum. Immer Hansi. Oktoberfest band, das Tirol Team. Lange biertafels, braadwoest. Ons, die beste artiesten. Tent open vanaf.

0: vond het echt leuk, papa en mama.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Kooiboy en Indianen in Coevorden. En binnenkort ook in Hogeveen.
3: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
4: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
3: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: is allemaal bedacht door een fles.
1: Die laatste, die was van mij, hè?
0: Door een fles, weet dat, Bacardi Lemme ergens die er stond. En zo is het geschikt. 088 0200 100. Het officiële telefoonnummer voor het vullen van het laatste half uur in op volle kracht. Aan de telefoon Kylie Gruiters. Eigenlijk vaste klant, hè, van Radio NL. Goedemiddag, Kylie.
2: Goedemiddag, Hessel.
0: Onderweg naar huis, of...
2: Ja, het is nou nog even een weekendonk voorlaaien voor de maandag alweer. En dan kunnen we richting zaak. Ja. En dan afbouwen naar het weekend.
0: En je hebt grootse plannen, hè, begrijp ik, dit weekend. Wat ga je doen?
2: Ja, twee avonden Oktoberfest bij ons in Aalrixel.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat wordt drie drinken.
2: ja, het zijn halve liters, hè, dus dan... Zullen er maar een paar zijn.
0: Hey, en wat ik me afvraag, spaar je dat dan voor, zo'n feestje? Want het kost tegenwoordig heel veel geld allemaal, hè?
2: Ja, het is niet voor niks inderdaad. Maar gelukkig kan ik het wel bolwerken, zeg maar. Om ook de avond een plezier te hebben, zeg maar.
0: Ja, en wat voor liedje hoort er dan bij, Kylie?
2: Ja, ik zat te denken aan Immer Hansi. Tap naar tap.
0: Immer Hansi, die gek. Ja.
2: Ja, zeker.
0: Tap naar tap. Die.
2: Yes.
0: Oké, man. Nou, heel veel plezier en wel kalm aan, hè?
2: Ja, we doen ons best.
0: Houd in bedwang, hè, allemaal.
2: Ja,
0: Kylie, hoi.
3: Lekker op die jongen, papa. Die jongen, ze worden tap.

0: Hatzeflats. Ja, dat was natuurlijk Imer Hansen. Hij is wel eens langs geweest, die idioot. Mooie kerel is dat. Kan het wel doen, op de kop zetten. Ik heb dat wel eens mee mogen maken. Aan de telefoon heb ik Jan Buwalda. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met Jan?
1: Ja, goed joh.
0: Je mag de radio wel even zacht of uitzetten, Jan, want het komt allemaal terug zo.
1: Een
0: beetje, beetje lastig om te zien. Ja. Jan Buwalda, wat kan ik voor je doen, Jan?
1: Ja, ik vroeg om de Wico's en met op het perron. Maar ik weet wel wat het probleem is. Dat denk ik nu 7 minuten. Hè?
0: Duurt te lang, ja, dat liedje. Dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, maar het is wel een mooi verhaal, hè? Over een jongetje in de trein en zo. En,
1: ja.
0: De Wico's op het perron. Ik heb hem hier ook zo 1, 2, 3 niet. Ik moet daar even iets voor regelen, denk ik. Maar die wil jij graag horen, begrijp ik.
1: Ja, ik heb vroeger samen met de Wico's heb ik hem wel meegezongen.
0: Ja.
1: Nou, dat is al heel lang geleden.
0: Ja, dat snap ik. Ik ga hem er even...
1: 50 jaar, denk ik.
0: Ja? 50 jaar? Dat blijft de tijd, Jan.
1: Ja, joh.
0: Ja, jij zit nu in de fut, hè?
1: Ik ben al 80, dus.
0: Ja, vermaak je een beetje?
1: Ja, ik heb net wat boodschappen gedaan. En morgen, mijn dochter is vandaag jarig en die viert morgen haar verjaardagfeest. Dus.
0: Oh, alvast gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Ja. En zo scharrel jij wat door het leven, Jan?
1: Ja. Je moet er wat van maken wat je ervan maken kunt.
0: Zo is het toch? Ik ga even achter het liedje aan. Ik beloof nog niks, maar ik ga het even proberen, oké?
1: Okay? Is goed, joh, bedankt.
0: Dank voor het bellen. Doei, doei.
1: Jo, hoi.
0: Jan Buwalda was dat. 088-0200-100. 088-0200-100. Voor het officiële, voor de verzoekplaten. Met radio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Esro, met Lea.
0: Dag, Lea. Hoi.
2: Hoi.
0: Hoe is het?
2: Ik wil graag een gangetje.
0: Ja.
2: Ik zou blij zijn als jullie weer een keer naar je gewaar toe komen.
0: Ja, je hebt een mooie zware stem, Lia. Hoe kan dat?
2: Dus. Ja, roken.
0: Roken, hè? Ja.
2: Ja,
0: maar is niet gezond, Lia, hè? Al dat geroken.
2: Nee, maar ja, het is wel lekker.
0: Ja, dat snap ik. Het is ook lastig om er vanaf te komen. Ik heb dat zelf ook jaren gedaan, ja. Heb je wel eens geprobeerd om te stoppen dan, Lia? Of...
2: Genoeg.
0: Het lukt niet.
2: Dat is al mijn peuk uit, maar het is me niet gelukt.
0: Nee. Ja, dan gewoon lekker doorgaan. wat wil je horen, Lia, dan?
2: Guus Meeuwis met een donut en een bliksem.
0: Oh, dat is wel heel extreem. Waarom die?
2: Dat die vroeger werd gedraaid in het AZ-stadion.
0: Oké. Donderd en de bliksem. Goeie reden daarvoor. En ja, je vroeg me naar Heer Hugewaard, hè?
2: Ja, en jullie daar wil ik in komen. Want ik mis jullie wel om weer naar jullie toe te gaan.
0: Ja, we stonden er altijd met de zomertour. Ik heb goed nieuws, denk ik. Want we zijn druk in onderhandelingen om daar weer naartoe te gaan. Dus dan heb je niet van mij, hè?
2: Oké.
0: Misschien zien we je daar, hè?
2: Ja, ik ga weer naar jullie toe.
0: Ja, heel goed, Lia. Bedankt voor je belletje.
2: Oké.
0: En steek er nog in op, hè? Hey.

0: de wijn.
1: Melodramatisch verhaal van de Wico's uit de jaren. En speciaal voor Jan. Ja, aan de telefoon heb ik Margriet. Margriet van Meteren uit Ter Apel. Margriet, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zijn er ook leuke dingen in Ter Apel?
2: Absoluut.
1: Ja, hè?
2: Absoluut.
1: Wat dan?
2: Het is niet allemaal komen en kwel.
1: Wat is er leuk aan Ter Apel? De bus naar Emmen. Of niet?
2: Nee. Ik zit in gewoon

0: fantastisch mooi klooster.
1: Ja.
0: Dus we hebben prachtige bossen. Dus volgens mij is er heel veel moois op Trapel.
1: Ja, volgens mij zitten de dikdakkers daar ook altijd in de klooster met die carnaval, of niet?
0: Ja, klopt. Oh, ja. Die hebben we ook nog. Ja, de carnaval. Ja, ja,
1: leuk. Hé, hey, wat kan ik voor je doen, Margriet? Want jij hoorde die oproep voor die verzoekplaten live. En toen had je gelijk een mooi verhaal, hè?
0: Ja. Ik wilde heel graag Oceaan horen van Raccoon.
1: Raccoon? Kijk, dat is iets wat wij normaliter bijna niet draaien. Ik weet het ook niet. Ja, het is een beetje aan de poppy kant natuurlijk. Maar het liedje Oceaan.
0: Ja,
1: waarom?
0: Weet je, Raccoon bestaat 30 jaar. En ik vind dat zo'n top band. En ik ben afgelopen weekend naar het concert van ze geweest met mijn dochter.
1: Ah, kijk.
0: En er wordt Oceaan gezongen. En dan zijn het allemaal lampjes van telefoon. Ik had kippenvel all over. En maar het is ook wel een van de mooiste nummers.
1: Ik ga een uitzondering maken, speciaal voor jou. Ik ga hem draaien.
0: Top.
1: Ja?
0: Hey, ja,
1: heel fijn weekend en veel plezier het komende weekend ook, hè?
0: Ja, wens ik jou ook.
1: Oké, okay, dag Margriet.
0: Hoi, hoi.
1: Zometeen, ja. Hij zal het tempo even weer wat opvoeren, dat weet ik zeker. Collega Stefan Leur met zijn gezeur. Prettig weekend.
2: Er is

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Double Dutch presenteert de winteropening in Sulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw en ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
5: Al aan de A37.
4: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
9: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
8: Kijk op skodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
10: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. Hij noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Het weer van Weer Online? Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Heb je trek?

0: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
1: Woninginrichting Hans Jetstra.
0: Buitenvaart Hogeveen.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots voor elke lamp.

0: Zes minuten over drie geworden. Dit is de allerlangste file. De A50 Os richting Apeldoorn tussen Rinkum en Waterberg. Daar staat 70 minuten. En er staat ook een uurtje op de A50 tussen Hoenderloo en Grijshoort. En daar staat je 11 kilometer in de file. Jeetje joh. Snelheidscontroles A4 Amsterdam richting Leiden bij 4.5. En de A6 Lelystad richting Muidenberg 62.3.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Wesley Bronkhorst. Ja, ja, en we draaien Annelieke Max eens een keer weer. Ja, goh. Dat zeggen we nooit. Maar moet er nog iets zomers voor je draaien? Is er nog iets wat we moeten draaien vandaag op vrijdag? Laat het even weten in onze app.
1: Tino, Donnie en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los. Een drankmarathon, paar met dubbele ton.

grote hit in de tijd. En op een of andere manier is dat een beetje ondergebubbeld in onze playlist. Dat is gek eigenlijk, want als je mij zou vragen, dan moet je een typisch Radio NL liedje van vroeger. Dan is dit er een hoor. Hey, allemachtig. Danny Temming. En dat komt allemaal door jou. En dan zie ik een autogarage in Nieuw-Leuzen. Had aan het werk daar een paar gasten en die zijn Radio NL aan het luisteren. Nou, goede keus. Alleen ja, de disjok is een beetje... een beetje rustig de laatste tijd. Maar goed, draai even wat doms, wordt er gezegd. Nou, dat kan ik. Ik kan niet veel, maar wat doms draaien op de radio, dat lukt me. Ken je ze nog van vroeger? Ik ben zo blij. Ik ben

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Wat is dit heerlijk.
5: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
4: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
5: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
4: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
5: Ja.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, de bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
6: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
10: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
12: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

0: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: shopper, de shopper, de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Weet je wat het is? Dit soort liedjes,
1: jeetje,
0: hè?
1: Zeg, wat legt zij die lat hoog?
0: Dit soort liedjes, dat klinkt of het in één keer is opgenomen, of dat spontaan ergens gezongen is. En op een gegeven moment gaat er zo'n zanger, die bedenkt dan tekst. En dan zo klinkt het. Hè, de meeste liedjes, niet de nadelen, zeker niet. Maar de meeste liedjes die worden ingezongen met een tablet voor de ogen. Of ze hebben een A4'tje uitgeprint en die hebben ze dan voor zich en die gaan ze dan inzingen. Daar zit geen emotie in. Maar dit soort, dat het lijkt uit de losse pols. En daarom scoort hij, dat is een tierenlier, dit soort liedjes. Dus... Een tipje van Flip, mocht je dit weekend een nieuwe single gaan inzingen, leer alsjeblieft de tekst uit je hoofd. Ga hem inzingen met je ogen dicht, gebalde vuisten. Emotion in de scherpletten. Ja.

0: Jantje Vergooyen. Zijn mama is deze. Huh? Oh, van duo onbekend. Wow.
1: Je kan het wel vergeten, want ik wil niet meer.
2: Is de moeder van Frankie. Ik vind de vrijdagmiddag vind ik bij uitstek altijd geschikt om een beetje flauwekul muziek te draaien. En ik weet, als ik zometeen dat volgende liedje staat, dan weet ik dat een paar mensen de moedervlekken beginnen te jeuken. Maar hou even in gedachten, het is vrijdagmiddag en de originele draaien we al zo vaak.
3: What?

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
5: Al aan de A37.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooyer uit Oldenbroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalasjnikov poseerde. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Het weer van Weer Online? Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd. Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jetstra.
3: Buitenvaart Hogeveen. Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
7: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar €100. Of 20 liter voor maar €50. Inclusief BTW.
8: De prijzen van...
7: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
9: Santino, Santino.
10: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
11: Santino. Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis...
17: Het is 4 minuten over 4 geworden, dus aan 161. En heel Nederland lijkt stil te staan op de A12 tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. Dat is tussen Oberhausen en Utrecht. We krijgen daar veel meldingen over in onze Radio NL-app. Het is te veel om allemaal voor te lezen. Daar heb ik niet zoveel aan. Hè? Je wil graag muziek op de radio. Compleet afgesloten daar. Dus momenteel staat er 50 minuten en het is 12 kilometer. En als je daar staat, ja, je kan niet terugrijden. Je mag niet over de vluchtstroken. De hoop ellende daar. Allemachtig. Nou, er staat geen oorzaak bij. Ja, de oorzaak is afgesloten, staat hier. Maar ongeluk of zo, ja, weet ik niet. Nou ja, waarschijnlijk ligt er iemand te vechten voor zijn of haar leven. Dus gewoon rustig blijven. Het is maar tijd. Hè. De A50, Os richting Arnhem tussen Valburg en Grijshoort. Daar staat ook een uurtje vertraging. Dat is 9 kilometer. En snelheidscontrole is nog één. De A4, Leiden richting Amsterdam. Ter hoogte van Bad Hoeverdorp 4.4.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: De Hollandse nieuwe van deze week. Wat een bak lawaai. Nederrak. Mooi. Een nieuw genre erbij. En we dachten, nou ja, ze dachten hier achter de schermen, we moeten even die gast uitnodigen en bij Stefan inzetten. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik nodig zelf niet zo heel veel artiesten uit. Ik zou het wel willen, maar het, ja, ik vind het ook super gênant ook altijd. Dit is dan voor mij geregeld. Daar ben ik heel erg blij mee. Gizmi komt volgende week even langs in dit programma. En dan gaan we het zeker even hebben over Fort Sierra en over nog meer dingen. En ik wil gewoon weten of hij nou de jeugdvriend is van Django. Ja of nee? Volgende week wordt het druk in dit programma, want we hebben ook die ene gast uitgenodigd die een hele tijd geleden viraal ging met een soort van filmpje. Misschien kijk je het nog. Kijk het even.
1: Hey Marco. Hi. Prima.
0: Hey Marco, prima. Daar ging heel het internet over. En die zit achter dat liedje Sam Kroon. Het is Sam Kroon. Met een droom hebben we net al even gedraaid. En die komt zeker nog wel een keer voorbij. Die komt ook even langs volgende week in dit programma. Dus leuk. Ik heb niet zo vaak studio gasten. Dus verheug me erop. Cameraatjes erbij.

10 gezongen. Nou, dan heb je mij, hè. Nou ja, Radio NL, goedemiddag, de middagshow. Dit is de het allerbeste radiostation van Nederland. Met de Hollands is natuurlijk.

Waanzinnig liedje. Een van die gasten van Dikke Pens. René van Rooij heeft dat gezongen. Natuurlijk, die zat vroeger in Pap en Pudding. Dat was dit. Die zat volgens mij ook in... Wat zat die in? WC Experience? Oh mijn god, ik had het beter even kunnen lezen. Zeg, de vrijdagmiddag, gast erop. Weinig dishockey, veel muziek.

0: is dit heerlijk.
1: Ja, hè. Het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Co.
0: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
1: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
0: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
1: Ja.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Heb je trek?

0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Energieprijzen zijn hoog. Profiteer nu van de laagste prijs bij Kuiper Koekangen. Met de allergrootste voorraad houtpellets van het noorden grijp je bij Kuiper Koekangen nooit mis. Keuze uit vele soorten en wij bezorgen eventueel ook aan huis. Wees prijsstijgingen voor en bestel nu. Kijk voor onze aanbiedingen op kuiper-koekangen.nl. Want je weet het, Kuiper heeft het.
8: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
9: Nu 111 Vietenolie tankstations.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Zo, klus klaar?
13: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
12: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
13: Hoe dan?
12: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
13: Mag wat kosten zeker?
12: €15 per maand.
13: Echt? Hoe heet het?
12: Ik heb het je wel even.
13: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
14: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Het is 3 minuten over 4:30 geworden. Zon. En het leuke is, er komen 3 dagen achter elkaar. Komen gewoon alleen maar zondagen staan hier. Dat klinkt heel gek. Er komen alleen maar zon. 0,0000 millimeter regen is beloofd. En vanaf maandag kan het weer een beetje gaan regenen. Het wordt gewoon 19 graden het hele weekend. Dat is mooi. Dan maar even de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat zal er allemaal weer gebeurd zijn? We gaan het horen. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jetten heeft gereageerd op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen, zegt Jetten, omdat het kabinet er eerder al €200 miljoen voor heeft uitgetrokken. Vapes en elektronische sigaretten worden over ruim 2 jaar een stuk duurder door er ook accijns op te heffen, meldt de NOS. Staatssecretaris Ehrenberg hoopt dat jongeren dan 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. En modeontwerpster Olcay Goulsen is gisteravond gewond geraakt bij een beroving in Amsterdam. Het gebeurde toen ze in haar auto wilde stappen. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is, wel dat haar horloge is gestolen.
18: Dan de files van dit ogenblik. Er staan de 173 met een uitschieter op de A12 Oberhausen richting Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. Daar was een tijdje geleden de weg afgesloten. De weg is weer open, maar het is dan langzaam rijden stilstaan daar. Bijna 50 minuten en 10 kilometer. Op de A50 Valburg richting Grijzoord ook 50 minuten en dat is ook 10 kilometer. En nog één snelheidscontrole. De A4 Delft richting Den Haag. Daar staan ze gewoon bij Den Haag 47,5.

0: Het liedje dat zo Jannes aanvoelt, maar geen Jannes is. Wel gemaakt door de mannen van Jannes, denk ik. Producers, die gast achter de mengtafel die te veel geld verdienen altijd. Maar een goede productie. Goede productie dit. Erna Temming en Ik Heb Je Lief. Ja, ga even bellen, want ik kan de hele dag wel bellen. Zoveel appjes krijgen we binnen. Oh, dat is jammer.
1: Je hebt geen permissie om het gekozen nummer te bellen.
0: Wacht even, ik kan niet bellen. Dan moet ik zelf even kiezen. Dan laat diegene mij even bellen. Want hebben hier Willy die zegt, we zitten mooi in een Schultenbrouw. En draai maar even trommels, trommels, trommels. Nou, dat wil ik wel doen. Gasten, moet je even bellen met ons. Want ik kan jou niet bellen, blijkbaar. 088-0200-100. Die zit aan de Schultenbrouw. En ze willen trommels horen. Maar ik kan ook Schultenbrouw even gaan draaien. Van Donny en Chantal. Doe bist mijn Schultenbrouw. Waarom doe ik dat eigenlijk? En ook trommels. Ik kan ze niet allebei draaien. Dat is natuurlijk logisch. Maar goed, als die Willy even wil bellen. Want anders gaat het gewoon naar zijn neus voorbij. Nee, ik ga sowieso even eentje draaien. Ja. 088-0200-100. Dit is weer zonde van de zendtijd. We waren zo lekker op dreven in dit programma. Weinig gelul. Heel veel hits op de radio. Dat is precies wat je wil op vrijdagmiddag. Maar goed, er zijn er best wel veel meer. Ja, bel mij even. Ja, hoezo bel jou even? Barry, hoezo? Ik kan de hele dag wel bellen. Maar dan hangen we alleen maar aan de telefoon. Hebben we alleen maar rare praatjes en... Sta je voor je, we staan in winkels aan, dat is ook allemaal lastig natuurlijk. Nou, oké, Willy die belt dus niet. Lekker aan de bieren daar, fotootje erbij. Zullen we dan maar gewoon trommels, trommels doen?
2: Ja. Trommels, trommels, trommels.
0: Lokaal omroep dit, hè.
2: Trommels, trommels.

Dat is heel gek. Dit liedje zing ik word voor word, zing ik er gewoon mee. Echt serieus. Louis Dor. En trommels, trommels, trommels, trommels. Nou, oké. Okay. De winnaarshow, althans wat er de laatste tijd voor moet doorgaan op Radio NL. En weet je wat niet lekker klinkt? Hey Henk. Hey Henk, dat klinkt niet. Weet je pas wat echt mooi klinkt? Hey.

0: merken, zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
1: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
0: Nee, naar abworkwear.com.
2: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en sta-caravans.
5: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle. Voor een onvergetelijke avond.
7: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
6: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
17: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al €200 miljoen voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goulsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goulsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagen Groep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
18: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
23: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
24: Soedal, de bouwverslimmers.
23: Soedal. De bouwverslimmers.
18: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
25: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
26: Onderweg op de A28? Stop dan bij restaurant De Lichtmis. Voor koffie, lunch, een warme maaltijd of een heerlijke pannenkoek. Ook het adres voor uw zakelijke bijeenkomst of feest. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij. Kijk op delichtmis.nl.
25: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
27: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
28: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
29: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
30: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
31: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
32: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
33: Download de app en start met vinden.
34: 5 over 5 geworden, er staan 150 files en dit zijn de knelpunten. De A12 Oberhausen richting Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. Daar was wat afgesloten en daar staat nu nog een half uurtje. De A50 Os richting Arnhem, 37 minuten en dat is 12 kilometer. En nog 1 snelheidscontrole. De A1 Naarden richting Amsterdam, 13,5.
35: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

0: thuis en in het dan voer.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Hey, staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
3: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
2: AB Workwear?
3: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van.

René Peters. Nee, Renier Peters. Ja, zo zeg ik het goed. Die moeten we ook een keer uitnodigen. Legend in de Achterhoek. En ja, nu in Nederland, heel Nederland, Renier Peters en Nooit Meer Weg. En we draaien ook nog Dennis Bak. Baks, zo, dat gaat ook lekker. Ik zal zometeen ook eens en voor altijd even uitleggen op de radio waarom ik zo rustig ben de laatste tijd. Het is niks aan de hand. Ik ga niet switchen, ik ga niet stoppen met de radio, maar ik zal het zo even uitleggen. Niks aan de hand of zo intern, maar ik heb het idee, want het valt wel op natuurlijk. De laatste weken ben ik mooi rustig en je mist ook wat muziekjes en dingen en dit en dat. Ik zal het zo wel even uitleggen. Niks ernstigs aan de hand, dus geen paniek. Ik las al een roddel dat ik naar Bruine Sterren NL zou gaan. Nou, als er één station is wat ik verschrikkelijk vind, dan is dat wel. Dus zeker niet. Nee, ik zit niet goed. Maar dat ik rustig ben, dat heeft een grondslag. Nou, ik zou zo even. Eerst even

0: Mooi, hè? Mooi, mooi, mooi. 20:05 geworden. En, wacht, even.
1: Ja, Stefan! Oh. Je spreekt met je broer Harm, hè?
0: Nee!
1: Hey, uit Drenthe!
0: Ja, man. Ik hoor het, hè? Ik hoor.
1: Proost,
0: hey.
1: Hè?
0: Ja, proost, hè?
1: Zit je ook al aan de bier?
0: Nee, ik zit niet aan de bier, nee. Nee.
1: Oh, jammer, ja.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Zeg, luister even. Jij draaide net de beste Bill.
0: Ja.
1: Jij bent mijn maat.
0: Ja, ja.
1: Oh, mooi plaatje, joh, mooi plaatje.
0: Ja.
1: Weet je wat nou grappig is, Stefan?
0: Nou.
1: Want ik hoorde je net ook zeggen dat jij naar... je gaat naar Bruine Sterren NL.
0: Nee, helemaal niet, man.
1: Oh, nee, gelukkig.
0: Nee, joh, dit is een verschrikkelijk station.
1: Dit is een verschrikkelijk station, joh. Ja. Als je de kip met de koeien aan de scheid wil hebben, dan moet je dat opzetten in de stal, hè?
0: Daar, kapitaal.
1: Nee, maar Stefan,
0: ja.
1: Beste Bill.
0: Ja.
1: Jij moet in de plaatje draaien van Kido van der Graaf.
0: Oh.
1: Billen met Lee. Shaken.
0: Oh, ja.
1: Ja. Shaken. Billen.
0: Harm, we zitten.
1: Stefan, op de kant.
0: Zit op de zender.
1: Gewoon draaien.
0: Ja.
1: Ik zeg gewoon draaien, niet allemaal. Wat wilden ze doen dan?
0: Ja.
1: Het is jullie station, ja? He?
0: Ja, zo stond.
1: Ga erop.
0: Ja,
1: Billen met Lee.
0: Ja.
1: Op dat en
0: ja,
1: nou, beste Bill.
0: Ja, dat
1: lach, ja.
0: Allah, mag het dan. Kun je die gast even blokken? Kun je het niet blokken? Dat is het. Nou, eenmalig even op de radio. Kido van der Graaf. Legendary Billen met Lee.

de zuiverste zangers die we hebben in Nederland. Guido van der Graaf. Naar beste Bill, de Billen Medley. Allemachtig. Ik zit even te denken. Als er één radiostation is in Nederland die het voor elkaar zou moeten krijgen, wij moeten dit toch een keer voor elkaar krijgen. Dat Guido van der Graaf, dat hij gewoon op het Radio NL Mega Piratenverzijn gaat staan. Na Jeroen van der Boom met zijn piano. Licht uit, spot aan. U kent het wel. En daarna gewoon even dat Guido van der Graaf opkomt. Radio NL Mega Piratenverzijn, volle tent. En dan doet hij even Billen Medley. Maar er moeten nog wel even een paar tussen waarvan wij denken, nou, dat gaat ook over de lekker bol en rond. Moet nog wel wat tussen, Guido, hè? Maar goed, dat moeten we toch kunnen regelen? Dat is toch, we bellen en, hey, met Radio NL. Oh! Dat betekent van, wil je komen zingen? En onkostenvergoeding, €250. Dan moet hij toch ja zeggen, dat kan toch niet anders. Dat moeten we toch kunnen regelen. In een volle tent, de Billen Medley 2.0. Ik blijf dromen. Hè? Morgen weer vergeten. Sterker nog, 6:30 zit ik in de auto, ik ben het alweer vergeten. Dat heb ik allemaal gezegd vandaag eigenlijk. Hè?

0: in Coevorden. En binnenkort ook in Hoogeveen.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Dan ga je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
16: Altijd aan.
15: Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: 6:04 geworden. Je luistert naar Radio NL. Goedemiddag. Zeg, weinig bewolking vanavond. Veel zon en dat zet zich door. De komende 3 dagen gaat er geen regen vallen. En het wordt zonnig 19 graden gemiddeld. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan het nu horen. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In een maand tijd is er bijna 6 ton vuurwerk ingeleverd bij inleverpunten van de overheid. Die staan telkens ergens anders en volgende week voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer afsteken. Staatssecretaris Ehrenberg wil niet wachten tot Europa met accijns komt op vapes en digitale sigaretten. Daarom komt hij zelf met een wet. Die moet over 3 jaar ingaan en moet vooral jongeren ontmoedigen om ermee te beginnen. En het optreden in Rotterdam van de omstreden rapper Joey AK gaat vanavond niet door. Hij zou optreden in Villa Thalia, maar burgemeester Schouten sluit de evenementenlocatie voor 24 uur vanwege een concrete dreiging.
17: Dan de files van dit moment. Er staan er 142 en dit zijn de echte knelpunten. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. 50 minuten bij kerenzijde. Een ongeluk gebeurt. En op de A50 Ossen richting Arnhem. Daar staat nog 70 minuten, 9 kilometer. En 1. Er staat 1 snelheidscontrole. A1 Amsterdam richting Naarden. 13.

0: Blikkenpep. En Sven Verzeeg, Blikkendag. Nou, ik doe nog even een bakje koffie.
1: Is de koffie!
0: Ja, het heeft weinig om het lijf, maar ik zal even uitleggen waarom het de laatste tijd in dit programma zo rustig is. Dat we alles er een beetje uit hebben geflikkerd. Het komt echt allemaal wel weer terug. Sommige dingen niet, sommige dingen wel. Ik ben dus even goed gaan nadenken, ook in de vakantie. Want ik ben radio, ik adem radio, ik weet niet anders. Ik maak mijn hele leven, maak ik al radio. Diverse stations. En ja, dit is dan, denk ik, voor mij het eindstation. Ik wil ook eigenlijk niks anders meer. Maar ik wil niet... Kijk, er is eigenlijk niks aan de hand, want ik krijg best wel veel vragen. Maar, oh, dan klink je rustig en wat praat je weinig op de radio. En niet meer van dat... Dat gekke gedoe zit er nog wel in. Maar weet je wat het is? Ik snap eigenlijk radio niet meer. Dat klinkt heel gek aan mijn mond. Want ik vind het nog steeds... Alles is leuk, alleen de tijden die veranderen zo. Het is allemaal zo veranderd. Net ook weer komt er een appje binnen. We draaien even gewoon voor de gein. Omdat we lezen altijd en we horen vanaf van veel luisteraars. Als we ergens in het land zijn of we zijn op een beurs... horen we altijd, ja, de verrassing mist altijd een beetje op de radio. Het is een beetje... Nou, niet saai, want bij radio nog gebeurt altijd van alles. Maar ja, luisteraars geven aan van... ja, we willen geprikkeld worden. Dat moet wel gebeuren. Nou, komt net een appje binnen van Gerard. Dat schijnt al niet te nadelen, Gerard. Hoor. Sorry dat ik jou even erbij pak. Maar jij stuurt letterlijk tijdens de billenmedley... waarom draaien jullie in sommige uren van die waardeloze muziek... en praten jullie heel veel? Nou, ik heb de laatste tijd weinig gepraat. Maar kijk, ik weet ook niet. Ik ben dus goed gaan nadenken van... wat is radio nog tegenwoordig? Wat moeten we doen? Zit het in de itempjes? Moeten wij een soort... ja, moeten we een keuzemomentje doen? A, B, C, D? Of 1, 2, 3, 4? Of moeten we echt heel veel spelletjes doen? Heel veel itempjes waar je naar moet luisteren? Of moeten we de hele tijd gaan zuigen om appjes? Hé, zeg even wat in onze app. Toets even wat in of spreek wat in. En moeten we dat allemaal voorlezen? Als ik zelf naar de radio luister... gelukkig hebben we daar niet zoveel last van bij Radio NL... maar als ik zelf naar de radio luister... en ik hoor zo'n discjockey, zo'n muziekje staat als dit... dan denk ik, oh mijn god, die gast gaat lang praten. En zo, dat blijkt ook wel weer. Hè? Want ik ben alweer aan het kletsen. Maar niks is irritanter, vind ik persoonlijk... dan naar appjes luisteren van andere luisteraars. Dan denk je, oh mijn god, draai muziekje. En dat heb ik heel sterk... Maar ik weet het niet meer. Ik ben aan het zoeken, wat moet ik doen in de show? Ik heb dan de middagshow in handen van Radio NL. Maar wat moet ik doen? En ik weet het wel, ik heb wel een paar ideeën... maar ik vind het zo lastig. Mensen zijn ook zo hard in de app altijd... dan trek ik me daar eigenlijk geen kauwgombal van aan. Maar ik lees het allemaal wel. En ik wil niet zeggen, ik zit daar best wel een beetje mee. Ik wil het goed doen, ik wil het leuk doen. Ik hou van innovatie, ik hou van nieuwe dingen uitproberen... Ik hou zeker van gekke dingen en zo. Maar in welke banen moet het allemaal geleid worden? Moet het door een trechter heen? En ik heb natuurlijk heel veel dingen al bedacht. En zo. Ik weet het even niet meer. Dat durf ik eerlijk op de radio te zeggen. Want radio is tegenwoordig mooie kleertjes aan het doen. En alles wat je zegt op de radio. Dit kan potentieel ook weer een filmpje worden. Dat gaat weer online. Hou ik weer tegen. Want ja, ik wil dat niet. Want ik leg het even uit aan jou. En dat hoeft niet allemaal online. Televisie is erbij gekomen. Fantastisch. We kunnen niet meer zonder. Vind ik zelf ook wel geinig. Maar ik wil niet gaan televisie. Ik wil niet gaan beeld maken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik maak altijd radio uit mijn buikgevoel. Ik denk, oh, dit moet ik doen vandaag. Dat ga ik doen. En ik hou van gekke dingetjes draaien. Gewoon verrassing. Als je in de auto zit, denk je, mijn god, Leur, wat is dit? Of Radio NL, wat doen jullie nu? Weet je wel? Want als je altijd maar hetzelfde doet, je draait altijd dezelfde muziek. Dat is prima natuurlijk. Je luistert naar Radio NL ook voor diezelfde muziek. Je wil de hitjes horen natuurlijk. Maar ja, als er een keer wat anders voorbij komt... Ja, dan moet je echt sterk in je vel zitten. Dan moet je zien wat er binnenkomt. Soms. Als wij bijvoorbeeld zoals nu ook te lang praten. Dat is heel onlogisch. Maar ik ben achter de schermen met dit programma aan bezig. En met collega's aan het praten. En ik weet het echt niet meer. Ik weet het gewoon even niet meer. Gek is dat, hè? Dat zegt de baas ook. Ja, je hebt 12 items klaarstaan. Je hebt 12 dingen per dag, gast. Gast erop. Ja, ik weet het niet. Gek is dat, hè? Heel bijzonder. Nou ja, komt wel weer goed. Verder niks aan de hand onder de motorkap. Niks aan de hand. Maar ja, ik wil gewoon dat het goed is. Dat het leuk is. Hè? Dat je naar Radio NL luistert. En dat je op de middag luistert. En dat je van alles hoort voorbij komen. Waarschijnlijk een disjockey die niet zo heel veel praat. Hè? Dat wordt ook wel gewerkt. Maar ja, lastig hoor. Echt lastig. Ja, dan weet je dat een beetje. Zometeen nog even iets geinigs op de radio. Daarover gesproken. Of zal ik dat niet doen? Nee, ik ga vandaag geen remixes bedragen.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
3: Nou,
2: naar Zwaagstra.
4: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
2: Al aan de A37.

0: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalets en staakcaravans.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Double Dutch presenteert
5: de winteropening in Zulden, Oostenrijk.
4: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
5: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL.
4: Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
0: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
9: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
0: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten, maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
8: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoorjou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
7: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: 6 minuten over 6 geworden. Dit zijn de files. Nog 2 lange. A2 tussen Everdingen en Utrecht-Papendorp. Daar staat 38. En de A58 Tilburg richting Breda 35. Dan snelheidscontroles A4 Leiden richting Amsterdam bij 3.7. En de A6 Lelystad-Muidenberg 62,3.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van...

Een langzame lummel, maar toch valt hij lekker op een vrijdagavond. Toch? Pussycat, Mississippi. En daarvoor zat de allernieuwste van Henk Dissel. Chanson.

West. Als je John West hoort, dan denk je... oh ja, Jan Blik, die gast. Oh ja, die heeft ook heel veel dingen gedaan ja, precies. Nee, Lange Frans natuurlijk. Hey, zometeen heel veel plezier met Ivo. Die is er klaar voor. Ik moet even ruimte maken, want ze moeten even een verbinding testen en zo. Want ze gaan vanavond live schakelen met naakte meiden en naakte mannen. Hey, hoe dat zit? Je hoor je zo.

0: volgt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Rut Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
4: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
5: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
4: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
6: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, mag
3: een broodje?
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: Vanavond en vannacht opklaringen vanuit het westen. Wel steeds weer bewolking. Temperatuur wordt 8 tot 12 graden. En overal blijft het droog vanavond en vannacht. En de komende dagen staat mooi najaarsweer op het programma. Na het oplossen van mist in de ochtend schijnt de zon veelvuldig. En de maxima liggen daarbij rond de 20 graden. Och, zometeen dan gaan we schakelen met Rory, die bij de presentatie van de Boeren en Boerinnenkalender is vanavond. Je maakt het allemaal live mee vanavond hier op Radio NL. Live vanaf Goedgom, het festival waar de Boeren en Boerinnenkalender wordt gepresenteerd. Eerst even de blik op de wegen. ANWB Verkeersinformatie. De files worden korter. De meeste staan in Utrecht en Gelderland. Op de wegen rond Arnhem is er veel vertraging doordat de A12 dicht was. En daarom sta je vast op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten. A2 Den Bosch Utrecht tussen Vianen en Utrecht Centrum een kwartier. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum-West en Sint-Annabos bijna een uur door een kapotte vrachtauto. En de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elst en Westervoort een kwartiertje. Flitsers op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13,5. De A6 Lelystad-Muiden 62,3. A7 Afsluitdijk-Heerenveen 107,8. En de laatste A50 Apeldoorn-Zwolle bij 221,9. Goeie reis!

0: Geld en zwoele zomernacht. Dit is nou echt zo'n liedje wat niet gaat vervelen. Sterker nog, hij shuffelde afgelopen week weer een keer voorbij op mijn Spotify. En zelfs daar ging hij toch weer even een tandje harder. Maar goed, misschien ben ik daar dan ook alweer de enige in. Hey, het is 6:30 geweest, vrijdagavond. En niet zomaar een vrijdagavond. Je weet het, hier bij Radio NL sparen we kosten nog moeite om alles hier voor jou op de radio te krijgen. En je weet, al jaren en jaren komt hij uit. De boeren- en de boerinnenkalender. De een wat langer dan de ander, want volgens mij is de boerinnenkalender echt al een jaar of 20 uit. En de boerenkalender iets korter. En vanavond is Radio NL, geloof het of niet, live bij de presentatie van de boeren- en de boerinnenkalender. Ja, en de geluksvogel die daar naartoe is gestuurd, dat is Rory. Rory, volgens mij bevind jij je momenteel een klein beetje in de hemel.
1: Ja, hallo, de geluksvogel nu al aan het zweven. De avond is pas net begonnen.
0: Hey, het is 6:50. Volgens mij begint het feestje daar om een uur of 8:30, ja. Wat was het?
1: Dat klopt, inderdaad. Ik geloof, ik kijk heel even naar Vesta van de organisatie. 7:30 gaat het allemaal een beetje beginnen hier, geloof ik, hè?
2: Dat klopt. Rond 7:30 gaan de deuren open. En kan iedereen lekker naar binnen komen. Een mooi plekje bemachtigen in de buurt van de catwalk natuurlijk. Ja. Ja. Want daar gaan straks prachtige boeren en boerinnen op paraderen.
1: Juist, ja. Want we staan nu nog op de parkeerplaats voor de hoofdingang. En hier is eigenlijk al genoeg te merken van wat er gaat gebeuren vanavond. Er zijn hooibalen. Er staan op deze parkeerplaats ook trekkers geparkeerd. Ik zie her en der liefde voor de boer. Dat staat op hele grote spandoeken. Dus het is wel duidelijk waar het voor is. Vesta, er staat ons nogal wat te wachten vanavond, hè?
2: Nou, inderdaad. Ik denk dat je een leuke avond gaat beleven. We gaan de boeren- en boerinnenkalender 2027 lanceren. En dat betekent 13 boeren plus 13 boerinnen op het podium. En die gaan een hele presentatie geven. Dus eigenlijk met dans erbij en door elkaar heen. En uiteindelijk mogen ze omste beurt de catwalk op. Want dan gaan we ze presenteren van Mr. December is geworden. Ja, en dan mag je de catwalk op en dan krijg je een mooie sjerp en je krijgt je foto voor het eerst te zien.
1: Weten zij zelf al wat ze worden?
2: Ze weten niet wat ze worden en ze weten ook nog niet hoe een kalenderfoto eruit ziet. Oh. Dus het is super spannend.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En dan daarna is het feest, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus eerst hebben we die hele presentatie. Dan doen ze dus een show met elkaar. Dan mogen ze één voor één de catwalk op. En daarna gaan we lekker natuurlijk feesten met z'n allen. Ja. We moeten wel een mooi boerenfeest aan maken. En daarom hebben we Boer Benny uitgenodigd. Die komt optreden. Boerin Anna, die komt nog dansen en zingen. En we hebben natuurlijk een DJ die ook lekkere muziek gaat draaien.
1: Ja, ja, ja, ja, leuk. Ja, de boerenkalender en de boerinnenkalender, die is er al heel lang natuurlijk. Spreekt ook echt tot de verbeelding. Maar hij is er niet voor niks. Hè. Het is echt boeren in de spotlight.
2: Ja, dat klopt. Het is de 16e boerinnenkalender die we gaan lanceren. En inmiddels de 9e editie van de boerenkalender. En het begon eigenlijk ooit een beetje van vooroordelen over boerinnen, hè. Van die lopen alleen maar te stampen in de modder met laarzen aan. Maar uiteindelijk is het echt uitgegroeid tot een platform voor de agrarische sector. Want doordat wij deze kalender maken, natuurlijk een beetje met een sexy knipoog, krijgen we aandacht van de media. En vervolgens kunnen die boeren en boerinnen hun verhaal doen over hun sector. En deze jongeren willen allemaal heel graag verder in dit werk. Die willen graag het familiebedrijf overnemen. Die zien hun toekomst daar. Sommigen kiezen echt voor de toekomst, zijn geboren in een rijtjeshuis, maar willen dolgraag lekker op een melkveebedrijf werken. Dus we moeten met z'n allen wel zorgen van realiseer je, hè? Dat wat we hier in Nederland hebben en hoe hard daar gewerkt wordt en hoe trots we mogen zijn op deze sector.
1: Ja, ja, trots op de boer, dat geldt ook bij jullie.
2: Dat geldt zeker bij ons, ja.
1: Hey, Vesta, nog even onder ons, hè. Ja. Welke, want je hebt de boerenkalender en de boerinnenkalender, ja. Maar welke van de twee wordt nou het best verkocht?
2: Nou, dat lijkt me makkelijk raden. Ja, ja. Dat is toch de boerinnenkalender.
1: Wel, hè?
2: Ja, ja, en ik weet niet, de boerenkalender wordt natuurlijk ook steeds groter. Het is inmiddels de 9e editie. Dus ik weet niet of jij misschien plannen hebt. Zou je volgend jaar zie je jezelf op de boerenkalender staan?
1: Nou, ik weet niet of je naar hebt gezien wat voor helm er onder mijn polo zit hier. Ik weet niet of dat heel handig is. Nee, maar dat was ik inderdaad. Daar stel je wel een goede vraag. Daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Mensen kunnen zich aanmelden dus. Maar hoe gaat dan, hoe weet je, oh, die gaan we op de kalender zetten. Hoe gaat dat proces?
2: Nou, dat gaat eigenlijk ieder jaar op dezelfde manier. We krijgen zeker bij de boerinnen honderden aanmeldingen. Wel meer dan 400. Bij de boeren is dat altijd wat minder. Zo rond de 100 ongeveer. En dan gaan we alles selecteren. Dus alle mails lezen. Daar beginnen we mee. Want je moet wel een agrarische link hebben.
1: Ja.
2: Dus dat betekent dat je of een opleiding volgt in de agrarische sector. Of dat je geboren getogen bent op de boerderij.
1: Eerder dat dan dat je model bent al, denk ik.
2: Snap je? Ik krijg inderdaad ook heel veel inschrijvingen van meisjes. Die willen graag model worden. En die houden wel van dieren. Dan denk ik, ja, dat is heel leuk voor je. Maar dan verdien je geen plekje op de boerinnenkalender. Dus dat is de eerste schifting, zeg maar, of je echt een agrarische link hebt. En dan gaan we met een heel team eigenlijk allemaal toch een beetje naar kijken. Van hoeveel mensen nodigen uit voor een castingdag. Ja. Dan komt er een castingdag. En daar komen ongeveer 35 boerinnen en 25 boeren. Want we moeten ook nog kijken of je een beetje comfortabel bent met de camera. Ja. Niet dat je als een geschrokken hertje in de koplampen staat te kijken. En dat we geen fatsoenlijke foto kunnen maken.
1: Kijk, en hier val ik af.
2: Oh, echt waar? Ja, ja, ja. Ik zag je echt op die kalender staan.
1: Nou, ik wil wel heel graag in dat beoordelingsteam. Hoe kan ik me daarvoor aanmelden?
2: Ah, oké, okay. Nou, dan zal ik even overleggen of er nog een plekje voor je is.
1: Heel goed, maar voor volgend jaar zijn de aanmeldingen ook alweer geopend, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt hoor. Je kunt eigenlijk het hele jaar door gewoon inschrijven. Dus dat is of op boerinnenkalender.nl/inschrijven... of op deboerenkalender.nl/inschrijven. En dat gaat gewoon het hele jaar door. En dan beginnen we zo volgend jaar rond april ongeveer met de selectie.
1: Ja, mijn collega Ivo kan wel goed boeren laten. Telt dat ook?
2: Nou, wil ik wel een keertje horen.
1: Oh ja, dat is goed. Nou, mooi. Nou, vind ik een opdracht voor jou vanavond, Ivo.
3: Ik ga even oefenen.

0: Show, Radio NL, Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Zo direct geen regels vrijdag vanaf 7 uur... tijdens de opening van de Boerinnenkalender en de Boerenkalender vanavond. Wat wil je horen? Kom maar door in de Radio NL, want jij bepaalt de playlist vanavond. En ondertussen nog heel even snel naar Rory. Rory, er komt al een vraag binnen van Joshua uit Rotterdam. Waar kan ik die Boerinnenkalenders scoren? Vraag ik voor een goede vriend van me.
1: Ja, dat wil ik ook wel weten. Nou, ik heb goed nieuws, want je kan ze binnenkort kopen. Maar wat nog leuker is, je kan ze komende week winnen op Radio NL. Daar gaan we namelijk in elk programma de boeren of de boerinnenkalender weggeven. Als je meedoet in de uitzending kun je zelf kiezen welke het gaat worden. Maar je kan ze winnen bij ons.
0: Oké, nou zometeen ga je nog even naar de boerinnen toe, Rory. Ben je wel een beetje goed bepakt vandaag?
1: Ja, zeker. Ja, maar ik zit me nu te bedenken, ik ben heel slecht met vrouwen eigenlijk. Ik heb een hele lieve vriendin, maar dat, het was niet zeg maar dat heel smooth is gegaan. Ik ben geen smooth talker.
0: Wij gaan jou vanavond op de proef stellen, Rory. Ik hoor het al.
1: Oh jee.
0: Nou, we spreken je zo, ja?
1: Ja hoor.
0: Je luistert Radio NL, de nieuwe Mart Hoogkamer. Dit is Kroegen in de Hemel. In een kroeg.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Heb je trek?

0: kozijnen.nl.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalets.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse

0: Lifestyle. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want die omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerk afsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
15: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
14: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
18: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf €0,99. Dat doe je goed, Vibra.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
4: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
20: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Sint-Annabos. Een uur door een kapotte vrachtauto. Twee rijstroken zijn er dicht. Heel veel sterkte als je in die file staat. En ook op de N233 sta je vast. Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Renen 10 minuutjes. Flitsers gemeld op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13,5. A2 Maastricht-Eindhoven 219,9. De A4 Amsterdam-Den Haag 4,3. De A7 Afsluitdijk-Heerenveen bij 107,8. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle bij 221,9. Goeie reis.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Eva Pasveer!
20: Vanavond live vanaf de Boerinnenkalender Pre-Party. En natuurlijk ook gewoon geen regels vrijdag.
21: Dit is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Lekker, lekker, lekker. 7 uur. Het weekendgevoel, dat is nu echt aan, toch?
3: Het is weekend.
2: Lekker, lekker.
3: Het is weekend.

0: weer, hè? Donny, samen met Justin de Wild dit keer. Party Tent in de avondshow van Radio NL. Het is geen regels vrijdag om het weekend te openen samen met jou. Welk liedje wil je sowieso vanavond even langs horen komen? Laat het even weten via een appje in de gratis Radio NL app. Gaan we zometeen geen regels vrijdag officieel openen. Maar vanavond hebben we ook wat leuks voor je geregeld. Radio NL is namelijk vanavond live vanaf de opening van de Boeren en de Boerinnenkalender. Het festival Goed Gewoon in Raalte. Ja, en onze geluksvogel van het kantoor, iemand die echt met een glimlach van oor tot oor deze hele week rondliep hier, is Rory. Rory, volgens mij sta jij momenteel bij Miss Julie.
1: Dat klopt. Ik ga het heel even vragen. Ben jij Miss Julie?
2: Ik ben Miss Julie inderdaad, van 2026.
1: Ja, dus van vorig jaar, of ja, van dit jaar eigenlijk dan, hè?
2: Klopt, inderdaad.
1: Jij heet Lin, je komt uit Den Oever. Hoi Lin.
2: Uit de Hippolytushoever.
1: Ja, precies. Oké, maar dat is allemaal Noord-Holland.
2: Klopt, aan Wieringen.
1: Ja, precies. En jij hebt dus eigenlijk dus niet in deze editie sta je, maar in de vorige editie.
2: Klopt, inderdaad. Ik deed mee als Miss Julie, of doe mee als Miss Julie van dit jaar. En mijn hele mooie boerderij in Zutphen. En ik sta op de foto met koeien.
1: Leuk.
2: Onder andere.
1: Maar neem me even mee dan, want jij staat in de kalender, ja. Dus jij hebt ook iets met het boerenleven.
2: Klopt. Ik ben opgegroeid op de boerderij. Mijn vader zit in de akkerbouw. En dat is altijd vanuit familie meegekregen. En zo ben ik er ook altijd bij geweest.
1: Wat was het moment dat jij dacht, ik ga de boerenkalender en de boerinnenkalender, ik ga me daarvoor opgeven?
2: Nou, eigenlijk begon het bij mijn collega's als een grapje. Van nou, dat zal ze toch niet doen. En ik heb me dus heel snel opgegeven. Ook met de veronderstelling van, nou, dit gaat hem waarschijnlijk toch niet worden. Maar toen kreeg ik ineens 3/4 jaar later een mailtje. Van nou, je bent door in de volgende ronde.
1: Oh, zo lang ook? Toen dacht je van, daar hoor ik dan nooit meer iets van.
2: Nee, ja, ik was het eigenlijk ook alweer helemaal vergeten. En toen kreeg ik dus bericht. Ik denk, oh jee.
1: Hey, en toen?
2: Nou, toen moest ik meedoen aan, of moest ik naar de castingdag. En nou, een voorselectie. Er waren 300 aanmeldingen en er waren een stuk of 30 meiden door de eerste selectie heen. En dan moesten we foto's maken. Kijken, we konden hun zien hoe wij met de camera omgingen. En een kort interviewtje. En daaruit zijn dus 14 nieuwe meiden gekomen. Want in 1 maand staan er dus 2 zusjes op.
1: Ah.
2: Ja.
1: Hey, en die collega's die jou hebben opgegeven, hè?
2: Ja.
1: Hoe kijken die daar 1 jaar later tegenaan?
2: Heel positief. En nog steeds zijn we verder. En nog steeds, iedere week, iedere maand word ik eraan herinnerd. Als we een nieuwe collega hebben ook. Ik ken je Lin van de kalender. Dan gaan ze er altijd een beetje een geintje zelf van maken. Dus nee hoor, die echt hartstikke leuk. En ze supporten me. En ze hebben zelfs een eigen kalender ook gemaakt. Als afscheidscadeautje toen ik een nieuwe baan kreeg.
1: Oh, leuk.
2: Dus nee, ze vinden het helemaal geweldig.
1: Heb jij dan ook nog wel een moment gehad dat je dacht van, ja, mijn familie ziet er toch, opa en oma en collega's. Hoe vond je dat?
2: Nou, dat vond ik absoluut wel spannend. Ik heb ook een foto dat ik bij de waslijn. En dan zie je een underboob.
1: Een underboob. Ik leer weer een woord bij hier.
2: Nou, laten we zo zeggen. Ik had een kort shirtje aan. Dat vrij hoog zat. Waardoor je aan de onderkant een stukje borst zag.
1: Juist.
2: En ja, dat vond ik absoluut wel spannend. Eigenlijk ook meer hoe mijn reactie erop zouden reageren. Maar die waren echt hartstikke positief. En werk idem dito.
1: Voor wie was je het meest bang?
2: Voor wie was ik? Ja, misschien toch wel voor mijn vader.
1: En wat zei
2: die? Die zei, joh Lin, die vond het wel grappig en die kon er wel om lachen. En weet je, zolang het hier maar bij blijft, dan vond hij het helemaal prima.
1: Oh ja, maar heb je dan ook nog, zeg maar, wil je daar nog iets mee doen? Of denk je, ik ga toch voor het boerenleven? Hoe sta je erin?
2: Af en toe een paar opdrachten, dat vind ik heel erg leuk. Verder, ja, kijk ik wat er op mijn pad komt. Ik zou vooral wel voor open.
1: Ja, precies. Nu zijn we 1 jaar verder. Nu sta je weer hier.
2: Klopt. Bij de uitreiking van de Boeren- en Boerinnenkalender van 2027. Ik vond het vorig jaar zo leuk dat ik zeg van, nou, dit jaar wil ik heel graag helpen. Dus zo ga ik dit jaar de kaartjes scannen.
1: Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk.
2: Nou, en daarna ga ik lekker meefeesten. Ik denk, ik kom toch deze kant op. Dan kom ik nog wat eerder. Dan kan ik nog helpen ook. Dus met alle liefde.
1: Nou, stel je zit nu in de auto. Je gaat naar de onthulling van de boerenkalender en naar het feest hier in Raalte, want het is natuurlijk ook gewoon een feest. De eerste die je tegenkomt is Lin. Dat is al mooi.
2: Ja, dat ik zal ze een warm welkom geven.
1: Ja, doe dat zeker. En zeker als ze zeggen dat ze van Radio NL zijn, goed?
2: Ga ik doen.
0: Grappig is het. Het is dus vanaf nu niet meer Lin van de kalender, maar Lin van de radio.
1: Oh, het is niet meer Lin van de kalender, maar Lin van de radio, hoor ik.
2: Oh jee, nou ook goed dan. Maar dan moet je hem ook vaker uitnodigen, hè?
1: Ja, helemaal goed.
2: Ah, ja, is goed.
0: Nou, Rory, jij gaat nog even op pad op zoek naar de boerinnen van 2027.
1: Zeker.
0: En niet te vergeten, de boeren van 2027.
1: Ja, want dat is, en dat grapje wil ik toch gemaakt hebben. Je hebt de boerinnenkalender, maar je hebt ook de boer in een kalender.
0: Zometeen meer.

Die wil graag Yves Berendsen met Terug in de Tijd horen. Nou, die zet ik alvast klaar, komt er zo direct aan. De nieuwe van Jannes zijn zoon, Ik Wil Jou, wordt aangevraagd door Christian. Die ga ik ook zo direct eventjes draaien. Maar

0: Terug in de tijd. Hey Rory.
1: Ja, hallo.
0: Weet je dat er buiten jouw medeweten om net een foto is geplaatst op de Instagram van Radio RL?
1: Oh god, ik weet wel dat ik zeg maar in mijn hoofd de meest ongemakkelijke foto van dit universum heb gemaakt 10 minuten geleden.
0: Oké, okay, als je nu naar radionl.tv gaat of eventjes naar Radio RL of naar de Radio RL app. Ik hou hem nu voor de camera. Dit is de ontzettend ongemakkelijke foto die net is geplaatst op de Instagram van Radio RL van Rory op een trekker met een stuk of 8 modellen voor je.
1: Ja, het zijn 2 eerste keren dit, hè? Ook mijn eerste keren op een trekker.
0: Nou, kijk eens aan. En dat allemaal.
1: Laten we dat niet uitvlakken, hè?
2: Gratis.
0: Dat ook nog.
2: GRATIS.
0: Maar goed, ja, het is wel eentje voor in de archieven, denk ik, Rory.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Hé, hoe is het daar?
1: Maar goed. Ja, het is hier leuk. Het begint langzaam maar zeker druk te worden. Ik heb de indruk dat nu langzaam maar zeker ook, zeg maar, de familieleden en vrienden en zo, die komen ook allemaal langzaam binnen. En binnen wordt nog allemaal uitgebreid getest. Ik sta nu nog op de parkeerplaats, maar ik zal voor de grap eens even naar binnen lopen. Dan loop je hier over de rode loper. Die is hier inmiddels uitgerold, een kwartiertje geleden. Boven de ingang hangt een groot spandoek met hart voor de boer. En dat is natuurlijk ook waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. En als je dan verder naar binnen loopt, dan... Oh, of ik een kaartje heb?
3: Nee.
1: Ik kom hem zo brengen, ja? Ja. Nee, dan loop ik naar binnen en dan is hier de zaal. Je moet je voorstellen, dit is een soort theaterzaal eigenlijk. En daar gaat het allemaal gebeuren. Daar is zometeen eerst de catwalk show. Dus als ik dan nu naar binnen loop, ze zijn hier nu druk aan het testen en aan het oefenen. Dus dat is wat je een beetje hoort op de achtergrond misschien. Rechts van mij de bar, ook niet onbelangrijk. En links van mij is dan de catwalk. En dat is waar het vanavond allemaal gaat gebeuren. Want daar gaan de boeren en de boerinnen ook allemaal op dansen hier op het podium. En uiteindelijk doen ze dan de route catwalk show. En ik heb nu voor het eerst, ik zie hier op een foto een blote boer. Als je het dan toch over eerste keren hebt. Een boer met ontbloot bovenlichaam.
0: Oh, het is
1: ik kijk mijn ogen uit.
0: Het is geen lullige foto, zullen we maar zeggen.
1: Nee, dat kun je wel eens zeggen, inderdaad. Ja. Het is borst vooruit, zou ik maar zeggen.
0: Nou, Rory, ik ga je toch ook eventjes de ongemakkelijke vraag stellen. Zou jij zo meteen ook eventjes een echte boer willen opzoeken?
1: Een echte boer? Ja hoor, dat gaat lukken. Zeker.
0: Want er is natuurlijk niet alleen de boerinnenkalender, maar ook de boerenkalender. En ik wil toch ook eventjes weten hoe die boeren zomaar in die kalender terecht zijn gekomen.
1: Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dat kan zomaar een heel ander verhaal zijn.
0: Nou, iets zo
1: met vriendengroepen en dat soort dingen.
0: Terug naar Aalten zo meteen. Eerst Criss Cross Amsterdam.

0: Hij staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
1: Jazeker, Robby. Gehaald bij AB Workwear.
0: AB Workwear?
1: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken. Zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
0: Nou, de Fashion Award gaat naar jou hoor.
1: Nee, nee. Naar abworkwear.com.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: OBD tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Altijd snel geleverd.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
8: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
7: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: zonder u. Wat een hit is er weer. Samuel Velten, Russo en boom in geen regels. Vrijdag op Radio NL, aangevraagd door Madelon. Dank je wel daarvoor. Wat wil jij horen op deze vrijdagavond aan het begin van je weekend? Vraag het aan in de gratis Radio NL app. Ja, en surf ondertussen ook eventjes naar de Insta of Facebook van Radio NL. Daar is een prachtige foto geplaatst van onze verslaggever Rory met een stuk of 8 boerinnen voor hem, terwijl Rory op de trekker zit. Een hele ongemakkelijke Rory. Maar goed, ik ben dan eigenlijk ook wel benieuwd, Rory. Gaat die foto er ook komen met de boeren?
1: Oh, dat is eigenlijk ook wel een leuk idee, ja. Dat moeten we misschien ook maar even doen.
0: Moet eigenlijk wel gebeuren.
1: Dat is wel een beetje vreemd, denk ik. Wel een beetje gek.
0: Nou ja, goed. Hè. Er is een boerinnenkalender en een boerenkalender.
1: Dat is zeker waar.
0: Moet een beetje gelijk op, lijkt mij, toch?
1: Ja, dat is zeker waar. Gesproken over die boerenkalender. Ik heb hier twee boeren heb ik voor mij staan uit de kalender. Of moet ik hunks zeggen vanavond?
2: Oh, boeren is goed genoeg. Boeren met ietsje uit.
3: Boeren is gewoon lekker normaal en ja.
2: Ja, we doen vanavond even gek.
3: Ja, we doen vanavond gewoon gek.
1: Ja, precies. Maar dit spreekt wel tot de verbeelding. Kijk, de boerinnenkalender, dat kun je je voorstellen, hè? Hoe een boerin eruit ziet. Maar beschrijf zelf even anders, jongens. Hoe zijn jullie gekleed vandaag? Hoe zien jullie eruit?
3: Ja, we hebben eigenlijk een tuinbroek aan en eigenlijk alleen...
1: Dat is het.
3: Dat is het eigenlijk.
1: Ja, onderbroek, denk ik.
3: En schoenen erop en dat is het.
1: En een onderbroek neem ik aan.
3: Ja, dat wel.
2: Ja, stiekem zit die er wel onder,
1: Ja. Hey mannen, ik ben wel heel benieuwd. Hoe is het bij jullie begonnen eigenlijk, de boerenkalender? Wat is het verhaal? Het kan niet anders dan dat er een leuk verhaal achter zit.
2: Ja. Nou, bij mij was het eigenlijk... ik werd door mijn tante een beetje gepusht. Van, je moet je opgeven. Ja, en dit en dat en zus en zo.
1: Oh, jouw tante wilde jou gewoon zelf zien, zeg maar.
2: Ja, blijkbaar. En toen zei ik van, nou, ik geef me op. Maar dan ga jij elke keer met me mee. Nou, zodoende, ze heeft dat gedaan. En nou sta je erop. En moet je vanavond de kalender presenteren.
1: Ja, zin in?
2: Ja, dat wel. Gezellige groep jongens en meiden. En wordt een hele gezellige avond.
1: Hoe is het bij jullie vrienden ontvangen, jongens, dat jullie in de boerenkalender staan?
3: Ja, toch wel. De een die vindt het hartstikke mooi. De ander zegt toch, zou je dat wel doen? Maar ja, het blijft gewoon mooi. Hoor. Weet je, zoiets doe je één keer in je leven. En dat moet je gewoon doen. Ja. Als je die kans krijgt, moet je die gewoon pakken. En dat is gewoon mooi.
1: Ja, ik sprak net een boerin. Die zei, ik vond het wel spannend eigenlijk dat mijn vader het dan zou zien. Heb je ook mensen waarvan je denkt,
2: Nou, ik hoop eigenlijk niet dat sommige jongens van de Kate komen. Want dat wordt wel een hele leuke avond dan. Ja. Maar mijn ouders komen en mijn tante die komt. Dus het kan nog.
1: Ja, jouw tante die valt met de neus in de boter.
2: Ja, die verheugt zich er zelf ook op. Die vindt het hartstikke leuk. En zonder haar had ik hier niet gestaan.
1: Nee. Nou hoorde ik dat jullie ook nog iets moeten gaan doen wat jullie niet helemaal zagen aankomen. Hè?
3: Ja, klopt. We moeten een dansje doen, maar dat is eigenlijk pas is dat gisteren pas verteld. Want anders hadden ze zeker veel minder mensen gestrikt hiervoor.
2: Ja, dan had ik ook nog wel even twee keer nagedacht voordat ik dat ging doen. Maar zodoende. En we hebben net gerepeteerd en dat ging hartstikke goed. Dus we gaan een mooi showtje neerzetten vanavond.
3: De dansjes zitten er goed in, dus we zijn er klaar voor.
1: Maar wat voor liedje moeten jullie doen dan? Wat voor dansje? De hoordepiep of zo?
3: Nou, om hippe muziek en helemaal dansen. En,
1: dat is toch gewoon boerenrock dan?
3: Nou, ik denk dat dat ook wel op de avond wordt gedraaid. Maar eerst hebben we een beetje hippe muziek en een beetje dansen, promoten en daarna gaan we los.
1: Zit u een beetje in de boerenrock?
3: Ja, dat wel.
2: Ja, zeker. Ja,
1: Oké, doe even zelf een favorietje.
3: Ja, toch een Jovink rot op of een Annie uit de Bochten of een...
1: Geweldig. Kijk, dat zijn ze, de klassiekers.
2: Drukwerk ook leuk.
3: Drukwerk.
2: Vergeet die niet.
3: Vergeet normaal ook niet. En dat is ook wel lachen, hoor.
1: Hey, Madder, veel plezier vanavond.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. We gaan een feestje van maken.
3: We gaan er een feestje van maken.
1: Daar was ik al niet bang voor.
2: Kijk.
1: Ja, je hoort het. Bij de boeren zit de sfeer er ook lekker in, Ivo.

uit Zwolle, Fons Feurik, die vandaag toevallig met een nieuw liedje is uitgekomen. Feestie, zojuist in Geen Regels Vrijdag. Appje van Chris uit Grijpskerk. Hi Ivo, graag even Spang met Fout. Groet uit Grijpskerk. Wij zijn nog druk aan de beun. Nou, die komt er zometeen aan na deze

Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.

0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl.

0: Nu.nl is te downloaden voor Apple en Android.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker!
6: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden hun aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot 1 graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, aan die handen.
4: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Goedenavond, 5:05, Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de grens een kwartier. En de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Centrum-West en Bavel een kwartiertje. Flitsers op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13,5. De A9 Alkmaar-Amstelveen 69,6. En ook op de A27 wordt gecontroleerd Utrecht-Almere bij 108,5. Goeie reis.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Live bij de onthulling van de boeren- en boerinnenkalender en op de radio. Zo direct Jan Man.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

wel toe, denk ik. Nu de dagen korter worden, is de week toch wat langer voor mijn gevoel altijd. Maar goed, hè, als je dat weekend dan weer af kunt trappen met geen regels vrijdag, dan is het ineens heerlijk om de vrijdagavond naar de radio te luisteren. Wat wil jij horen vanavond? Laat het weten via de gratis Radio NL-app. Zometeen gaan we uiteraard ook nog eventjes schakelen met Rory, die momenteel bij de opening van de Boeren- en de Boerinnenkalender is. En over een kwartiertje, 20 minuten, is de onthulling daarvan. Dus zometeen maar even vragen hoe het in de kleedkamer momenteel gesteld is. Eerst even snel kijken wat er doorgestuurd wordt in de Radio NL-app. Daar heb ik Rick Bakker uit de mooie Noordbeemster in Noord-Holland. Die wil graag eventjes het weekend beginnen met een oudje van Arjon Oostrom, waar hij volgens mij onlangs nog een gouden plaat voor heeft gekregen. Zaka Zaka in Geen Regels Vrijdag.

0: stiekem een klein beetje de hoop dat je inmiddels onder de tafel zit. Zakka, zakka, naar beneden. Arjon Oostrom bij Radio NL. Waar we je vanavond meenemen naar Goed Gewoon in Raalte. En dat is niet zomaar een festival. Dat is het festival waar de Boeren- en Boerinnenkalender 2027 wordt onthuld. En de geluksvogel die daarbij is vanavond namens Radio NL, dat is Rory. En hij staat daar momenteel met één van de modellen van de Boerinnenkalender 2027, Rory.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik sta, laat ik heel even ook de ambiance omschrijven. Stel, je bent bij de Boerinnenkalender 2026, bij de uitreiking. Waar zou je dan als allerliefste willen staan?
0: Nou, ik denk in de kleedkamer.
1: Exact. Nou, dat is waar ik ben.
0: Jij geluksvogel.
1: Ik sta hier inderdaad met één van de modellen van dit jaar. Ja, dit ga ik. Dit is een mooi verhaal voor in de kroeg. Maar ik sta hier met één van de modellen van dit jaar. Wat is jouw naam?
2: Marjorie of Mayo.
1: Ik wou net zeggen, wat is je bijnaam?
2: Mayo.
1: Maar als jij Mayo bent, hè? En ik ben Curry.
2: Oh, dan zijn wij samen speciaal.
1: Mooi, hè?
2: Heel mooi.
1: Ja, vond je dat dan mooi of zeg je no?
2: Nee, ik heb dat al zo vaak gehoord.
1: Ja, ja.
2: Ja, mag wel een keertje iets anders.
1: Ja, precies. Dus als jij in de kroeg staat en iemand zegt dit tegen jou, dan zeg jij nou loop maar door.
2: Ja, ik hoor heel vaak ook, ik wil mayo op mijn frikandel. Maar dat, nee, dat heb ik al zo vaak gehoord. Dat is allemaal...
1: Oké. Ik heb een nieuw voorstel. Komt ie aan, hè? Joppiesaus.
2: Oh, nee.
1: Nee, niet?
2: Nee, dat is hem niet.
1: Oké, pindasaus misschien?
2: Nee, dat is ook weer een ander straatje. Dat doen we niet.
1: Ik kan het blijven proberen, maar ik kom er niet uit.
2: Nee, helaas, ja.
1: Met of zonder uitjes?
2: Ja, wel met.
1: Met, hè? Ja.
2: Ja.
1: Ik vind het nu al een goed gesprek. Mag ik mayo zeggen?
2: Je mag mayo zeggen, tuurlijk.
1: Goed gesprek, hoor, mayo.
2: Ja, fantastisch. Echt heel intellectueel.
1: Ja, vind ik ook, inderdaad.
2: Ja.
1: Hey, vind jij het spannend?
2: Nou, nee, ik heb er wel zin in. Ik heb nu een biertje gedronken en een wijntje, dus nu heb ik helemaal zin in.
1: Voor de duidelijkheid, jij gaat binnen nu en, wat is het, max een kwartier, 20 minuten ga je de catwalk op. Gaat de grote show beginnen?
2: Ja, dan gaan we dansen.
1: Hoe heb je je mentaal voorbereid op dit moment?
2: Bier.
1: Ja, dat is een hele goeie. Nou, dit is, hoeveel heb je in je mic gedaan, zoals ze dan zeggen?
2: Nee, valt mee.
1: Valt mee. Ah, oké, heel goed.
2: Ik ben heel schaaf gebleven, dus ja, dat valt allemaal mee.
1: Heel goed. En, maar de belangrijke vraag nog, Mayo.
2: Ja.
1: Friet of patat?
2: Patat.
1: Ach.
2: Ja.
1: Maar dat valt me nou weer tegen.
2: Ja, maar ik kom uit Gelderland.
1: Ja, maar dat is vlakbij Brabant en daar is het friet.
2: We doen het met veel plezier, joh.
1: Ondertussen in de kleedkamer.
2: Ja, het is hier heel gezellig.
1: Kan ik anders hier even wachten? Ik doe heel even wat. Ik kom zo bij je terug, hoor, Mayo. Loop anders gezellig mee. Maar wat gebeurt hier allemaal? Nou, die kleedkamer maar weer uit. Ik struikel ook op dingen.
0: Wat is dit allemaal?
3: Janneke, doe de met veel plezier. Oh, wat zal ik daar gelukkig mee zijn? Oh, wat zal ik daar gelukkig mee zijn?
0: Oh. Wat gebeurt er allemaal?
1: Hallo. Ja, dit is geweldig. In de kleedkamers hier, het is zeg maar stilte voor de storm, zou je zeggen, maar dat is helemaal niet zo.
0: Het is toch even, ja, niet moet inpraten, maar moet inzingen, klinkt het een beetje. Nou ja, ik vind dat ik ook wel even drukwerk moet gedraaien. Wat denk jij, Rory?
1: Ja, doe dat even, ja. Vind ik een mooie suggestie.
0: Ga je nog maar even genieten in de kleedkamer daar.

0: 100%.
1: Voor Grietje uit Jestermar, Flemming, Mart Hoogkamer en 100% bij Radio NL. Het is vrijdagavond vanavond het festival Goed Gewoon, de onthulling van de boeren- en boerinnenkalender. En onze verslaggever Rory Jonkergouw is erbij. En momenteel, Rory, ben jij eventjes je cardio-oefening aan het doen, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Want ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar iemand. En dat is naar een van de artiesten die hier vanavond optreedt. En dat is Boer Benny. Die willen we ook wel even hebben. Alleen de vraag is, waar is Boer Benny? We dachten, een logische plek is de rokersruimte. Maar daar is hij niet. Dus we moeten even verder gaan zoeken.
1: Zit hij niet gewoon in de kleedkamer, net als jij net?
2: Dat zou ook kunnen. Gaan we daar gewoon even kijken zo.
1: Ik bedoel,
2: ik denk wel dat dat minder spraakmakend is.
1: Nee, maar jij en Benny hebben wel overeenkomsten volgens mij hierin.
2: Ja, dat klopt. Dat is zeker waar. Ik heb ook mijn buik laten staan. Wil je dat zeggen? Zeg het maar gewoon hoor.
1: Ja, helder. Nou, op zoek naar Boer Benny, Rory. En dan spreek ik jou zo meteen, goed?
2: Tot zo.
1: Oké, gaan we eerst voor Hans uit Eck en Wiel een liedje draaien. Hij stuurt een liedje voor mijn lieve Thea. Veel herinneringen aan toen ik in het ziekenhuis lag. Had ze dit nummer altijd aan. Dank je, Ivo. Jannes met Dora's ogen. Speciaal voor mijn lieve meisje.

0: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
11: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
10: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
12: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
13: Behalen zeg. Koffie?
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Hollandse nieuwe deze week. Kisby en Fort Sierra. En de Hollandse nieuwe van de aankomende week is ook al bekendgemaakt. En dat is toch wel stiekem hele mooie. Dat is namelijk de zoon van Jannes, Jan Wolters. Aankomende week extra veel te horen als Hollandse nieuwe bij Radio NL. Hey, het is nog steeds gaande. Sterker nog, volgens mij is het net begonnen. Goed gewoon in Raalte de onthulling van de boeren- en boerinnenkalender. Met vanavond ook optredens. Er is een DJ, boerin Anna, die komt daar vanavond nog langs om op te treden en te dansen. Ja, en natuurlijk, ja, als je een boerinnenkalender presenteert, dan mag deze man niet ontbreken. Boer Benny, en Rory staat bij hem.
1: Nou, sterker nog, ik werd net betast. En dan zou je bijna zeggen, dat is dan bij de boerinnenkalender niet zo heel erg. Maar in dit geval was het boer Benny die een sticker op mijn t-shirt plakte.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Hey, de boerinnenkalender, toen jij die boeking binnenkreeg, hoe lang heb jij erover na moeten denken om dit te gaan doen?
2: Ja, 0 seconden natuurlijk. Ja, dit is echt, dit is gewoon weer alsof je een avondje in speeltuin mag zijn eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dit is echt fucking geweldig.
1: En dat was natuurlijk omdat je dacht niet aan al die vrouwen. Nee, jij dacht, ik wil gewoon even mijn muziek overal te horen brengen, toch?
2: Ja, nou ja, eigenlijk vorig jaar ben ik hier voor het eerst geboekt. En dan vonden ze zo kut dat ik weer een keer mag komen.
1: En hoe laat moet je?
2: 10:30.
1: En optreden?
2: 11:30.
1: Oké, goed. Ja. Andere optreden?
2: Ja, nee. Dit is gewoon lekker gezellig. We hebben vanmiddagje promotjes gemaakt. En we hebben lekker gegeten met z'n allen. Dus het is al een leuke middag en avond.
1: Moet jij volgend jaar niet even zelf in de boerenkalender?
2: Nou, dat zeg ik al 2 jaar tegen de dames van de organisatie. Ja. Maar telkens mis ik de inschrijving. Ik snap niet waarom.
1: Hoe kan dat nou?
2: Ja, ik wou net zeggen, dit is de meest grote seksbom van Nederland. De meeste sexy boer. Dus ja, ik snap er niks van.
1: Nee, oké, moeten wij een petitie starten misschien? Boer Benny in de boerenkalender.
2: Nou, de hashtag op X, hashtag Boer Benny in de boerenkalender.
1: Ik zie dit gebeuren inderdaad. Maar je moet je gewoon even inschrijven voor de nieuwsbrief, denk ik.
2: Ja, nou ja, ik ken toevallig de organisatoren, dus ik denk dat dat goed moet komen.
1: Ja, precies. Maar ja, misschien is het dat. Kijk, dat hebben we allebei een beetje. We hebben onze buik laten staan. Misschien is dat niet handig.
2: Ja, maar ja, weet je, er is er toch één die af en toe Alibaba mag spelen. Ja. Oh, nou gaan we de verslechte kant.
1: Is met 40-40, hè?
2: 40, ja, laten we maar niet zeggen rovers, maar 40 boerinnen.
1: Ja, precies.
2: Dus ik vind het gezellig. Als jij begint, dan doe ik mee.
1: Ja, dus vanavond lekker met iets van een ander spelen, toch?
2: Oh, je kent me iets te goed.
1: Ja, hè?
2: Maar ga je meer strippen vanavond?
1: Ja, strippen?
2: Ik heb een stripper nodig op poten.
1: Oh, ja, nee, dat, ja.
2: Maar eigenlijk wou boerin Anna, maar ja, die is iets later, dus ik heb jou nodig.
1: Past er niet.
2: Nee, ja.
1: Nou, maar ik pas ook niet.
2: Ik pas ook in heel veel kleding niet.
1: Dat herken ik. Hey, Benny, veel plezier.
2: Dankjewel, jij ook.
0: Lijkt me wel wat voor jou.
1: Mooi man, ja, boer Benny heeft er allemaal zin in hier. Wat zeg je?
0: Ik wilde net zeggen, lijkt me wel wat voor jou dat jij nog even een kleine stripact weggeeft vanavond.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik ben wel goed in stripboeken, daarna houdt het op, zeg maar.
0: Misschien een kleine Suske en Wiske imitatie doen vanavond, Rory.
1: Ja, gaan we doen. Ja, Kuifje kan ik goed. Oh, Kuifje.
0: Nou, boer Benny, laat ik maar even draaien. Hij heeft zijn buik laten staan, nu bij Radio NL.

0: en John West. En jouw blik. Het is vrijdagavond. Het weekend begint goed in Raalte. Er is goed gewoon de onthulling van de boeren- en de boerinnenkalender. Waar het nu zometeen echt gaat beginnen. Ja, op de radio sluiten we af. Maar eigenlijk gaat het feestje nu pas echt beginnen. Als ik nu naar een Rory toe ga in Raalte, dan hoor je ook de herrie. Wat er allemaal gaande is daar in Raalte. Want het is druk, hè, Rory?
1: Ja, het is super druk. Het is een mooie plek hier. Ik sta namelijk op het VIP-deck. En dan sta je dus eigenlijk op een soort balkon boven alles. En dan heb je een prachtig uitzicht op de catwalk waar het allemaal gaat gebeuren. Inmiddels, ja, dat hoor je misschien een beetje op de achtergrond. Het programma is begonnen. De droogmuziek. Het is inmiddels lekker druk geworden. En naast mij staat Andy lekker te dansen. Andy, goedenavond.
2: Andy,
1: goedenavond.
2: Andy.
1: Of moet ik zeggen, schönen guten Abend.
2: Wat zeg jij?
1: Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Wie is met je?
1: Goed. Ja, jij komt uit Duitsland.
2: Ik ben geboren in Duitsland, ja. Ik ben geboren in Duitsland, ja. Ik kom uit Duitsland, ja.
1: Ja, precies. Maar wat doe je dan helemaal... Ja, ik snap wel wat je hier doet. Maar dan ben je helemaal hier naartoe gekomen.
2: Ja, ik dacht vroeger was Nederland nog helemaal leuk en prima lachen, maar... Ik heb hier mijn liefde gevonden, mijn vriendin.
1: Ah, ja. En jouw vriendin vond het goed dat jij hier naartoe ging?
2: Ja, die is met me mee vanavond. Die is helemaal zin eraan.
1: En zij gaat voor de boerenkalender.
2: Zij gaat voor de boerenkalender en ik ook. En zij gaat voor de boeren en ik voor de boerinnen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
2: Mooi. Ah, ik vind ook de boer ook mooi. Hè. De spieren, lichamen, hardwerkende mannen. En daar ben ik trots op. Weet
1: je. Jij staat overal voor open.
2: Ja, helemaal. Ja, zeker.
1: Ja, heel goed. Heel goed.
2: Ik ben trots op Nederland, maar ik ben niet echt helemaal een volbloed Nederlander. Ik woon hier wel, maar ik ben een Duitser. Ja. Maar Nederland, ja, daar moet je trots op zijn, weet je.
1: Maar wat vind jij het allermooiste aan Nederland?
2: Dat je dit kan hebben, dat je die feesten...
1: Ja, jij bedoelt wat je hier voor ons ziet, zeg maar.
2: Ja, zometeen, ja, inderdaad, met die,
1: ja, precies, ja.
2: De boeren en de boerinnen vind ik mooi, heel mooi.
1: Ja, precies, maar dan even een gewetensvraag, hè.
2: Ja.
1: Nederlandse of Duitse?
2: Doe maar Nederlandse.
1: Wel Nederlandse?
2: Ja, zeker, ja.
1: Want...
2: Ja, omdat die stap iets van boerin in. En daar hou ik toch wel van. Stiekem, denk ik.
1: Ja. Maar in Duitsland hebben ze ook boerin, hè?
2: Jawel, maar omdat ik hier al heel lang woon, ben ik misschien toch naar de Nederlandse boerin gegaan. Maar mijn hart is Duitsland.
1: Maar jouw vrouw is ook een boerin, jouw vriendin.
2: Nee, is geen boerin. Maar ze komt wel, is wel volbloed Nederland.
1: Ah, oké.
2: Van Nederlandse, ja.
1: Dat is ook al iets.
2: Maar haar familie stamt wel vanuit van de boeren.
1: Ja.
2: Er zit wel iets boerins in haar, zeg maar.
1: Ja, dat is mooi. Dat heb je wel meegekregen.
2: Ja, inderdaad. Ja, daar heb ik wel een beetje naar gekeken. Nou, dat kwam toevallig zo uit.
1: Ja. En zit jij in het boerenleven of dat niet?
2: Het boerenleven. Ik sta achter de boer. Ja, zeker. Ja. Oh, politiek sta ik achter de boer, ja zeker. Ja.
1: Oké, okay, heel goed. Maar, het Duitse woord voor boer is?
2: Bauer.
1: Frans?
2: Een Bauer. Een Bauer.
1: Frans?
2: Frans?
1: Frans Bauer?
2: Nee, Frans-Duits is het dan.
1: Frans-Duits?
2: Is het Frans-Duits?
1: Ja, maar die is Bauer. Nee, want die is Nederlands.
2: Ja, oké, maar een boer is Bauer.
1: Ja,
2: ik ben
1: niet Frans.
2: Ik ben niet op de hoogte van helemaal Nederlandse dingen, zeg maar.
1: Nee, precies. Maar de zanger Frans Bauer ken je wel, toch?
2: Ja, dat ken ik wel.
1: Is dat hier gewoon Frans de Boer dan?
2: Voor mij wel.
1: Ja.
2: Want hij is een boer uit Nederland.
1: En Frans-Duits, hoe heet Frans-Duits bij jullie? In Duitsland.
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee.
1: Nee, Frans-Holland of zo.
2: Oh, dat denk ik wel, ja. Frans-Holland uit Duitsland.
1: Ik vind het ingewikkeld gesprek worden zo.
2: Dat wordt heel ingewikkeld van mij nu, ja.
1: Ja. Het wordt alleen nog maar ingewikkelder de rest van de avond, denk ik.
2: Ja, dat wordt helemaal ingewikkeld. Ik wil nu even kijken daar bij de... Kan ik even
1: gaan kijken? Ja, ga maar kijken.
2: Tot later,
1: loop ik met je mee, hè? Loop ik met je mee.
2: Kom maar.
1: We gaan samen kijken, ja. Coach Ivo, ik denk dat dit het... Oh, daar gaat ook bier om, jongens. Dat is ook onhandig. Ik denk dat dit het moment is om je langzaam maar zeker te gaan verlaten. Want nu wordt het... nu gaat het echt gebeuren, zeg maar.
0: Zeg maar precies op het moment dat het leuk wordt, dan ga jij ons verlaten.
1: Ja, precies.
0: Ik zou zeggen, geniet ervan, Rory. Kijk je ogen uit. En ik hoop dat je vanavond niks uit hoeft te leggen als je thuis komt.

0: weekend.
1: We doen eruit.
2: Adoe.
3: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije. Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische

0: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

0: december Gelredome Arnhem. Tickets en info megapiratenfestijn.nl.
1: Zo, klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: Nou, 15 euro per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik heb het je wel even.
2: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.

0: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horeca bezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Dit is de muziek

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.

0: Zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker.
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur PON weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door PON geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Is de muziek van

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
8: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature.

0: rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
0: Milner. Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 11 uur.
2: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Oussama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batouverdorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350. 50 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Even bollen met z'n lijf.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd? Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee, omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselges zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist en als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat zon.

0: Bewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, meldde Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: 2020.
1: Download de app en start met vinden.
2: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan.
3: Lekker energiek blijf je met VitaPro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Is de muziek van

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het gaat nog steeds niet goed met Christa Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn er ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt